0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de buurt van Zaandam is een natuurbrand uitgebroken. Ze gaan om een stuk oud gras van 40 bij 20 meter. De brandweer heeft boten gestuurd om de brand vanaf het water te kunnen blussen. Ook hebben ze een drone ingezet om de brand vanuit de lucht te kunnen bekijken. Nog een brand, maar dan in Zutphen. Daar staat een grote loods van een afvalbedrijf in de Hens. Het vuur is zo fel dat de brandweer alleen van buitenaf kan blussen. Ze proberen ook te voorkomen dat de brand overslaat naar een bedrijf ernaast. Het Amerikaanse leger heeft in het zuiden van Iran luchtaanvallen uitgevoerd op een aantal boten. Volgens Amerika waren het Iraanse boten die probeerden mijnen neer te leggen. De Amerikanen zeggen dat ze handelden uit zelfverdediging en dat het staakt het vuren nog steeds van kracht is. En een Spaanse opvarende van het cruiseschip Hondius is positief getest op het Hantavirus. De Spanjaard ligt in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. Eerder werd op het schip de gevaarlijke Andes-variant van het virus vastgesteld. Daaraan zijn 3 mensen overleden. In Rotterdam zitten ruim 20 opvarenden in quarantaine. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag is het zonnig en tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 's Avonds draait de wind en koelt het af.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht twee piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 's Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af.

0: goed.
1: Radio Veronica.
0: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio. Yeah.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis, dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is, bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Serena Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af.

0: Radio Veronica.
1: Op Veronica kom je toch alweer vergeten klappen tegen, hè?
0: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 6:00.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Ongeveer 140 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar is. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen, dat is nog niet duidelijk. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en ook raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. Minister Rubio zegt dat er ondanks de aanvallen nog steeds een vredesdeal met Iran mogelijk is. Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen het water hebben opgezocht. Op twee plekken is dat niet goed afgelopen. In het Limburgse Well verdronk een Duitser die daar in een meer aan het zwemmen was. En bij een recreatiepark in Oldenzaal werd iemand niet lekker in het water. En ook hij heeft het niet overleefd. En bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht twee piepjonge vossenwelpjes gevonden. Zo weet Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. Het weer nog, vandaag wederom een zonnige en hete dag. Veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Nou, vanavond draait de wind naar het noorden en dan koelt het een beetje af.
3: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Kom die goede haardag maar halen bij...
12: Verrassend, altijd voordelig.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Chauffeur! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
17: Joehoe!
16: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
21: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.

0: even lekker mee zingen op de vroege dinsdag is het. Hè? Ja, ik moet even bijhouden, dat weet je allemaal niet meer. Het gevoel klopt niet. The right thing, niet het links gebeuren, vooral het rechtse. Simply Red, als je de hele dag in de zon hebt gezeten gisteren. Ja, goedemorgen zeg.
1: Gerard Ekdom.
0: Wij melden ons weer.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: En wat is het alweer licht en de zon schijnt al. Het is nu al

0: hogere macht maakt zich meester van jou. Het zal de muziek alweer zijn. Coldplay en Higher Power. En daarvoor moesten we even wakker worden. Dat kun je het beste doen met een beetje gitaar. In dit geval die van The Black Crowes. Afgelopen weekend kon je Remedy nog horen bij de letter R. Want het basispakket is het hele weekend doorgegaan. En dat gaat gebeuren straks na 9 uur. Knallen we door. En we hebben er nog een paar te gaan.
1: En de S begin je dan mee, toch, geloof ik?
0: Ja, daar zitten we al in. En dat is echt zo'n lange letter.
1: Ja.
0: Dat is niet normaal. De S die gaat maar door. Alsof een bal leeg loopt.
1: Eigenlijk alsof je mond moet houden.
0: Eigenlijk wel. Gewoon stil zijn. Ja. Shut up and listen. Dat is het. Ja. Hard to handle van The Black Crowes om wakker te worden. Het is dinsdag. Ik blijf het even zeggen vandaag met een uitroepteken. Het is dinsdag. Zal het dagbesef is compleet weg. Gisteren was het gewoon maandag, maar man, wat is dat lekker, hè? Wat een weekend, hè?
1: Ja, heb je ervan genoten, Geer?
0: Ik heb alleen maar op het water gezeten.
1: Ja?
0: Bootje.
1: Ja, dat moet wel met een bootje dan. Je kan niet zomaar op het water zitten, natuurlijk.
0: Best groot, hoor. Ik heb een bootje, een sloepie. En dat lichtplaats kost geld. Het verplaatsen van en naar jachthaven, winterstalling kost klauwen met geld. Onderhoud van die boot kost klauwen met geld. En je gaat 5 keer per jaar.
1: Maar als je gaat...
0: Het is echt... Ja, dan voel je je wel heel gelukkig.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, ik heb het afgelopen weekend even 2 keer. Echt, wauw, het is echt fantastisch, hoor.
1: Ja, fijn, hè?
0: Je wordt er zo rustig van.
2: Ja, zo ontspannend is het.
0: Het is een Michael Franks aan met Eggplant. En dan ben je gewoon klaar. Ja. Heerlijk.
1: En we gaan woensdag, hè, dan als team.
0: Ja, ik heb gezegd...
2: Morgen, hè?
0: Team, is dat dus
1: dat
0: morgen?
1: Dat is dus morgen. Ja. Nou, ik ben gelijk al in de war.
0: Ja, precies. Maar ik zat even naar die verwachtingspatroon te kijken. Ik kwam weer. Ja. Van, oh ja, jongens, maar het wordt wel 10 graden kouder morgen. Brrr. Maar dan is het nog 23, dus dat komt wel goed. Het is vandaag het Tropical Tuesday.
1: Lekker zeg.
0: Het wordt, jij zei net tussen de 31 en 33 graden.
2: Ja,
0: dus dat is 32.
2: Ah, ik vind, ik ga het toch zeggen. Ik ben toch Nederlands. Ik vind dat echt te warm.
0: Nee, echt?
2: Ah, ja, sorry. Ja, sorry.
0: Nu zal ik iets heel Nederlands naar achterna roepen?
2: Ja.
0: Hier in Nederland is toch andere hitte
2: dan
0: in Spanje?
2: Verklammender, beklemmender, je zweet meteen. Probeer jij je huis maar eens te stofzuigen met dit weer. Dat kan gewoon niet.
0: Nou, doe je dat toch morgen?
2: Ja, oké, maar dan zit ik op de boot. Dus gaat niet. Nee, ja.
1: Ik heb dit weekend allemaal tuintegels eruit gehaald.
2: Ah, je bent gek.
0: Echt waar?
1: Ja, in de brandende zon.
2: Hoe laat heb je dat dan gedaan? Let je daar dan op? Hoe laat?
1: Tussen 12 en 5.
0: Heeft voor de dag.
2: Sorry dat ik het zeg, maar het is echt...
0: Het NK tegelwippen was bij jou in de achtertuin, Max.
1: Ik kan het je ook niet aanraden, maar het moest gebeuren. Volgende week gaat de tuin een beetje verbouwd worden.
0: Oh, wat komt er in? Een gazon?
1: Ja, nee, een gazonnetje en een schuurtje wordt er gebouwd en dingen. Dus, maar het moet dus wel eruit. En ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb deze week. Ik bleef het maar uitstellen. Dus het moest gewoon. Maar ik voelde me inderdaad wel een beetje zo'n arbeider uit de jaren 30, weet je wel. Dat je denkt, je moet het doen.
2: En de zweetdruppels op je hoofd zie ik vormen.
1: Ja,
2: haar.
1: Hele rug verbrand ook trouwens.
2: Blote Bas, dus ook dat dan wel. Hè?
1: Zeker.
0: Blote Bas hier in Adria, natuurlijk, dat hoort er wel bij. Het is wel leuk trouwens als je Blote Bassie hebt, googelt. Dan krijg je ook echt daadwerkelijk foto's van Bassie, Clown Bassie.
2: Nu toch proberen.
0: Met op blote bovenlijf.
2: Ik ga het nu toch proberen.
1: Ja, daar is iemand ook per ongeluk achter gekomen.
0: Ja, ik weet dat nog heel goed.
2: Oh, wat erg.
0: Dat hele toer nog Photoshop bestaat niet meer. Maar het is wel heel grappig, Blote Bassie. Google het maar eens. En ik ben tussendoor nog even naar Rotterdam geweest afgelopen zondag. In de Doelen in Rotterdam. Daar stonden namelijk de Jacksons. En het mooie is dat dan plaat je zo'n filmpje op Instagram. Weet je wel, dat je de Jacksons zo meteen gaat spreken of gesproken hebt. Het enige waar iedereen over viel was het lengteverschil tussen Frank van der Lende en mij.
2: Ja, maar dat is ook gigantisch.
0: Er zit 2,10 meter zit daartussen.
1: Ja.
0: En ik kan niet in hetzelfde frame met Frank. Ik moet op 2 kratten of een enorme kruk gaan staan om met hem te matchen.
2: Nee. Panoramafoto moet je maken.
1: Ja, vanuit een vliegtuig moet hij... Alleen technisch halen jullie niet het beste uit elkaar naar boven. Nee, maar hoe ging dat gesprek dan? Hoe was dat interview?
0: Ja, dat was fantastisch leuk. Kijk, dichter dan dit kom je niet bij Michael Jackson. Dus ik zat naast Jackie Jackson, de oudste broer. En ik keek heel goed naar hem. Naar zijn mond, zijn tanden. De trekken om zijn mond. Zijn haargrens. Oh, maar ook zijn grens.
1: Ja.
0: En ik dacht, ja, het is echt Michael's broer. Ik zit echt naast Michael's broer.
1: Maar dan even kritisch, hè. Want dan heb je 2 broers van Michael Jackson. Maar die zitten dus ook wel een beetje daar... omdat ze de broers zijn van Michael Jackson.
0: Ja.
1: Is dat voor hun niet ook een beetje gek?
0: Nee, maar ze zijn op de Jacksons. Gaat en Marlon zegt ook... I wrote Can You Feel It Together With Michael. I still love that song.
1: Ja.
0: Weet je wel, dus ik vond dat wel fantastisch. We hebben even gesproken over de film... en over het feit dat ze nog steeds relevant zijn... en nog steeds die enorme legacy hebben, al die hits hebben.
1: Ja.
0: En het nog steeds ook doen. Dus we hebben een geweldige liveband. Straks gaan we dat interview proberen uit te zenden. Er wordt opnieuw een drifter gemonteerd.
2: En er viel mij nog iets op trouwens voor de mensen die het niet hebben gezien. Wat had jij aan?
0: Ik had een Michael Jackson beaded jas en handschoen.
1: Oh, echt? Hoe reageerden ze daarop?
0: Ze moesten wel lachen. Sorry about my clothes, but I thought this would be relevant.
1: Oh ja, yeah, you look good.
0: Ja, dat is toch grappig.
1: En dachten ze niet dat ze een meet and greet met je hadden, dat je een fan was?
0: Nee, ze hoopten dat ik zou gaan moonwalken.
1: Ah.
0: Nou, daar had ik de verkeerde schoenen voor aan. Dus ik heb niet gemoonwalkt, maar het had gekund. Maar ik heb ze wel gesproken, de Jacksons.
1: Vet man.
0: Superleuk, straks gaan we het uitzenden. Het interview met de Jacksons. Marlon.

0: Kutjonge! En ben je meteen in je sasje natuurlijk ook, hè? Ecuador! Want het is lekker weer vandaag en dan klinkt hij extra tropisch. En daarvoor was Paul Young en Love of the Common People. Kan hem toch wel weer melden dat het langzamer zeker 6:30 wordt. Het nieuws er ook aankomt en wat dit er allemaal in bereiken.
1: Grote zorgen om de situatie in Ter Apel. En hoe schuldig voel je je als je de zon niet ingaat?
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1+1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Die Veronica verkeer. De eerste vertraging op deze dinsdag staan de 16 namelijk. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen door een auto met pech 20 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug daar 24 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht, joh, bij Lexmond 21 minuten. 6:30, allerlaatste nieuws uit Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het zo druk dat alleen reizende mannen niet meer welkom zijn. Maar straks kunnen vrouwen en kinderen er ook niet meer terecht, vreest het Rode Kruis. Mensen vragen massaal een extra stroomaansluiting aan, nu het nog kan. Over een maandje krijg je die niet meer zo makkelijk, zo schrijft de Telegraaf. Er is bijna geen plek meer op het stroomnet. Een grote brand heeft een loods van een timmerbedrijf in Zutphen verwoest. Er viel niks meer te redden toen de brandweer arriveerde, die er alles aan deed om te voorkomen dat het oversloeg naar gebouwen ernaast. Nou, het is toch wel een beetje het gesprek van de dag al deze week, elke dag. Het is natuurlijk hartstikke warm buiten.
0: Nou, wat heet?
1: Vandaag kan het wel 32 graden worden op sommige plekken. Oh. Nou heeft Psychology Today een verhaal en een term waar ik hem heel erg aan herken, maar ik ben benieuwd of jullie dat ook hebben. Sommige mensen hebben deze dagen namelijk last van sunshine guilt. En wat is dat
0: wat
1: dan?
0: Wat is dat nou weer?
1: Dat je je schuldig voelt als je niet de zon ingaat.
4: Ja.
0: Omdat je het hele jaar hebt gewacht op dit en nu is het zover en dan hoor je te klagen.
1: Ja.
0: Want, je wacht hier het hele jaar op. Het hele jaar. Het is nu zover. En het is zo warm. Ja, het is nu wel echt warm, maar het is veel te warm hoor.
1: Ja.
0: Nee, nu is het niet lekker meer. En het is een andere hitte dan in Spanje. Nee. Ja, dus ik weet niet, maar ik denk dat het hangt een beetje van de situatie af natuurlijk. Waar je staat verkeerd of in wat voor hoedanigheid je vandaag je dag moet doorbrengen. Want je kunt ook in de zon gaan zitten, maar echt, het schuim loopt op een gegeven moment je ruggaten uit.
1: Ja, meteen. Herkent het wel, Max?
4: De Sunshine Guild, ja, ik denk het wel. Ja, ik was even aan het schuilen voor de zon, want toen werd het wel echt heel heet.
0: Max Schuiling heet hij.
4: Ja, Max Schuiling natuurlijk. Ja, en toen dacht ik, wat doe ik eigenlijk nu? Waarom lig ik nu op de bank binnen? Waarom doe ik dat eigenlijk? Het is nu net mooi weer, moet ik niet naar buiten? Ik denk dat de Sunshine Guild is.
1: Ja, nee, zeker weten. Het is inderdaad dat je je schuldig voelt als je niet in de zon zit. Want eigenlijk, Geer zei het net al, wat het is, je ziet de zon als iets zeldzaams. Je bent daar lang op aan het wachten. Ja. In Nederland vooral, het is bijna altijd regenachtig en grijs. En het is echt een sociale norm dat je die zon in moet willen.
0: Grijp hem.
1: Ik heb wel eens dat ik thuis zit en dat ik eigenlijk heerlijk cool beneden bij de ventilator deed ik een serie te kijken. En dan denk ik buiten, ja, het is hartstikke warm en zonnig. Misschien moet ik de dakterras even op. Nou, ben je 5 minuten de dakterras? Helemaal.
0: Je smelt.
1: Het is vreselijk. Eigenlijk is het vreselijk. Kijk, jij bent lekker met de boot. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar dan moet je ook maar net zin in hebben.
0: Ja, dat is natuurlijk ook wel gedoe.
4: Nou, je moet maar net een boot hebben natuurlijk.
0: Nou,
1: ik heb nog niet liggen.
4: Dat is ook weer wat.
1: Mocht je nou inderdaad FOMO hebben en je helemaal zit opvreten, want ik wil het liefst met een boek op de bank, maar ik moet de zon in, is de tip eigenlijk, besef je dat rust, stilte en comfort ook waardevol is. En dat relativeer je eigenlijk eventjes een beetje de FOMO die je mogelijk hebt.
0: Ik moest wel denken, want mijn oudste zoon die was zaterdag helemaal in zijn nopjes. Oh, eindelijk, het is zomer. Te gek, ik had zin in. En een dag later heb ik hem niet gezien. Hij heeft de hele dag in zijn kamer gezeten.
1: Nou, zie, maar dat is, ja, daar gaat het toch meer uit.
0: Kater, natuurlijk.
1: Ja. Ach, hij had heel veel gedronken. Lekker een appelsprits.
0: Appelsprits.
1: Het weer nog. Nou, zoals gezegd, het wordt zonnig, tropisch, 30 tot 32 graden. Het kan ook wat benauwd aanvoelen vandaag. Vanavond wordt ons beloofd dat het een beetje gaat afkoelen.
0: Dus vanavond zit je ineens met een trui op het terras, jongens. Ja. Dat is raar, hè?
12: Dit is Radio Veronica.

0: gaat wel iets beter met hem, geloof ik, lichamelijk. Maar optreden zit er helaas nooit meer in. Toch blij dat ik hem nog één keer gezien heb in het Goffertpark. Ergens in, het was het 2018, 19, ergens in die periode. En daar stond hij wel weer. Nou ja, stond niet. Hij zat. Dat is wel waar. Hij stond helemaal niet op de bühne. Hij zat op de bühne.
1: Rob de Nijsje deed hij.
0: En Rob de Nijsje, ja, absoluut waar. Maar wel, ja, legendarisch. Phil Collins en Philip Bailey natuurlijk. Easy Lover. En daarvoor wel leuk, want we zaten heel even te keuvelen hier. Backstage, zoals dat heet, met elkaar over Gabriel Rios. En jij zegt, Marijke, is toch raar dat je die...
2: Ja.
0: Je gewoon denkt, ik ga er even laten horen wat jij bedoelde. Het begin van Broad Daylight gaat zo. En je hoort iemand zeer snuivend door zijn neus heen. Maar het wordt zo duidelijk als je het origineel hoort.
1: Ja.
0: Want het komt natuurlijk weer, het is natuurlijk weer een sample. Het is 1978, het zal je geboortejaar maar zijn. De Plastico van Willy Colón en Ruben Blades. En hoor je het begin. En dan die... Maar dan gaat het nummer gewoon verder.
3: Ella era una chica plástica.
0: Dus allemaal plastica.
1: En nu je dit sampletje laat horen, hoor je ook ineens van... Oh, er zit ook een soort zo'n toing.
0: Zit er ook nog in, hè?
1: Zo'n cowbell zit erin, maar die zit ook in het sampletje.
0: Zit ook in, dus, nou goed, zo kun je heel erg door blijven gaan over popmuziek. En misschien is daar wel een item voor.
4: Ekdom's platenkast.
0: Want we blijven even hangen in de samplerij. En dit is een heel mooi verhaal. Het was het jaar 2003 en er kwam een plaat uit van een Milky. Nou, dat bleek een project te zijn. En er zaten wat Italianen achter, geloof ik. En het liedje wat op mijn bureau terechtkwam heette Just The Way You Are. Ik ontdekte een sample in dat liedje. En naar die sample heb ik gezocht. Want ik wilde namelijk het origineel hebben. Ik was heel nieuwsgierig hoe die zou klinken. Ik zal even laten horen naar Milky. Just The Way You Are. Het is nu weer heel hip, want het zit in allerlei TikTok-filmpjes. Het is ook geremixed. Dit. Dat tereteur moet je vergeten. Het gaat om de achtergrond. Want iemand zei, ja, maar dat is een origineel van. En dat is een Australische band en die heette Go Betweens. In the streets of your town. En ik zoeken en ik kon het niet vinden. En zoeken en ik kon het niet vinden. Uiteindelijk ben ik de fonotheek ingedoken met mijn fonotheekpasje toen nog in Hilversum. En daar vond ik inderdaad de Go Betweens met the streets of your town. Ik moest het singeltje wel weer terugbrengen na 2 weken. En toen heb ik de cd besteld uit Australië. En die is naar mijn huis gekomen. Sindsdien staat dit nummer... in mijn favoriete les.
1: De fonotheek, zeg.
0: De fonotheek. Het origineel dus van Milky. En Go Betweens heet de band. En op een dag als vandaag met al die zon klinkt die extra lekker. Och.

0: zou het overheen kunnen zingen, maar ach, doe maar niet. Want deze is wel heel erg lekker. Als het echt warm is en zo, moet je maar eens opzitten. Nee, vandaag toevallig. Vanmiddag 32 graden, brandende hit. En dan gewoon The Streets of Your Town. Heerlijk, de go-betweens uit de platenkast. En hij staat er gewoon in, hoor. In de platenkast playlist. Nou, dat is toch overzichtelijk.
1: Je raakt het nooit!
0: Daar gaan we weer.

0: Voordat we dit doen, moeten we trouwens nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Straks op de bühne met haar band Ilse de Lange. Yeah. Ze gaat haar nieuwe single spelen en die is fantastisch. Dus we hebben weer een goed gevulde show, kunnen we wel stellen. We hebben er nu tijd is voor In the Nooit. Het is een nieuwe ronde. En heel simpel, je krijgt een vraag over een fragment. Heb je het goed, krijg je een punt.
1: En ja, dat is gewoon hartstikke leuk.
0: En heb je het fout, krijg ik hem en het slaat nergens op. Maar het is wel gezellig. En vorige week was het voor de Katwijkse voetbalclub Quick Boys de laatste wedstrijd van het seizoen. Gaat sneller nu al, hè? En daarmee kwam ook na 35 jaar een einde aan de Coffee Corner.
1: Oh.
0: En ja, er zijn hoogstwaarschijnlijk miljoenen kopjes koffie en broodjes bal geserveerd. Maar de vrijwilligers die stoppen ermee en dus gaan de deuren dicht. Hoog tijd voor de verslaggever van Omroep West om even langs te piepen.
2: Emotionele dag voor ons. De laatste bolletjes. Nee joh, het is omgevlogen, hè? 36 jaar.
3: Ja, je zegt alsof het niets is. 36 jaar hebben jullie in deze koffiecorner samen met z'n vieren. Het is de laatste wedstrijd, hè?
2: Laatste wedstrijd in de koffietent.
0: Nou, eigenlijk wordt alles herhaald wat de verslaggever al vertelt. Laatste dag. Laatste dag. 36 jaar. 36 jaar.
4: Dat is emotioneel, hè?
0: Dat is emotioneel. Ja, ja. En dan neemt het gesprek ineens een andere wending. Want kennelijk heeft een vrijwilliger ooit een enorme blunder gemaakt al daar.
1: Oh.
0: De vraag aan jou, Marijke, wat was die blunder? A. Ze hebben ooit iemand €1200 laten betalen voor een chocomel.
1: Oh, zou kunnen, ja.
0: B. Ze hebben ooit per ongeluk een kopje gehaktballenjuur verkocht als koffie.
1: Heel.
0: Oeps. Of C. Ze hebben ooit Marco Borsato aan de kraam gehad. Maar een van de vrijwilligers dacht dat het Robert ten Brink was.
1: Oh dear. Oh jeetje zeg. Die snap ik wel. Als in, dat is best hetzelfde type.
4: Nou, er zit wel een behoorlijk leeftijdsverschil in, toch?
1: Is dat zo?
4: Ja, toch?
1: Ik heb eigenlijk geen idee.
4: Is dat, ja, nou, dan ga ik even achteraan.
1: Even redactioneel.
0: Nou, er zit wel iets van een leeftijdsverschil in, denk ik. Ja.
1: Kijk, €1200 voor een kopje koffie. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Je weet hoe dat gaat. Misschien is een kopje koffie bij zo'n Quick Boys dan €1,20.
0: En dat dan op ongeluk.
1: Ja, je drukt twee keer extra op nul. En je hebt het wie kijkt er nou echt bij het pinnen?
0: Ja, ja, dat is wel eigenlijk wel waar. Dat je denkt, oh ja, hier kan ik hier pinnen. Weet je, je legt je telefoon erop en je hoort, kom je thuis achter. Wat?
1: Ja.
4: Ja. Even voor de record. Ze schelen 11 jaar.
1: Oh,
4: 11
1: ja.
4: jaar. Robert en Brink is 70 en Marco is 59.
1: Oh ja. Oké. Okay. Ja, zou dit bedacht zijn? Robert en Brink, Marco Borsato. Ja, ik vind het heel moeilijk. Kijk, gehaktballenjus als koffie, hoe doe je dat ook? Want koffie schenk je waarschijnlijk nogmaals bij zo'n koffiekantine. Heb je waarschijnlijk zo'n filterkoffie? Kan nog? Hoe komt daar gehaktballenjus terecht?
4: Mag ik daar een theorie over in het ronde gooien?
1: Graag zelf.
4: Ik denk dat ze met een klein kopje even wat jus eruit hebben geschept.
0: En die hebben geserveerd.
4: Die stond daar al, inderdaad.
0: En oh, die is al warm.
4: Oh, die is al warm, hup.
1: Nee, dat is het.
4: Oké. Okay.
1: Nee, dat geloof ik echt helemaal niet.
0: Geen ballenjus.
1: Ik twijfel.
0: Vanmiddag weer in de zon.
1: Ik twijfel tussen A en C. Dit duurt te lang, hè. Ik ga voor antwoord C. Ja, ik ga
0: nummer
1: toch
0: C.
1: voor nummer C.
0: Jij denkt Borsato en ten Brink zijn verward met elkaar.
1: Ik denk het, maar A zou hartstikke goed kunnen ook. Maar
0: A zou hartstikke goed kunnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan gaan we nummer C neerzetten, ja. En kijken of je gelijk hebt.
3: Wat klopt er van het verhaal dat hier de duurste chocomel ooit verkocht is?
5: Toen mijn broer ging me pas over. En het bleef maar intikken op een gegeven moment €1200 voor het chocomelletje.
3: Was jij dat?
6: Ja, maar dat was de eerste keer. Ik had nog nooit met de dingen gewerkt. Eén bakje.
3: Duur bakkie.
6: Ja, een duur bakje. En hij had het nog ineens door. Dat was de gekke. S'avonds had hij pas door thuis.
3: Wel terugbetaald?
6: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, ja.
0: €1200.
5: Ging me pas over en het bleef.

met Daddy Swims en Tones and I. Jantje Koopmans, dat gaan we door. Gone, gone, gone.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor

0: Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
4: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
3: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
10: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
17: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
18: Peugeot.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 7 uur.
21: Marijke Ketel.
22: Goedemorgen. Een nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet meer zo makkelijk te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel één aan. Dat schrijft de Telegraaf. Het gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. In de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in Ter Apel dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleen reizende mannen geweigerd. Die moeten dus ergens anders ondergebracht worden. De afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. Een grote brand dan bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niets meer over. Voor de brandweer viel er weinig nog te redden. Die probeerden met man en macht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. En K-pop band BTS heeft de American Music Award gewonnen voor artiest van het jaar. Die prijs gaat naar de artiest die de meeste stemmen van het publiek krijgt. BTS won ook een prijs met hun single Swim.

0: dan toch.
1: Dit nummer werd verkozen tot meest populaire zomerhit. De awardshow in Las Vegas werd geopend met een optreden van de Koreaanse popband. Nou, het weer dan hier ook wel swimweer. Eigenlijk zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Het kan wat benauwd aanvoelen, dat wel. En vanavond gaat het een beetje afkoelen.
0: Een gure noordenwind komt ineens om de hoek zeilen. Voor de nodige afkoeling, hè, dat is wel lekker. 43 vertragingen staan er momenteel. Dit zijn de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug. Het is alleen een half uur. De A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. Liggen allerlei artikelen liggen daar op de weg.
1: Is er wat te halen?
0: Er valt ongetwijfeld wat te halen. Een half uur vertraging en een ongeluk op de A59 Os-Zonzeel bij Made. 22 minuten.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
1: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.

0: Good old Robbie Williams hier op de antenne. En Millennium. We zitten nog steeds in de Millennium, hè? Zitten we in al een tijdje, hoor, trouwens. Het is dinsdagochtend. Ik herhaal, dinsdagochtend. Voor de mensen die het dagbesef kwijt zijn aan Pinksterweekend. Tropical Tuesday, 26 mei 2026. Straks op de bühne, compleet met haar hele orkest. Ilse de Lange.
1: Ja, leuk, man. Oh, en het is altijd zo fijn, want er zie hier op de gangen allemaal muzikanten in de weer en technici met rollen duct tape aan hun broek.
0: Niet normaal.
1: Dat weet je, allemaal, er gaat iets gebeuren.
0: We worden omver geblazen straks met Ilse de Lange. Dus dat wordt helemaal tof. Haar nieuwe single gaat spelen. Komt opnieuw allemaal een nieuwe tour. De hele reuter met uit. En we hebben zometeen ook nog The Jacksons. Ja, ja. Man, wat een ongelofelijk programma is dit eigenlijk. En hebben we ook nog alle kranten binnengekregen. Wat heb jij gevonden, Marijke?
2: Nou, ongelooflijk nieuws in dit ongelofelijke programma. En dit is toch een stukje Nederlands trots. Ik vind het zo vet. Je hebt in Engeland, in Gloucester. Ik heb op deze uitspraak geoefend. Want het is zo'n Gloucester naam.
1: Ja, precies. Net zoals Worcestershire.
2: Precies, ja. Inderdaad. Dompelpop.
0: Dompelpop. Goed,
2: we dwalen af. Daar heb je een Britse kaasrolwedstrijd. En wat dat dan inhoudt, is je hebt een steile heuvel. En daar wordt een Gloucester kaas van afgegooid. En in theorie kun je die gewoon niet inhalen. Want je moet achteraan rennen. Dat is de wedstrijd. Je moet proberen die kaas in te halen. Dat lukt eigenlijk bijna nooit. Maar goed, die wedstrijd is een fenomeen al sinds 1836 daar in Gloucester. En nog nooit heeft een Nederlander het geprobeerd. Tot gisteren is een Nederlander kampioen geworden in deze wedstrijd. En ook nog eens, het is ook nog eens een bekende eigenlijk.
0: Is daarvoor geapplaudisseerd inderdaad.
1: Ah, bij deze, hè?
0: Want wie is het?
2: Niels Wennemars. De zoon van Erben Wennemars.
0: Hoe is dat mogelijk?
2: Hoe is het mogelijk? Hij dacht, ik ga het gewoon eens proberen.
0: Ik ga gewoon achter een kaas aanrennen. Maar dat moet vanuit huis uit toch met de paplepels en ingegoten, die kaas.
1: Maar ik denk dat dit de zoon is die een beetje tegendraads wilde doen. Hè? Je had Erben Wennemars en dan heb je Joep Wennemars. Die ging ook schaatsen en hij dacht, nee, ik ga achter kaas aan hollen.
2: Ah, dat schijnt hij heel goed in.
0: Hij kan niet over straat daar. Hij wordt bekogen met slipjes, hoor ik.
2: Ah, maar hij is een god daar.
0: Hij is een god. Hij zegt ook zelf, ik ben hier een god.
2: Ja, het is echt, maar wat een fantastisch verhaal. En hij heeft die kaas ook gewonnen, mocht hij mee naar huis.
1: Hoe ziet dat eruit trouwens?
2: Ja, het is een enorme ronde kaas.
0: Ja, zo'n grote Franse lijkt wel. Zo'n, waar je van die punten camembert uitsnijdt.
2: Ja, heerlijk. Ja, ik heb even uitgezocht wat voor kaas het precies is. Het is 3 tot 4 kilo, dus dat is ook een heel grote ronde kaas. Het is een harde, gladde koemelkkaas. Rijk, romig, fruitig, nootachtig.
1: Ja, ik bedoel eigenlijk meer hoe ziet de wedstrijd eruit. Maar het is ook leuk om over de kaas te
0: rennen. Ja, mensen allemaal achter een kaas aan rennen. Dat is toch gelollig om te zien.
2: Ah, het is één iemand gooit die kaas van de heuvel af. En dan rent iedereen erachteraan. Het ziet er wel heel pijnlijk ook uit. Want iedereen valt.
0: Valt, en vreselijk.
2: Staat weer op en valt. En ik denk dat Niels Wennemars overal blauw is. Maar hij heeft wel het grootste kaas gewonnen.
0: Er zijn vast beelden die we terug kunnen vinden online. Ik weet het zeker. Max, toch geen voetbal, hè?
1: Nee, geen voetbal. Oh. Er is veel te doen om een interview van Harry Mens en Catherine Keil. Heb je dat gezien?
3: Nee.
1: Nou ja, we weten natuurlijk allemaal, Harry Mens is niet de allerjongste meer. Haalt wel vaker publiciteit met zijn, nou ja, niet altijd even scherpe interviews, mag ik misschien wel zeggen. Ja. Maar zijn interview met Catherine Keil van vorige week, dat was wel echt een nieuw niveau. Ze zat daar om het eigenlijk te hebben over moederschap en de rol van de vrouw. Andrew Tate, nou, ga zo maar door. Maar dat liep helemaal scheef. Ze praten helemaal langs elkaar. En als hij vervolgens ook nog eens naar Lala Gül vraagt en haar een goed uitziende tante noemt, dan is Catherine er echt helemaal klaar mee. Nou, ik heb even een fragment. Is wel geknipt uit Oranje Zomer, dus je hoort een beetje gelachen overheen. Maar luister even.
0: Oké. Ik ben benieuwd.
4: Ik wil het toch hebben over Lala Gül, waar je een interview mee had.
5: Ja.
4: Wat is dat voor tante?
5: Ja, als je alleen al tante zegt, dan denk ik dat je al niet positief over haar denkt.
4: Nee, ik vind wel, ze ziet er wel goed uit.
5: Oh mijn god, ik word echt gek. Je gaat toch niet alleen maar die vrouw op de uiterlijk beoordelen?
4: Nee, maar deze toevallig wel. We stoppen ermee.
5: Oh.
4: Want de tijd is om.
5: Ja, maar ik vind het helemaal niks, dit gesprek.
4: Nou, ik vind het fantastisch. En de kijkers ook. Dus je wordt bedankt.
0: Nou, ik vind het fantastisch. En de kijkers ook, dus je wordt bedankt.
1: Het is ongelooflijk.
0: Niet normaal.
1: Was dit live? Ja, dit was allemaal live. Dat is altijd bij Business Class. Nou, inmiddels heeft ze gereageerd ook. Ze zegt, ja, Harry en ik is net als broer en zus. Dus hij denkt dat hij alles tegen me kan zeggen. En dat is ook zo, maar soms gaat hij een beetje te ver.
0: Nou, tot zover.
1: Harry Mens.
0: Ja, en ik over shownieuws gesproken. Ja. Ik was dus afgelopen weekend samen met Frank van der Lende in De Doelen in Rotterdam. En ja, daar ga je niet zomaar heen natuurlijk. Natuurlijk zijn, je gaat erheen voor iets heel bijzonders. En het was in het kleine achterafzaaltje. Daar schoven even twee legendarische broers aan. Namelijk Marlon en Jackie Jackson van de Jacksons. Oorspronkelijk natuurlijk Jackson 5. Zo lang gaan ze al mee. Als je terugrekent, eigenlijk al decennia nummer 6 waar ze in zitten. Want ja, Michael, de biopic, die breekt alle records in de bioscoop. Zij gingen optreden. Er komt ook nog een nieuw album aan van de Jacksons. Ze gaan op wereldtournee. Frank en ik mochten ze spreken. Samen met een aantal luisteraars die erbij waren. Die zelf ook nog vragen hebben kunnen stellen. En hun albums laten signeren en zo. Hoe dat ging hoor je zo meteen. Maar ik heb alvast een prachtige liner hier.
3: I'm Marlon Jackson.
6: And I'm Jackie Jackson.
3: And when we're in the Netherlands, we listen to Radio Veronica.
0: Yeah, man. Dan weet je dat als ze hier zijn... Dan

0: maken. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Confessions on the Dance Floor Part 2, zo moet het gaan heten. Dit was Express Yourself. Je kunt er niet omheen. De Jacksons, lieve mensen. De Jacksons. Ze zijn overal. En afgelopen weekend speelden zij Rotterdam plat in de Doelen. En de film van Michael Jackson gaat natuurlijk door het dak. Michael, de biopic, wereldwijd toch op dit moment de meest succesvolste film. En afgelopen zondag mocht ik ze even spreken. De Jacksons, dan heb ik het over Marlon en Jackie Jacksons. Ik moet toch wel zeggen, mijn Michael Jackson outfit kwam ik daarheen. Ik doe mijn beaded jasje aan en mijn Michael Jackson handschoen. En mocht ze toch wel de hand van het lijf vragen. En ik was benieuwd naar waarom de gebroeders Jacksons denken dat de film van Michael zo'n enorm succes is. Want ja, vergelijken ze het met de muziek die ze als kinderen al maakten. Hoe is dat?
1: The music was scared to everybody. The music was like for older people. And the lyrics were younger and the melodies were younger. And you put the two together. And it's evergreen music. It's family-oriented music. And the movie, I think the movie is doing so well because this doggone world has been covered with negative energy for the last 4 years, and this world wanted something to uplift them. And this movie is a family-oriented movie, and it lift the world. It brought, as we always did in the past, is through our music, bringing people celebrating all over the world. People are happy all over the world. That's the way this world's supposed to be.
0: People are happy. Dat is toch mooi. Dat is ook de boodschap. Het familiegevoel zorgt dus voor die ultieme verbinding en ook dat goede gevoel. En dat lijkt de rode draad te zijn bij de Jacksons, want in de film wordt Michael fantastisch vertolkt door de neef van hun, ja, Jafar Jackson.
2: Oh.
0: De zoon van Jermaine Jackson. En je moet het maar durven, want het zijn flinke schoenen om te vullen, maar de broers zijn maar wat trots op hun neefje.
3: We first saw it. It brought tears to my eyes because I couldn't believe what I was looking at. The whole time I thought I was watching Michael on stage, but I realized it's not Michael, it's Jafar. And it brought tears to our eyes. And
1: I went to the shooting, and they were the first 2 weeks they did all the concert scenes. And I saw Jafar, and I told him, I said, Jafar, you're doing great. He said, I am. I said, no, you're doing great. Trust me, I know. Yeah. And we know. So, and that's why I always say, he embodied the full essence of Michael.
0: En ja, van de film door naar de Jacksons zelf. Want met al 60 jaar aan carrière kunnen ze eigenlijk, ja, wat mij betreft, met dik gedrukte letters op de werelderfgoedlijst als het gaat om muziek. Ze spelen 3 keer een zaalplat in Nederland voor duizenden Jacksons fans. Ze houden van Nederland, vooral Jackie Jackson, want die is getrouwd met Emily Besselink. En dat heeft een bijzondere connectie met Nederland gebracht.
3: My wife is from Steenwijk. Yeah.
4: Yeah, Steenwijk. Yeah. I was just wondering, what is your best Dutch? I mean, I think you can.
1: He loves Kibbeling. This is the Kibbeling man right here.
3: I come over here to get some Kibbeling.
0: Hij gaat naar Nederland voor kibbeling. Dat is wel mooi. Jackie Jackson, het eerste wat hij doet als hij in Nederland is een bakje kibbeling bestellen met Ravi God Sauce. En als je dan toch met ze aan tafel zit, dan moet je natuurlijk ook vragen of er nog nieuw werk aankomt. Want er waren geruchten.
1: Oh, really? When?
4: Well,
1: I'm just kidding.
4: That was my next question.
3: Oh, yeah.
4: What can we expect?
3: Well, it's all about timing, bringing it out at the right time. So it's coming out soon.
0: Het komt snel, want ja, als er een tijd is om nieuwe materiaal van de Jacksons uit te brengen, is het volgens mij nu wel. En natuurlijk hebben ze nog gevraagd, wat is het liedje wat je zelf het liefst speelt on stage, als je live bent? Waar kijk je het meest naar uit? Jackie zei, ja, I Want You Back, want dat was de eerste grote hit. Ja, en Marlon zei, Can You Feel It? Want die heb ik samengeschreven.

0: Het was vet om ze te mogen spreken. Marlon en Jackie Jackson. Afgelopen zondag in Rotterdam. En ja, dit is een van die liedjes waar ze altijd toch naar uitkijken. Want het staat als een huis nog steeds. Can you feel it? Zometeen het nieuws van 7:30. Maar Rijke, wacht dit er allemaal in.
1: Boswachters zouden wapens moeten dragen en waarom iedereen in relatietherapie moet.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
11: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Nu, bij Scapino, WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
16: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Onthouden, Marijke.
21: Ja, schrijf even op, ja.
0: Als je weerbericht doet, Cor en
21: Don.
0: Allebei.
21: Stop.
0: Eerst even een blik op de weg. 73 vertragingen zien wij toch staan, meer dan 300 kilometer. Dit zijn de langste. De A15 Ridderkerk-Oostvoorne bij de Merwedeweg, 30 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Markbrug, 35 minuten. En de A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug, 26 minuten. En ondertussen gaat Max uit zijn plaat op het verkeersbedje.
22: Heel gewoon vrolijk zijn.
23: Nou, dit is ook wel echt top.
22: Lekker een tune, hoor.
0: Wat een plaat.
22: Nooit in het
0: baas. Oké. Het is 7:58. Het allerlaatste nieuws hier is Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Boswachters zouden goed bewapend moeten worden. Volgens RTL Nieuws wil de Tweede Kamer dat graag. Boswachters komen steeds vaker in gevaarlijke situaties terecht. Denk daarbij aan drugsdumpingen of mensenhandel. In het noorden en zuidoosten van Nederland vragen mensen massaal een extra stroomaansluiting aan. Dat schrijft de Telegraaf. Vanaf juli krijg je die niet meer zo makkelijk meer, omdat het stroomnet bijna vol zit. Het Rode Kruis is bang dat binnenkort ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nu moet er al een andere slaapplek worden gezocht voor alleenreizende mannen, omdat het er te druk is. En toch wel bijzonder nieuws, denk ik. Steeds meer mensen gaan preventief in relatietherapie.
0: Gewoon ook als er niks aan de hand is.
1: Precies. Juist eigenlijk. Niet alleen als het niet goed gaat. Eigenlijk juist als het wel goed gaat. Als het ware als een soort onderhoud.
0: Een APK voor je relatie.
1: Ja.
0: En waarom doen ze dat?
1: Nou, er zijn meerdere redenen. Eigenlijk het grootste, 46% van de mensen die het doet, die zegt door terugkerende ruzies en miscommunicatie. 36% persoonlijke problemen van een partner. 34% uit elkaar groeien. En eigenlijk heel weinig mensen doen het echt omdat er een vertrouwensbreuk is ontstaan. Dus is meer communicatie is eigenlijk denk ik de grootste reden.
0: Ja, dat is waar Tell Her About It van Billy Joel over gaat.
1: Oh ja?
0: Ja. Listen boys, good information from a man who made mistakes.
1: Ja.
0: Hij had natuurlijk wat mislukte relaties gehad. En ik geloof dat de basis van het hele verhaal was geen communicatie met elkaar.
1: Nee.
0: En dan gaat het mis. Je moet met elkaar blijven ouwehoeren. Dus zet die tv eens uit. Steek een kaarsje aan bij het eten. Kijk elkaar in de ogen. En heb een goed gesprek over alles wat je bezighoudt. Ja. Tell her all your crazy dreams.
2: En dit doe jij dus ook met Nicole?
0: Nee, dat niet.
2: Oh.
0: Jawel, natuurlijk wel. Ja, nee, gewoon dat.
2: Ja? Hebben jullie ooit wel eens, dat is misschien een beetje persoonlijke vraag, maar hebben jullie ooit wel eens relatietherapie gedaan?
0: Nooit.
2: Nee?
0: Nee, nooit.
2: Ook niet nodig gehad?
0: Ook niet nodig.
2: Hmm.
0: Maar moet ik nu wel, hoor ik?
1: Nou, niks moet, maar ik zit er wel eens over na te denken. Als je heel lang samen bent, hoe leuk is het dan om ook eens, gewoon als het goed gaat, met een derde persoon, ik denk dat je echt wel weer opnieuw verliefd kunt worden.
0: Echt?
1: Als je dan op die bank zit. Ja, dan ga je ook dingen bespreken van, wat vind je nou zo leuk aan elkaar? Of waarom, wat voor gevoel krijg je als je thuis komt? Weet je, dat soort zaken. Ik denk dat je elkaar echt een heel nieuw daglicht kan gaan zien.
2: Zo grappig dat jij, ik sta er zoveel negatiever in, merk
1: ja,
2: ik.
1: Ja, echt waar?
2: Nou ja, ik heb vaak het idee dat als stellen eenmaal aan relatietherapie beginnen, dat het vaak ook het begin van het einde is.
1: Waarom dan?
2: Nou ja, omdat je eigenlijk al door hebt dat gewoon heel veel dingen niet werken. En misschien is de koek al een beetje op. En dan denk je, nou, laatste strohalm, we gaan ervoor. Misschien nog het licht aan het einde van de tunnel. Relatietherapie werkt niet. Bam, uit, klaar. Dat is mijn beeld erbij.
1: Ja, dat heb ik helemaal niet. Nee.
2: Nee. Negatief ook wel, hè?
1: Nou, best wel. Kijk, je ziet nu wat er gebeurt is dat veel jongere mensen, onder de 35, zien mensen het echt als normaal. Dat het ook voor gelukkige stellen heel nuttig kan zijn. En of het helpt, ja, daar zijn ook cijfers over. Voor 3 op de 10 wel.
0: Maar dit is een onderzoek van de therapeuten zelf natuurlijk.
1: Kom
0: naar ons, want wij zijn goed.
1: Het RTL Nieuwspanel heeft hier een uitgebreid verhaal over. Ja, ik vind het oprecht wel een hele leuke. Want hoeveel stellen raken elkaar niet een beetje kwijt? En dan gaan de jaren, dan gaan ze buiten de pot pissen. Kijk, als je gewoon met elkaar weer kunt vinden. En je kunt lachen bij die vrouw. En als je er dan achter komt bij die man. Je hebt ook relatie dicht buiten die man. Maar dat je elkaar weer helemaal kunt vinden. Ja, ik vind het wel leuk.
0: Hm. Nou, ik begrijp dat jij vanmiddag in de hitte gaat lopen praten.
1: Dat is een heel goed idee. Het weer nog zonnig en tropisch warm inderdaad. 30 tot 32 graden. Daarom voelt het ook wat benauwd. Maar zet vanavond het raam maar open, want dan gaat het wat afkoelen.

0: zomer van maken. De Pointer Sisters en Jump for My Love bij Radio Veronica. Zometeen hebben wij op de bühne hier Ilse de Lange. Die gaat het hele gebouw plat spelen. Maar niet voordat wij het leukste taalspelletje van de Nederlandse radio hebben gespeeld. En dan heb ik het natuurlijk over het woordenboekspel! Met in de prijzenkast 300 pagina's aan pure passie en Adriaan over Nederblues. En daarbij doen we ook een nuts. Moet wel snel zijn, want die gaat smelten in de brievenbus vandaag natuurlijk. Wil jij meespelen met het woordenboekspel? Wil jij onze kandidaat zijn deze ochtend? Hoef je slechts één ding te doen. App het woord woordenboekspel naar de Radio Veronica. En misschien begroeten we elkaar zometeen aan die telefoon voor een nieuwe editie van het woordenboekspel. Meld je aan, meld je aan. Dan gaan we zo meteen spelen. We hebben een prachtig woord van de dag, kan ik al zeggen.
1: Ik heb daar zoveel zin in, Geert.
0: Ik ook. Ja, ja. Over zin in gesproken, morgen is hij hier. Jet Rebel is terug en dit is zijn nieuwe single.

stiekem de appeltaart van de moeder van Kenny Dulfer op had. Beter wij sinds vorige week. Diamonds and Pearls bij Veronica. En daarvoor, het is Jet Rebel. Hij heeft een nieuwe single, Changes Coming Around the Band. En morgenochtend over The Band gesproken, is hij hier met

Het is heel simpel, hè. Het fantastische spel is weer helemaal klaar om gespeeld te worden. Het woordenboekspel. We hebben een woord van de dag random geplukt uit de dikke vandalen. En er is één kleine adder onder dat spreekwoordelijke gras. Marijke, Max en ik hebben alle drie een andere definitie. En het is aan jou om te bepalen welke waar is. En we spelen het vandaag met iemand die maximaal aan het profiteren is van deze prachtige dag. Afgelopen weekend was hij aan zee.

0: Ja, Koen, goedemorgen zeg. Och, wat een dag staat jou te wachten.
1: Ah, geweldig. Het is ongelooflijk.
0: Maar je bent al van Kreeftenstein geweest afgelopen weekend dus?
1: Nou, we hebben dit weekend al lekker geprofiteerd van de zon in het prachtige Zeeland. En vandaag gaan wij nog lekker aan een meertje liggen, omdat het natuurlijk die 32 graden gaat bereiken vandaag.
0: Ja, dat wordt een tropische middag. Tropical Tuesday is het vandaag. Heerlijk.
1: En dat eind mei al, hè?
0: En die zomer die begon zowel eind mei.
1: Ongelooflijk.
0: Maar hij is nog lang niet voorbij, die mooie zomer. En hopelijk wordt het een extra mooie dag met een boekje erbij. Want we gaan met jou een woordenboekspel spelen. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Oké, daar komt hij aan. Het woord van vandaag is...
2: Bromidrosifobie.
0: Wacht even, langzamer gaan.
2: Bromidrosifobie.
0: Bromidrosifobie. Nou, Marijke, wat is dat?
3: Nou, het is best wel een begrijpelijke angst. Namelijk de angst voor lichaamsgeuren.
0: Oeh, gadverdamme zeg. Maar Max denkt wel anders.
4: Ja, ik vind het eigenlijk ook wel een hele aannemelijke angst. Het is namelijk de angst voor sirenes van een brandweer, een ambulance of de politie. Het geluid jaagt je op de kast als je bromidrosofobie hebt.
0: Ik denk dat dat wat anders is. Want dat is bromidrosifobie. Dus angst voor woorden met een M erin, zoals Marijke.
3: Ja, dat snap ik wel.
4: Of ambulance.
3: Ja.
0: Of meer.
4: Het zijn er nogal wat.
0: Daar gaat Koen aan zitten vandaag natuurlijk. Wie van ons drieën heeft gelijk?
1: Ik ga toch voor het eerste antwoord.
0: Marijke.
1: Ja.
0: Jij denkt gewoon lichaamsgeur, gadverdamme. En je ruikt er nogal wat vandaag, denk ik.
1: Dat denk ik.
0: Als je nou maskeert met zonnebrand, dan valt het misschien wel mee. Ik ben benieuwd of je gelijk hebt, Koen.
2: Bromidrosifobie is de angst voor lichaamsgeur.
0: Ja!
2: Marijke heeft gelijk.
0: Dat is toch prettig. Nou, je krijgt van ons een prachtige prijs. We hebben hier een boek. Een 300 pagina's tellend boek over de passie voor Nederblues. En daarbij doen we ook een nuts.
1: Ah, top!
0: Dat is...

0: Call Me zometeen. Na 8 uur staat zij hier met haar hele orkest op de bühne. Het is Ilse de Lange live.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips. En nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak er een potje van.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Sportief.
6: Oké. Okay.
5: Betrouwbaar.
6: Oké.
5: Okay. En zuinig.
6: Oké. Shun.
5: Sorry?
6: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
7: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen 225 gram 2,99. We doen met je mee. Plus.
10: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
11: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
12: En je hoort jezelf ineens zeggen...

0: Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
1: Smint. Boost yourself.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu

0: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
7: Zo knap.
8: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 8 uur.
7: Hoe doen ze het, hè? Ongelooflijk. Marijke Ketel, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er moet snel meer geld komen voor het onderhoud van bruggen, tunnels en kades. Provincies trekken daarover aan de bel. In het AD zeggen ze dat er al heel veel achterstallig onderhoud is. En dat wordt alleen maar meer. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Amerika heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om raketinstallaties en speciale boten die mijnen neer kunnen leggen. Volgens Amerika geldt het staakt het vuren wel nog steeds en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. Het is onverantwoord om boswachters onbewapend naar bijvoorbeeld een drugsdumping te sturen. En daarom wil de Tweede Kamer dat ze beter bewapend worden, meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen. Dat vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu moeten kiezen wat ze willen. En het is voor het eerst duidelijk hoeveel een blessure kost van een topvoetballer. Onderzoekers van de UEFA hebben blessures van Champions League-spelers gekoppeld aan hun salarissen. En dan kom je uit op 1 tot 2 miljoen euro per maand. Opvallend is dat als er een nieuwe trainer komt, de kans op blessures ook toeneemt. Het weer nog. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. Nou, tropisch warm dus vandaag. Lokaal zelfs 33 graden. En er is amper wind.
7: En dat is de mogelijkst warmste 26 mei ooit.
9: Het zal mij niks verbazen.
7: Nou, maak je borsten maar nat.
9: Dat wordt vanzelf wel zo, denk ik.
7: Dat is ook waar. Smeer ze in dan ook. Nou goed. Hoe dan ook, het is ook nog even een monsterspit. Ze hebben 100 vertragingen op een rij. Meer dan 400 kilometer en dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht, maar natuurlijk bij Everdingen een half uur. A2 ook op de A2 de Den Bosch-Utrecht, dus de andere kant op. Niet. Oh nee, het is eigenlijk één lange strook, zie ik. Dus eerst 28 minuten en dan bij Zaltbommel nog een keer 38.
9: Ach, wat geluk.
7: Wat een treurnis. Nou ja, en de A27 ook gezellig. Breda-Gorkum bij industrieterrein Avelingen. Daar sta je een half uur.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
10: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
11: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
12: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
11: En met extra korting.
12: Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je...
16: vliegtickets.nl.
15: Vertrouwd sinds 1999.
17: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen af vanaf €9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Vliegtickets.nl.
15: Vertrouwd sinds 1999.
18: Met Libelle mag je gezien worden.
8: Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: app voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis.

0: je extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.

0: te warm, joh. Veel te warm. Wat Jump for My Love gedreven. De Pointer Sisters. Dan kan die van Van Halen er ook ineens wel bij. Jump, jump, jump. Op dinsdag 26 mei. Want ja, het is dinsdag. Snapt u thuis nog? Verwarrend naar die Pinksteren, een lang Pinksterweekend. Een tropisch Pinksterweekend. Krijgen we vandaag dus de warmste, mogelijk warmste 26 mei ooit gemeten.
1: Oh, en we waren gisteren al drie echt, nou, gesmolten raketjes eigenlijk, hè?
0: Was jij een gesmolten raketje?
1: Oh, ik wel. Jij niet dan?
0: Nou, het ging nog wel.
1: Ja?
0: Maar, ja, nee, het was windstil.
1: Nou ja.
0: En als je dan in de volle zon, ja, heerlijk. Ik hou ervan.
2: Ja, Max, jij ging ook tegelwippen gisteren. Zeg maar, de enige dag waarop wel echt sterk wordt afgeraden om dat te doen.
0: Ja, pak jij gewoon het wereldkampioenschap tegelwippen heeft Max gisteren. Waarom gisteren?
1: Ja, omdat ik de
0: woensdagmiddag kunnen doen.
1: Ja, ik wist niet zeker of ik er nou tijd voor zou hebben deze week. En het moest gebeuren, want volgende week komt de tuinman en dan gaat hij allemaal dingen bouwen en zo. Dus ja, het moest.
2: Nou ja,
0: het is ook weer. Ja. Meer groen in de tuin.
1: Ja.
0: En dan geen flesjes bier, maar gewoon echt groen. Dat is eigenlijk wat je erin wil hebben. Het is een gezellige bende hier in de studio. Zometeen live op de bühne, Ilse de Lange. Ja, met haar fantastische nieuwe single Something Good gaat zij live spelen. En vergeet niet, over een uur gaan we weer verder met het basispakket van de popmuziek. En we zijn bij de letter S inmiddels.

0: Gonna make you sweat. Ik denk het wordt een hele hete dag vandaag. Laat ik maar het woord sweat al ter mond nemen. Middels dit liedje is bij deze gebeurd. En ook The Last Train Home heb je zojuist gemist. Dat was John Mayer. Lieve mensen, er zijn talloze almeloze delicatessen waar je mij midden in de nacht van wakker kan maken. Een bolletje beschuit, vondelkoek, skierwuske, krentenweggen. Maar met stip op nummer 1 de gouden stembanden van deze fantastische zangeres. Ze schitterde als coach bij The Voice. Haar zomertour is compleet uitverkocht. En ze werkt aan haar nieuwe album. En ik ben zo blij dat ze door al die werkzaamheden toch nog even de tijd heeft gevonden om hier te zijn. Dames en heren, jongens en meisjes, Ilse de Lange!
1: Wat een aankondiging zeg, Jezus.
0: Ik doe mijn best om jou een beetje te lanceren.
1: Nou, gelukt.
0: Hoe is het met je?
1: Het gaat heel goed.
0: Ja, goed zo.
1: Ja, heel goed.
0: Ben je een beetje bijgekomen van het lange Pinksterweekend?
1: Ja, we hebben lekker gespeeld. Zei ik al tegen de mensen, fijn om hier bij te zijn op deze Pinksterdag. Wat was de dag voor Pinksteren?
0: Oh, ja.
1: Dus ik zat helemaal in de Pinkstermood.
0: Dag, besef. Je weet het ook niet meer. Dus ik zeg het er even bij vandaag. Het is dinsdag.
1: Ja, fijn. Ja, maar het is echt, je hebt een soort jetlag, hè, van dit soort systemen.
0: Dit klopt helemaal niet. Dit is helemaal raar. En sowieso, dan heb je dit soort tropische temperaturen. Denk je, zitten we in het goede land? Klopt dit allemaal wel?
1: We zijn helemaal verward.
0: We zijn verward.
1: Maar goed verward.
0: Maar we zijn gelukkig ook weer gewoon thuis. En dat is mooi. Want je bent druk, Ilse, je hebt het lekker van elkaar. Net je uitverkochte zomertour, maar nog niet helemaal, hè? Want er komt nog veel meer aan.
1: Ja, nou ja, dat is nieuws. Want we gaan inderdaad volgend jaar in april, alle zaterdagen in april, 3, 10 en daar staan we er eentje over, en 24 gaan we spelen.
0: Ja, precies. En niet in de minste zalen, lieve mensen, schrijft u even mee. Concerten 013 Tilburg.
1: Yes.
0: Martini Plaza Groningen.
1: Check.
0: En AFAS Live Amsterdam.
1: Yeah. Onwijs veel zin in.
0: Dat zijn de waanzinnige locaties. En die kaartverkoop begint komende vrijdag.
1: Ja.
0: Heb ik, tenminste, ja, dat zijn de roddels nu.
1: Dat is de 29ste, toch?
0: Is dat de... Ja, dat is de 29ste.
1: Oh, daar heb ik het, klopt het. Ja. Want elke dag voelt vandaag, het voelt als een zaterdag of zo.
0: Het komt
1: niet helemaal. Klopt, vrijdag. Ja.
0: En het wordt groots, het wordt anders. Wat gaan we zien?
1: Nou, het wordt gewoon, denk ik, dat je met een heel blij gevoel gaan wij de bühne op. En jij gaat, denk ik, met een heel blij gevoel weer naar huis.
0: Ja.
1: Ik weet niet. Ik heb gewoon zo naar mijn zin weer met muziek maken. En niet dat helemaal weg was of zo. Maar er is nu wel een soort van wind in de rug gevoel. Alles voelt lekker natuurlijk en... Ja, het zit op zijn plek of zo. Dat is fijn om te voelen.
0: Je voelt je thuis, want je hebt natuurlijk ook je eigen opnamestudio.
1: Ja.
0: Dat is nu echt jouw thuisbasis. Ja. Dan kun je doen wat je wil. Voelt het ook zo?
1: Dat is nog steeds een beetje surrealistisch. Omdat, nou, dan ben ik daar binnen en denk ik, godzakker, dat is gewoon van ons.
0: Dat is van ons. Dat staat mijn naam bijna op de gevel.
1: Ja, nou, dat dan gelukkig niet, maar. Het is wel zo'n mooie plek. En het is ook een plek die zoveel historie in zich heeft. En dat vind ik heel mooi dat we dat helemaal hebben kunnen opknappen.
0: De geest van Prince en Bowie, die hangen daar.
1: Ja, die zweven daar nog rond, hoor.
0: Die zweven daar rond.
1: Maar ook van de Earring, weet je wel. Ook gewoon geweldige Nederlandse, nederpophits die daar zijn gemaakt. België, van het Goede Doel en Falco. En ja, het is gewoon... Als je daar dan staat in die studio, weet je, en dan besef je dat. En dan denk ik, dat is toch ongelooflijk gewoon.
0: Ja, dat is wel van jou.
1: En dat wij dit nu hebben, ja.
0: En we hebben die studio. Ben jij we of de meerdere? De band?
1: We is Bart en ik. Ja,
0: precies. Dus we. Dat is super fijn, want het nieuwe album komt eraan. En ik heb begrepen, hij is een beetje verbonden qua gevoel met je debuutplaat.
1: Ja, dat voel ik heel erg zo. Het is, kijk, als je begint, dan weet je nog helemaal niks. Je staat overal heel onbevangen in. En alles is een soort van geweldig en fantastisch. En je zit op een soort van rollercoaster ride die alleen maar gewoon nieuw is. En je kan er niet echt dingen wegen. En daarna kom je natuurlijk toch in, als je in de spotlight komt te staan, dan is alles ineens, staat er een vergrootglas op je.
0: Ja, ja.
1: En het is heel fijn dat je dan op een gegeven moment, na een paar jaartjes, merkt van dat er eigenlijk ook niet echt meer te doen. Dus dan kom je weer terug bij dat initiële gevoel van lekker muziek maken.
0: Onbevangen je gaan.
1: Ja, maar dan wel met die bakervaring. En dat is gewoon, ja, dat is onbeschrijfelijk mooi.
0: Ja, je ziet er ook echt heel blij en gelukkig uit.
1: Ja, nou ja, ik kan ook niet anders zeggen dat klopt. Ja.
0: Want ja, een nieuwe plaat is uit. Afgelopen week hebben we hem al een paar keer laten horen. Die heet Something Good.
1: Ja.
0: En die doet zijn titel absoluut eer aan.
1: Ja, zeker.
0: En wanneer kunnen we de plaat verwachten eigenlijk? Wanneer is die officieel klaar?
1: Ze zeggen altijd later dit jaar.
0: Later dit jaar.
1: Na de zomer.
0: Just in time for Christmas, zeggen ze in Duitsland.
1: Ja, precies. Okay.
0: Nou, de hele band staat hier op de gang. Dus jullie blazen ons allemaal omver, denk ik. Zal ik je langzaam vragen te gaan
1: dat is
0: naar
1: goed.
0: De. Ja,
1: dat is goed. Dan even die oren in.
0: Ik start een relax muziekje.
1: Relax muziek. Okay.
0: Dan gaat Ilse nu naar de gang. Daar staat het hele orkest klaar. Het is ongelooflijk. En moeten nog even oortjes in worden gedaan. En die... Ja, dat gaat super.
2: Dat nummer 1 is in.
0: Ja hoor. Nummer 1 is in.
2: En nog één.
0: Nummer 2 gaat ook in.
2: Kijk eens.
0: En gaat zij lekker spelen met de hele band op de bühne. Dames en heren, Ilse Lange live met Something Good.

0: Tering, wat goed, hè? Waanzinnig. Sorry. Ilse de Lange en haar band live. Something good. Ik krijg alleen maar juichende geluiden uit de app. En we hebben het ook opgenomen, de camerabeelden. Dat komt allemaal nog online, geloof mij. Dat gaan we allemaal doen. Maar dit was toch al even een goed begin van een dinsdagochtend.
1: Nou zeg.
0: Wauw. Ilse, dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: En ik kan niet wachten op de LP.
2: Te gek.
0: Dat ergens dit jaar komt die uit.
2: Ja, dat klopt.
0: En tot die tijd een spannend muziekje. Vergeet het niet, aankomende vrijdag. Dan gaan die drie nieuwe extra concerten volgend jaar april gaan in de voorverkoop. Tilburg, Groningen en Amsterdam. Onwijs bedankt.
2: Jij bedankt.
0: Onwijs, en tot snel.
2: Tot gauw. Doei.
0: Ilse, ongelooflijk. Nou, dat bent ook,
1: ja,
0: hè?
1: Het is wel grappig. Nicolette die zegt, ja, ik wil dit nu al toevoegen aan het basispakket.
0: Nu al?
1: Ja.
0: Bij de S.
1: Bij de S.
0: Daar zitten we. Something good. Ja. Nou, zetten we erbij. Allereerst is het nog even tijd voor iets anders leuks. Want we hebben hier €150 liggen. Dat kun jij bij elkaar zingen in een nieuwe editie van Zing. Na de ping. En je mag meedoen als je dit weet af te zingen. Na de ping.

0: Ja, het is dus easy, maar zoals wat eigenlijk?
1: Nou, niet zo, dit is wel pittig hoor.
0: Ja.
1: Zeker als je je dagbesef kwijt bent.
0: Ja.
1: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. Zal ik hem tot 1 keer even...

0: Monday morning.
1: Oh! Nou, hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. En wellicht spreken we elkaar zometeen in een nieuwe editie van Zing na de Ping. Het nieuws komt er ook aan van 8:30. Marijke, wat zit daarin?
2: Een nieuwe wending in jarenlange vermissingszaak. En gaan mannen raar doen van mooie vrouwen?
1: Ja.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
15: Stef?
14: Ja?
15: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
17: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
1: Arie Veronica, verkeer met een monsterspits. Want we hebben 100 vertragingen, en dat is best veel. Meer dan 400 kilometer. Dit zijn de 3 langste. De A2. Daar moet je gewoon eigenlijk niet zijn. Utrecht en Bos bij Waardenburg 32 minuten. En de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Valkenswaard daar nog een half uur. En de A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. Daar sta je nu 37 minuten. 8:45. Het allerlaatste nieuws hier is Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. In het noorden en zuidoosten van het land hamsteren mensen nog snel stroom, dat schrijft de Telegraaf. Ze vrezen dat ze geen warmtepomp kunnen nemen als de ruimte op het net vanaf juli schaars wordt.
1: Dus dit was het. Meer komt er niet bij. Dit was het.
2: Ja, ze zijn er hopelijk druk mee bezig, maar het is echt hamsteren. Alsof het wc-papier is.
1: En over 10 jaar dan? Daar hebben we gewoon geen stroom meer.
2: Ik hoop dat er al iets op gevonden wordt, maar daar zijn ze druk mee bezig.
1: Dus op dit moment, as we speak, zijn ze er heel
2: Ik hoop
1: mee.
2: Dat er as we speak mensen rond een ronde tafel in een boardroom daarover nadenken zijn, want het ziet er niet goed uit. Maar goed.
1: Spannend hoor. Maar in juli gaat het allemaal in.
2: In juli gaat het in, dan komt er minder ruimte op het net. En dat komt natuurlijk ook omdat we allemaal verduurzamen. Hè? Dus elektrische auto's, laadpalen, we zijn allemaal...
1: Warmtepompen.
2: Ja, dat kost allemaal ontzettend veel stroom. En daarom is er nu een hele grote groep mensen dat denkt van... Nou, ik ga nu nog snel, omdat ik misschien over 2 jaar wil verduurzamen.
1: Dus ik het net niet.
2: Mooi. Boswachters zijn boa's en moeten
0: heel
2: dus...
0: Heel laat dit, sorry. Nee, ga door.
2: Boswachters zijn boa's en moeten dus goed bewapend zijn. Dat vindt de Tweede Kamer. Vooral 's nachts komen ze soms in gevaarlijke situaties terecht. En dat kan volgens de VVD niet met alleen een hond. Een opmerkelijke wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die in de jaren 70 in Ierland verdween... zou nu zijn opgedoken in Noord-Korea. De Telegraaf heeft daar een heel verhaal over. En een onderzoek dan naar het gedrag van mannen... als ze met een mooie vrouw aan het praten zijn.
1: Oh.
2: Hebben jullie het idee dat als je met een mooie vrouw voor het eerst in gesprek bent... dat er dan wat verandert aan je gedrag?
1: Ja, ja, ja.
2: Wat gebeurt er dan?
1: Ik word een charming man.
2: Oh, een charming man?
1: Ja, ik word heel charming.
2: Oh?
1: Ja, ik ga heel goedemiddag.
0: En dan laat je die lage stembanden nog even extra vibreren. Oh,
1: hoe gaat het? Nee, dat duurt niet. Dat zal toch heel eng zijn? Nee. Nee, ik ga grapjes maken. Ik word al heel, heel grappig.
2: Maar dat doe je altijd?
1: Ongemakkelijk grapjes maken, ja.
2: Ah. Hmm. Oh, dat is wel ongemakkelijk.
1: Ja.
0: En wat is er dan ongemakkelijk aan je?
1: Wat is er bij jou ongemakkelijk als je met een hele mooie vrouw praat?
0: Ik vraag het nu aan jou.
1: Ik weet het niet. Dan word ik gewoon verbluft door de schoonheid.
0: Ja. Ja. Ik herken het wel echt totaal, hoor.
1: Ja, hè?
0: Heb je niet soms ook zo'n ja, ik noem dat dan een out-of-body experience? Dat je staat te praten en op een gegeven moment hoor je jezelf praten. En denk je, wat
1: zei ik nou?
0: Wat een domme lul ben
1: jij
0: eigenlijk?
1: Wat een ontzettend stomme opmerking.
2: Nou,
1: ik hoop dat ze die gehoord heeft.
2: Wat gebeurt er dan?
0: Ik heb mezelf wel eens horen zeggen dat ik aan het trainen ben voor een biathlon. Terwijl dat totaal...
2: Is dat echt zo?
0: Ja.
2: Gaat gewoon.
1: Laten we even de bus mooie vrouwen inhuren. Kijken wat er gebeurt.
2: Nou, dat lijkt me enig.
1: Ik wil dit zien.
2: Ah, het is een kleine geruststelling. Want er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar wat er nou gebeurt als een man met een mooie vrouw praat. En daarbij is vastgesteld dat een man die voor het eerst praat met een aantrekkelijke vrouw begint te raaskallen. Nou,
1: raaskallen dus. Hè?
2: En hoe kan dat nou? Het verstandelijke vermogens nemen echt meetbaar af. Duurt nog even ook nadat het gesprekje is beëindigd. Je blijft een beetje in die bubbel. Ze moeten nog nader onderzoek doen naar waarom dat nou precies zo is. Maar mogelijk komt het omdat een groot deel van je systeem gewoon zo onder de indruk is van de schoonheid. Dat het denken er gewoon een beetje bij inschiet.
1: Ongelooflijk.
0: Het lukt gewoon niet. Ik heb ook echt respect voor mannen waarbij het dan wel lukt of zo.
1: Maar in de kroeg alleen maar goede dingen zeggen.
0: Ja.
2: Maar jij gaat dus echt ook liegen. Dat vind ik echt wat anders.
0: Ja, maar niet gewoon omdat het vloept eruit. Je weet het dan even niet.
1: Het eerste wat ik tegen Nicole zei was ook bla bla bla, hè?
2: Echt. En daar was er zoveel onder de indruk.
1: Ja, gewoon bla bla bla. Ik wist echt niet wat ik moest doen.
0: Ja, dat is ook wel ontwapenend, hoor.
1: Ja, daarom is het dus nog steeds bij me. Dus het is wel gelukt.
0: Hey, bla bla bla en dingen en zaken.
1: Dingen.
2: Nou, ga je met me mee naar huis. Ja, precies. Ja. Het weer nog. Vandaag veel zon. Aan het einde van de ochtend wordt het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag tropisch warm. Lokaal zelfs 33 graden en amper wind.
1: Oh, jongens toch. Hitte scheelt. Kom je bed. Rihanna.

0: Hi, this is Paul Carrick with Gerard Ekdom.
1: Al die artiesten komen maar de studio in de laatste tijd. Ongelooflijk. Don't shed a tear for me. En daarvoor, please don't stop the music. Zullen we nooit doen. Rihanna.
2: Zing!
1: Het is weer zover. Een nieuwe editie Zing naar de Ping met kans op €150. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een complete blackout, dan ben je geld kwijt, maar krijg je de Ekdom in de morgen.
2: Kurkentrekker!
0: Die ligt lekker in de hand.
1: En we spelen het vandaag met Stefan Slegers uit Eindhoven. Goedemorgen, Stefan.
3: Hallo.
1: Hallo, hallo.
3: Hallo.
1: Ja, jij bent, jij hebt een bijzondere vak, mag ik toch wel zeggen. Jij werkt in een academie voor chauffeurs voor touringcars.
3: Ja.
1: Maar je rijdt zelf ook, hè?
3: Ja, mijn eigen touringcarbedrijf is het Cupers Touringcars.
1: Kijk aan.
3: Beetje reclame maken.
1: Juist,
3: hè, uit,
1: ja. Wat zal het druk worden bij jullie vandaag?
3: Ja, dat is het al, inderdaad.
1: Want jij bent chauffeur van de spelersbus voor PSV.
4: Wat?
3: Ja, daar ben ik, ja.
1: Dat is dus Stefan die we aan de lijn hebben gewoon.
3: Ja.
4: Wat gaat nou? Jij zal gezellige ritjes gemaakt hebben dit seizoen, denk ik, of niet?
3: Ja, de afgelopen 3 seizoenen is het feest natuurlijk.
1: Feest, hè? Feest.
4: Nog één vraagje. Ja. Mocht jij bijvoorbeeld... Zij zijn op trainingskamp geweest in Ibiza, hè, toen ze kampioen werden. Mocht jij dan ook mee, Stefan?
3: Ja. Nee, dat mag ik niet mee.
1: Nou ja, zeg.
3: Ik is niet met de bus heen, niet anders genoeg.
1: Nee, dat red je niet, helaas. Nee. Maar ja, goed, in ieder geval... mooi vak, zeker, en leuk ook. En je kan af en toe ook nog een beetje zingen, begrijp ik.
3: Ik zing altijd mee in de auto.
1: Ja. Heel goed. Want ja, zing naar de ping. Je moest jezelf kwalificeren om mee te doen. En dat hebben een hoop mensen gedaan. Want je moest dit afzingen.
5: Yeah.
1: Ja.
5: Oeh. Ja. That's why I'm easy.
1: Heel mooi. Maar Stefan maakte er dit van.
5: Easy like Sunday morning.
1: Oh, hoor dat toch eens.
5: Easy like Sunday morning.
1: Ja hoor. Nou, Stefan, daar gaan we. Ben je er klaar voor?
3: Jawel.
1: Oké, voor €50 zing...

0: Dat is een goede vraag van de zanger van de Killers. Oh, je weet het niet. Is dit is de blackout. Dus de blackout nu al. Kan het goed op dansen. Je kan het goed op dansen. Laat het nog één keer horen.
1: Are we human or are we dancers?
0: Zie je, het zit er toch in, hè? Are we human? Or are we, even kijken of hij is. Are we dancers? Ja, zeker wel. Zie je, het kwam er toch nog uit. Het kwam er toch nog uit, Stefan.
1: Het was toch de blackout.
0: Ja, gelukkig, man.
1: Ja, bedankt.
0: Nou, door het oog van die spreekwoordelijke naald ga je door.
1: Ja, zeker.
0: Oké, voor 100 euro komt hij aan.
1: Dance with somebody.
0: Oh, maar dit is goed. Whitney Houston, heel goed voor 100 euro. Ga je door?
1: Ja, wel.
0: Oké, komt-ie aan voor 150 euro.

0: ongelooflijk. Ik moest even ver komen met de Killers, maar daarna ging ik keihard door.
1: Ja, ja. En de Killers weet ik echt op hand.
0: Ik ga je nooit meer vergeten. 150 euro en jij mag zeggen welke we gaan draaien. Wil je de Commodores, de Killers, Whitney Houston of Bruno Mars?
1: Bruno Mars.
0: 24 Karat Magic.
1: Ja.
0: 150 euro, nou dan kun je aardig ringetje verkopen, toch?
1: Ja, leuk.
0: Het is een begin.

0: voor Carrot Magic in the Air. Bruno Mars. Onze fijne kandidaat van Zing naar de Ping. Hij ging er vandoor met 150 euro. Ja, Stefan, toch even goed gedaan. Zometeen, na 9 uur, knallen wij door met het basispakket. En we zijn bij de letter...
1: is Radio Veronica.
2: Opstaan doe je met Ik Dom in de Morgen. En vanmiddag rij je naar huis met Wout en Frank. Vanaf 4 uur. Veronica.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de simpel super super super sale. Zo krijg je...
2: Uur.

0: vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Een nieuwe grill. Op ons terras.
3: Sorry, het is WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry en Grill XXL voor 139,99. Alleen bij Mediamarkt.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes.

0: Download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
3: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: 1 seconde is alles wat je nodig hebt om te vallen. Alles wat je opkropte, alles wat je meedroeg, waarvoor je door bleef gaan. Verdwenen. Het is plotseling, rauw, lelijk. Want hier komt de overwinning binnen. Kijk Roland Garros live op Eurosport.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
8: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5,000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
16: Oranje fans op.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
1: Exact 9 uur. En hier is Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Mensen zijn bang dat ze straks geen nieuwe laadpaal of warmtepomp meer kunnen nemen als er geen plek meer is op het stroomnet. En daarom worden vooral in het noorden en zuidoosten van het land veel aanvragen gedaan voor een extra aansluiting, zo weet de Telegraaf. Bedrijven komen al langer op een wachtlijst te staan. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal werd verwoest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En voor Taylor Swift was de American Music Awards is uitgelopen op een teleurstelling. Ze had de meeste nominaties, 8 stuks, maar ging met lege handen naar huis. K-popgroep BTS was de grote winnaar met 3 prijzen. Die zijn artiest van het jaar, beste mannelijke artiest en beste zomerhit met het nummer Swim geworden. Het weer nog. Vandaag veel zon. En aan het einde van de ochtend is het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag dus tropisch warm en lokaal zelfs 33 graden.
1: Oh my god, wat trekken we uit?
2: Nou, alles denk
1: alles
2: ik maar.
1: Ja, alles. Op, alles. Ja. Op een gegeven moment winterwarmte het van de Gêne. Even kijken op de weg, 64 vertragingen. En dit zijn de grote problemen. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Burgerveen door een auto met pech. 35 minuten. A27 Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. Ook daar een auto met pech. 42 minuten. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Heerlen door een ongeval. Een half uur.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ons.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Door met het basispakket. En we zijn bij
3: letter S.

0: slot aan weten te breien. Iets met kijk of dat lukt. Hè. Ja, zit erin.
1: Radio Veronica. Het basispakket.
0: Bij de S zijn wij. Het is Pink. Wat is er aan de hand? Nou, Pink is het gewoon een so what. Mocht niet ontbreken voor een aantal mensen. Onder Pasi, die heeft een hele mooie S'jes. Een heleboel S'jes zitten erbij. Substitute van Cloud. Oh, die is ook leuk, hè? Since You've Begun van Kelly Clarkson. School's Out for Summer. Alice Cooper. En So What van Pink moest zeker ook bij. Dus dat is bij deze gelukt. Dat is mooi. Vinken we af. En daarvoor sinds een dag of twee. Eigenlijk heette het 32 jaar. Maar ja, Frits Pitt ging het draaien. En die zei, als jullie nou slim zijn, noem je het gewoon sinds een dag of twee. Dan begint het

0: samenstellen daarvan en dat doen we met jou. Wat mag niet ontbreken? En zeker de letter S, dat is wel een lange, hè? De S, jongen. Oeh, er zitten zoveel liedjes met een S. En ik heb Roel van Zeil aan de lijn. Hallo, Roel.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op deze tropische dinsdag. Hoe gaat het?
1: Ja, warm, hè?
0: Ja, nou, wat heet. Wat ga je doen vandaag?
1: Niet zo heel veel, maar ze wilden wel allemaal veel te doen. Dus ik heb dadelijk even wat gesproken en dan verder hoe het rustig aan vandaag.
0: Oh, dan heb je dat maar vast gedaan. Dat heb je heel slim gedaan dan.
1: Ja.
0: Want ja, we zijn met de S bezig in het basispakket. En ik zie dat jij een prachtige toevoeging hebt bij die S.
1: Ja, zeker.
0: Welke motto word je wezen vandaag?
1: Dit wordt Scorpions met Still Loving You.
0: X dubbel S, Still Loving You. En waarom die?
1: En de Scorpion. Ja, het is een heel mooi nummer die eigenlijk altijd hoopt. Hij heeft blijkbaar dreamt een jaar, maar hij houdt eigenlijk toch van haar en hoopt dat hij haar weer terugneemt. Ja, ik vind de tekst heel mooi, ik vind de melodie heel mooi.
0: Na alles wat er gebeurd is. Ik hou nog steeds van jou. Na alles wat er gebeurd is. Ik ga hem draaien. Dankjewel, Roel. Een fijne dag, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijne dag, Roel.

0: Sunshine vandaag. Zeer toepasselijk. Shake your booty. Shake, shake, shake. Shake your booty. Wel heel veel shakes.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Een heel shake dieet krijg je voor je kiezen. Lekker hoor. En daarvoor, het waren de Scorpions. En Still Loving You. Het basispakket, de letter S. Daar zijn we mee bezig. Liedjes beginnen met een S. Welke hebben eeuwigheidswaarde en moeten erin, zoals dat heet. Ik krijg een plaat twee keer binnen achter elkaar. Dat vind ik heel toevallig en heel toepasselijk ook. Martina, goedemorgen.
2: Goedemorgen, schatje.
0: Midden-Limburg.
2: Ja, uit Echt.
0: Echt? Echt?
2: Ja, echt. Ja, echt.
0: En hoe is de temperatuur op dit moment daar?
2: We klimmen naar 31 graden vanmiddag.
0: Hoppakee. Dus wat betekent dat? Heel weinig doen?
2: Heel weinig doen, ja. Het komt een moment dat je dadelijk, ik sta op de badkamer, dat je aan moet kleden. Maar ja, veel koesting heb ik niet.
0: Tropenrooster!
2: Tropenrooster,
0: ja. Okay.
2: Ja, ja.
0: Ja, Martina, je hebt wel een toepasselijke voor vandaag. Hoewel een beetje schaduw geen kwaad kan. Want wat wilde jij toevoegen aan het basispakket bij de letter S?
2: Steal My Sunshine van Lang.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Je was niet de enige. Ja. Ik zie ook een appje binnenkomen van even kijken, Vincent Keizer. Die zegt, ja, Steal My Sunshine moet erin.
2: Ja, die moet erin.
0: Met dit weer word je er blij van. Nou, ik hoor hem al.
2: Ja, dankjewel, jongen.
0: Zet hem keihard in echt.
2: Dankjewel.

0: Gert Nicholson die zegt, deze wat erin in het basispakket. Een leuk satellietje over het op de hak nemen van tv-dominees in Amerika. Want dat doen ze namelijk, hè. De Hooters, die zie je veel vandaag, denk ik. En daarvoor, het was Steal My Sunshine van Len. En die was er weer voor Martina uit Echt. En ook Vincent zegt, hier mot erbij, zeker op een dag als vandaag.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money.
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
11: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
10: Ai, de man met de hamer.
11: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
12: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
14: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50. En alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
17: Oh. Nou, zullen we dat er maar even doen. Vanochtend is zon overgoten en de temperatuur loopt snel op. Het is nu al rond de, 25 graden. Vanmiddag blijft het ronduit zonnig en wordt het de warmste dag van het jaar. Tot nu toe tussen de 30 en 33 graden. Hete hit, zeker wel. Terwijl we hier de taart aansnijden, geen idee waarom, omdat het kan waarschijnlijk, hebben we hier 31 vertragingen staan op de snelweg. Dit zijn de problemen. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Hardingsveld-Giessenam, 17 minuten. A27 Breda-Gorkum bij Werkendam, 21 minuten. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij de Wouwsmontage, 21 minuten.
18: Dit is Radio Veronica.

0: Dankjewel, Michel. Ja, je had een goed idee om deze er even tussendoor te knallen. En daarvoor onder andere Joop ging voor Sweet Dreams aan Made of This van Eurythmics. En meteen krijg je ook Sex Crime 1984 binnen.
1: De basis van je muzikale opvoeding. Veronica. Het basispakket.
0: Deze wordt het basispakket, de letter S. En dat is een lange letter, dus die zit nog lang na. En we gaan even schakelen naar Roosendaal. Hij komt net uit de paardenstal gelopen. Oh jee. Veulen paarden staan daar gestald natuurlijk. Rini uit Roosendaal, goedemorgen.
2: Hoi, goedemorgen. Ja.
0: Hoe is de sfeer in de paardenstal?
2: Ja, warm.
0: Ja, hè? Hou je de paarden dan nat of hoe doe je dat?
2: Nee, gewoon lekker binnen en dan op een gegeven moment een beetje later buiten en een beetje vroeger binnen.
0: Ja, een beetje aanpassen, tropenrooster.
2: Ja, een beetje tropenrooster, hè. Dus een beetje op z'n Spaans.
0: Olé. Helemaal niet erg, want jij hebt ook een prachtige paard, de letter S, ja, dan kom je al snel uit bij, nou, in dit geval een zomerse blues.
2: Ja, klopt. Ja. Gary Moore, Still Got the Blues.
0: Waarom moet die erin?
2: Ja, gewoon een van de betere nummers van, en zeker bluesnummers van het decennium.
0: Ik denk het wel, hè. 1990 was het. Ja. De blues was terug in de hitparades. En dat kwam onder andere door deze Gary Moore CD, Still Got the Blues. Zal ik gewoon de albumversie doen met dat prachtige gitaarsolo op het einde?
2: Ja, die lange versie, hartstikke leuk. Ja.
0: Ga ik die doen, die wilde Erik en Sanderman ook al hebben. Still Got the Blues graag van Gary Moore, dus die staat bij deze. Bij de letter S. Okay. Dankjewel voor het aanvullen, Rini.
2: Goed. Jouw ook in dank.
0: En geniet met volle teugels.
2: Ja, dat doen we zeker. Heel de week al. Dus,
0: Mooi zo. Houd het vast.

Spijkerbloesje, spijkerbroek. Rob Renten die was bij een concert Nederpop in de Schouwburg. En daar waren zij. Toontje Lager, Erik Mees hierbij. En dat klonk nog best goed. Henk wilde het erbij hebben in het basispakket bij de S. Stiekem gedanst. Ook Robert zegt, ja hallo, die moet toch al aan de basislijst worden toegevoegd. Deze hoort erbij. Stiekem gedanst bij de S staat bij deze officieel genoteerd. En daarvoor Still Got the Blues for You. En dat is Gary Moore, een zomers bloesje. En die heeft zij ook aan zometeen. Marisa gaat door met de letter S. En ik heb er nog eentje voor je. Seven Wonders.

0: jouw Veneta.
1: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
6: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Super Thursday XXL 28.

0: voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle t-shirts. Sans.nl.
3: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
4: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu
11: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
13: Gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt de NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. Bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar ja, daar vroegen ze wel wat voor terug. In Schorl, Noord-Holland, staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen daar roken zou ergens anders, uit Koog aan de Zaan, zijn gekomen. In Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn 2 verdachten opgepakt, die waren daar ook aanwezig in dat huis. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. En veel horecapersoneel verbrandt met dit warme weer tijdens het werk. En hoewel zij vaak onder een luifel of parasol werken, verbranden zij net zoveel als andere buitenwerkers. Denk aan boeren of bouwvakkers. Het Nationaal Huidfonds heeft hier onderzoek naar gedaan en zij zien dat 2/3 van de buitenwerkers wel eens is verbrand. Het weer, ja, ook insmeren vandaag weer, want het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden. Het kan wel wat benauwd aanvoelen omdat er wat weinig wind staat.
3: Nou, dankjewel Marijke. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 19 vertragingen op dit moment, waarvan dit de langste 3 zijn. De A15 Gorkum-Ridderkerk. Bij Gorkum doe je er een kwartier extra over. En de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Zuid een vertraging van 16 minuten. En tenslotte de A16 Breda-Rotterdam bij Ridderkerk-Zuid ook een kwartier vertraging. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
4: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

voelt het als een vlindertuin. Je zolder is omgetoverd tot een soort van Zweedse sauna, terwijl de supermarkt voelt als een indoor skihall. Maar bij Veronica zijn de temperaturen aangenaam. Het is Marisa hier. Tof dat je bent ingetuned bij het basispakket. Dat is de beste muziek van A tot Z. We zijn momenteel bij de letter S van Simon en Sinterklaas. Dus ja, wat wil jij horen? Laat het maar weten via de gratis Radio Veronica app. Als het een onvergetelijke plaat is die begint met de letter S, dan is het al heel snel goed.

0: Het is de geur van leer en motorolie. Een goedkope aftershave in een veel te warme bar. En dan deze door de speakers boven de toog. Je hoort de ZZ Top en Sharp Dress Man. Ja, je hoeft niet per se knap te zijn. Je moet je wel een beetje knap kleden. Daar kom je heel ver mee. 11 juli ga ik ze zien op Bospop. Ik kan niet wachten, dat appt Casper Bouwens. Sowieso Bospop is echt een leuke line-up dit jaar. Ook onder andere Moby, de Kaiser Chiefs en Clouseau. Die kan je er allemaal gaan zien. Het is Radio Veronica, het basispakket. Met nu de hardest working man in showbiz. Zijn naam is James Brown. En hij was even soepel in zijn stembanden als in de heupen, want dit is Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: laatste concert was dat van Snow Patrol. Ik kocht met mijn broer en zijn vrienden de kaarten. Dus ik had gewoon 4 bodyguards mee. Dat was echt super vet. Dat is een leuke app die ik binnenkrijg van Rosalien. Je hoort de Snow Patrol en Shut Your Eyes in het basispakket hier bij Radio Veronica. We zijn bij de letter S van Sunday Bloody Sunday.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuisin, mooi wonen.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vertrouwd sinds 1999.
14: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
15: Honda, the power of dreams.
0: Ja, goedemorgen. Tof dat je luistert naar het basispakket bij Radio Veronica. Het is precies 10:30 en dit is de verkeersinformatie door Flitsmeister. 17 vertragingen, waarvan dit de langste 3 zijn. De A12 Arnhem-Utrecht bij Waterberg, daar doe je er 12 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 21. En tenslotte de Eindhoven-Arnhem bij Paalgraven. Och jeetje, daar doe je er bijna 30 minuten langer over. Sterkte.
16: Dit is Radio Veronica.
17: Het station van Gerard Ekdom.
16: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
17: En nu
16: Marissa met de

Ja, dat is toch de openingsplaats van de menig feel good lijstje op Spotify. Voor de Stevie Wonder en Sir Duke hier in het basispakket. Van zijn meesterwerk Songs in the Key of Life. Door Michael Jackson ooit omschreven als het allerbeste album op.

Ik heb gisteren wat drankjes gedaan met vrienden. Ja, ik moet zeggen, ik merk dan toch wel dat ik geen 21 meer ben. Hè? Maar goed, die rozeetjes die liggen ver in mijn achteruitkijkspiegel. Je hoorde So Long van Fisher Z in het basispakket. En dat rijmt. En

Oh, wat een briljante plaat blijft dit, hè? Het is geschreven door John en Vangelis. Geproduceerd door Quincy Jones en gecoverd door Donna Summer. Die hem transformeerde van de echte prima disco-hit naar eigenlijk bijna een soort van spirituele belevenis, hè, dit liedje. Je hoorde steeds...

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete...
1: Oh, nou ja, eigenlijk bijna een soort van spirituele belevenis, hè, dit liedje. Je hoorde

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Let's
2: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
4: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je voor vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel

0: Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. In de Vlaamse plaats Buggenhout, onder Antwerpen, zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen een schoolbusje werd aangereden door een trein. Of er kinderen bij de slachtoffers zitten is niet duidelijk. Het busje zou de spoorwegovergang zijn opgereden toen de slagbomen naar beneden waren. Hoe dat kon, is een raadsel. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is dat het risico op natuurbranden groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. In Gelderland heb je een oefenterrein bij het Harde. Eind vorige maand was daar nog brand. In maart werden de computers van Ajax gehackt. En de politie heeft nu iemand gepakt die daarachter zou zitten. Het is een man uit Buren, Gelderland. Door de hack konden seizoenskaarten worden gestolen. Ook was te zien wie er een stadionverbod heeft en kon dat verbod zelfs verwijderd worden. En een deel van de duinen in het Noord-Hollandse Schorl stond vanmorgen in brand. Door de warmte en de droogte ging de brandweer er met veel wagens op af om te voorkomen dat het vuur zou uitbreiden. Maar het bleek te gaan om een klein brandje dat snel onder controle was, meldt regiozender NH. En het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. Het wordt 30 tot 33 graden.
4: Zo, nou Joost, dankjewel.
3: Ja, geniet ervan.
4: Ja, dat ga ik doen. Ga je nog barbecuen straks?
3: Ja, moeten we. Morgen is het alweer 23 graden.
4: Oh nee, ja, dat is al bijna geen barbecue weer meer dan, hè? Nee, ja, nog net wel, maar nou ja, lastig. Nee, ja. Van genieten nu het nog kan. Dankjewel, Joost. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 16 vertragingen, dit zijn de langste drie. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk. Daar is een ongeluk gebeurd. 17 minuten extra. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar 23 minuten. En tenslotte de A50 Eindhoven-Arnhem bij Paalgraven. Daar is het 17 minuten in de rij.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
6: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Juist opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
11: Kruidvat, steeds verrassend af.

0: klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Roger!
0: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: vergeten, maar wat een goeie is dit. Dat Epstein, jawel hè.
1: Je hoorde Maroon 5 en She Will Be Loved.
2: Radio Veronica.
0: Het basispakket. Ja, de bijbehorende videoclip zien we zanger Adam Levine hevig zoenend met actrice Kelly Preston. Toen hij kind was, was dat zijn favoriete actrice. Ja, dat is natuurlijk het voordeel van het zijn van een rijke rockster met een riant videoclipbudget. Dan hoef je eigenlijk gewoon niet meer te dromen, hè. Dan regel je het gewoon op de set. Regisseur erbij, camera's aan en hop, gewoon lekker je jeugdfantasie.

0: basispakket.
1: Op Radio Veronica.
2: Goedemorgen Marissa. Ik heb een hele leuke suggestie voor het basispakket. 7 Days en Sunny June van Jamiroquai. Die zou ik heel erg graag willen aanmelden daarvoor. Het is tenslotte een ontzettende mooie dag vandaag, dus hij past er perfect.

0: zand onder je blote voeten. Ergens op een strandfeest bij zonsondergang als je deze hoort. 7 Days and Sunny June van Jamiroquai. Een man die altijd goed gemutst is. Want ja, maffe, opvallende hoofddeksels, dat is toch eigenlijk wel zijn handelsmerk. En zometeen deze.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Het weer. Nou ja, het is zonovergoten natuurlijk. Hè. De temperatuur loopt snel op. Op dit moment ruim 25 graden. Maar het wordt uiteindelijk zo'n 30 tot lokaal 33 graden. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 24 vertragingen op dit moment. En dit zijn de langste 3. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen 29 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 19. En tenslotte de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer 21 minuten.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
13: Marissa.

Goeie vriend me vertelde dat het helemaal niet van hem is. Dat appte Patrick Roelofs. Ja, ik denk dat dat wel herkenbaar is voor velen, hoor. Want ja, we horen hem toch heel duidelijk, hè, op dit liedje. Hij doet ook zeker mee, maar hij is het bijgerechtje. Het liedje is van Rockwell, een goede vriend van Michael Jackson. En Michael had zoiets van, joh, ik gun jou ook je hit. Somebody's Watching Me in het basispakket bij Veronica. Op deze zonovergoten dinsdag. Blijf rustig zitten, adem in, adem uit. En zing vooral niet mee met Travis en

Ja, kijk, dat is de mood van een dag met 33 graden voor de boeg. Heerlijk, jongens. Zomer in je bol en het basispakket op Radio Veronica met ELO en Shine a Little Love. En dit is Olivia Dean.

Ja, even speciaal voor alle hoveniers in het land die lekker in het zonnetje staan te werken. In tuinen en in perken. Je hoorde Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears. Briljant liedje, Edmark. Leren kennen door mijn eerste liefde die groot fan was. Ja, welkom bij de Duolingo cursus Italiaans met Eros Ramazzotti, de zonnekoning van de muziek. Dit is Se bastasse una bella canzone. Canzone? Calzone? Dat is bijna lunchtijd, we maken de calzone van.

0: gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Super Thursday XXL. 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Sportief.
7: Oké. Okay.
6: Betrouwbaar.
7: Oké. Okay.
6: En zuinig.
7: Oké. Okay.
6: Sorry?
7: Je zoekt de vakgarage Occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
8: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee.

0: spreidt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Attap.
0: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea, 1% gratis. De meest en de beste aanbiedingen
6: van Albert Heijn.
7: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: die het een tikkie anders doet.
1: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
8: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 12 uur.
9: Goedendag, ik ben Joost van der Stel. In het Vlaamse Buggenhout reed een trein vol op een minibusje waarin 7 kinderen en 2 volwassenen zaten. Er zijn zeker 4 doden gevallen, onder wie 2 kinderen. Het busje was de spoorwegovergang opgereden terwijl de slagbomen dicht waren. De 100 mensen in de trein raakten niet gewond. Een pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang heeft nog niks uitgehaald. Er is nog steeds een tekort en het blijft maar oplopen. Volgens minister Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort. Maar er zijn nog steeds 7000 medewerkers nodig. In sommige delen van het land is het nu zo droog dat Defensie er voorlopig niet meer oefent met explosieven. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Eind vorige maand vlogen stukken bos en hei in brand bij oefenterreinen in onder meer Gelderland en Brabant. En dan nog Sander nieuws. Voor Taylor Swift zijn de American Music Awards uitgelopen op een sof. Ze had de meeste nominaties, 8 stuks, maar ze ging met lege handen naar huis. K-popgroep BTS was de grote winnaar. 3 prijzen. Die wonnen artiest van het jaar, beste mannelijke artiest en beste zomerhit met het nummer Swim.
10: Dankjewel, Joost.
9: Ciao voor jou.
10: Ja, vind ik leuk. Ja, even wat lucht is tussendoor.
9: Ja, toch?
10: Zo warm zat.
9: Veronica weer nog. Zon aan zee is het 27 graden. En in het zuiden loopt de temperatuur zelfs op naar 33 graden.
10: Oh, lala. Maar morgen is het klaar met die warmte, toch?
9: Ja, 23 maximaal morgen.
10: En is het dan vanavond ook, gaat het dan meteen afkoelen?
9: Nee, vanavond blijft het ook nog lang warm.
10: Oh, heerlijk. Ik hou ervan. Ja, heerlijk. Lekker plaknachten. Lekker tegen elkaar aankruipen in bed. Dekentje er nog overheen. Heerlijk.
9: Jam.
10: Top. 12 uur. Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen het Ringvaart Aquaduct en Hoogmade 27 minuten. De A7 Westerbroek-Bremen. Tussen Ouderschans en de Nederlandse grens 16 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen. Dat is voor de Duitse grens op dit moment 36 minuten extra.
7: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
11: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting,

0: kwaliteit en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
4: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
12: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen en mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.

0: En Soul with a capital S. Het is Sander hier met een hoofdletter S. Goedemiddag. Het is ook nog Supertramp daarvoor. Speciaal voor Albert Musje. Die zegt iconisch nummer van een stel rasmuzikanten. En Marco van der Voorde die zegt erover. Zo mooi en voor eeuwig. Dat denk ik wel, die school.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: 15 over 12. Welkom bij een nieuwe editie van het basispakket. Nou ja, een nieuwe editie. Het is nog steeds dezelfde editie, hetzelfde alfabet. Maar we zijn er weer. Het is dinsdag 26 mei. Welkom bij Radio Veronica. Ik zat het weekend naar Veronica te luisteren en toen waren we al bij de Q. Toen dacht ik, nou, dan zullen we maandag wel klaar zijn met dat alfabet. Maar er is nog best wel wat muziek over. Bij onder andere dus de S waar we nu gebleven zijn. Scar Tissue onderweg van de Red Hot Chili Peppers bijvoorbeeld. De S van Sing Hallelujah en de S van Smooth. Operator. Allemaal het komende uur op Radio Veronica in het basispakket. Laat weten als je er ook bij bent via de gratis Radio Veronica WhatsApp. Dit is de S van Somebody That I Used To Know. Gotcha en Kimbra op Radio Veronica in het basispakket. Met zometeen ook een mooie trouwens. Och, ik zie hem nu pas. Sausalito Summer Night. Nou, hoe lekker wil je het hebben? Diesel is onderweg.
2: Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

Nou, niet alleen is Sausalito. Diesel bij Radio Veronica. Het was de persoonlijke nummer 1 van Anthony Hopmans. Niet te verwarren met Anthony Hopkins. Het zou kunnen zijn trouwens, als je deze cd in je kast hebt zitten, dat je het verkeerde hoesje hebt. Tenminste, dat er een spelfout staat. Dat staat er Sausalito Summer Night. En dat is niet hoe je Sausalito schrijft. Dat is namelijk met de letter A. Daar komt de band zelf ook achter. En die hebben snel even een belletje gedaan met de platenmaatschappij. En vervolgens is alles toch goed op het hoesje gekomen. Maar het zou kunnen zijn dat het dus ergens in de omloop toch wat verkeerd gespelde hoesjes zijn. Dat wordt de beste eendagsvlieg volgens Justin. Veel gecoverd, maar niemand kwam eroverheen. Nou, Gortje zelf kwam daar nooit meer overheen.

0: Super Duper Love, Just Stone bij Radio Veronica. Met zometeen Red Hot Chili Peppers onderweg. Labrie Chiffre komt eraan. En deze mooie. Climbing up on Salisbury Hill. Zo warm daar ook niet. I could see the city light. Binnen enkele minuten.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Open nu gratis ASM Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
7: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja.
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
11: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
0: Radio Veronica verkeerde Flitsmeister vielen op de A12 richting Duitsland. Een half uur voor de grens. Dan de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en knooppunt Valburg. 24 minuten door een ongeluk. En er staat een auto met pech op de A76 Geleen-Keulen. Dat is ook voor de Duitse grens. Daar 18 minuten vertraging.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Sander Hoogendoorn.
14: Met de beste muziek aller tijden.
15: Dit is Veronica.
16: Met Noelle Maastricht. Graag draai ik Peter Gabriel voor met Salisbury Hill als toevoeging aan het basispakket. Die moet er gewoon in. Volgens mij was het de eerste grote solo-hit van hem. En ook voor mij was het de eerste kennismaking met hem zo'n 40 jaar geleden. 2 jaar geleden nog live gezien in Berlijn. Blijft een topplaat.

0: basispakket.
1: Met de Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Speciaal onder andere voor... dat is eigenlijk dubbelop, hè? Speciaal onder andere. Nou ja, laat ik gewoon zeggen, speciaal voor Suzanne Zandbergen. Die zegt helemaal grijs gedraaid, als dat zou kunnen met een cd... tijdens een maand rondtrekken door Europa. Nou, grijs draaien, dat was altijd met de platen, hè? Die werd letterlijk een beetje faal daarvan. CD's die kregen gewoon heel veel krassen en zo. En ook nog Something Inside So Strong van Labé Chiffre. Misschien inderdaad wel een composiet vulling bijvoorbeeld. Is ook heel sterk. En inside. Klein brugje naar deze zingende tandarts. Dr. Elben in het basispakket. Natuurlijk hoort hij erin. De S van Sing Hallelujah en de S zometeen van Smooth Operation.

0: garandeert de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
13: Dat is nog eens voordeel.
12: Ja, dus...
14: Aldi. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuisin, mooi wonen.
19: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je

0: nu betaald. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als gebaar naar de bonden. Er zijn zeker 4 doden gevallen nadat een trein op een schoolbusje was gebotst in het Vlaamse Buggenhout onder Antwerpen. 2 van hen waren leerlingen van een middelbare school. 2 andere slachtoffers waren de chauffeur en een begeleider. Het busje reed op een spoorwegovergang terwijl de spoorbomen gesloten waren. DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden na onderzoek naar het bedrijf. Er zijn risico's voor de bevolking als DigiD in Amerikaanse handel komt. Wat die risico's zijn, is niet bekend. De meerderheid van de Kamer was ook al tegen de overname. En afgelopen zaterdag bezetten actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal. En de NS wil de schade daarvan verhalen op de demonstranten. En ook de schade van een pro-Palestijnse demonstratie een week geleden op Den Haag CS. In beide gevallen lag het treinverkeer een tijd lang stil. Veronica weer. Op veel plaatsen is het tropisch warm vandaag met 27 tot 33 graden.
5: Tropisch warm.
4: Tropisch warm.
5: Weet je wat lekker is met een tropische warmte?
4: Nou?
5: Een tropical drink.
4: Ja, is dat lekker, ja?
5: Heel lekker tropical drink. Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A12. Ik ga er meteen Duits van praten. Is ook, ja, is ook een file onderweg naar Duitsland. Dan krijg je dat. 31 minuten voor de grens via de A12. Via de A37, 18 minuten. En de A76 ook voor de Duitse grens, 20 minuten.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1.

0: extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
2: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

trekken door deze plaat. Hij is wel heel mooi. Save a Prayer in het basispakket bij de letter S. Duran Duran. Maar hier hebben we even een lekkere powerbank voor je. En er waren ook wat mensen van Duran Duran die daar nog in zaten. Some Like It Hot bij de S in het basispakket. De Power Station om weer een beetje energie te krijgen tijdens de lunch of daarna.

0: Zo, dit was wel even een hele goede plaat. Dit Sam Like It Hot van The Power Station. Hoe zat het ook alweer? Het was Andy en John Taylor van Duran Duran. Het was de drummer van Chic, Tony Thompson. Die bij Chic waarschijnlijk dacht, dan moet ik me het een beetje inhouden. Eindelijk kan ik me ergens helemaal op kapot slaan bij The Power Station. Tony Thompson dus van Chic. En Robert Palmer van... Robert Palmer zat er ook gewoon in. Het betere trommelwerk van The Power Station.
1: Drums, please!
0: Nou, we hebben wel genoeg trommels gehad. Ja, deze zijn we lekker. Even ontspannen. Het is al warm zat. Radio Veronica met DJ Jazzy Jeff en de Fresh.

0: achtervolgd door een krokodil in een stinkend moeras. Swamp Rock. Lekker zeg, Creedence Clearwater Revival. En de enige cue die ik nog een beetje trek. Susie Q. Je kunt je ook niet verstoppen voor Phil Collins vandaag. Binnen enkele minuten.
1: Radio Veronica.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
18: Het is bloedheet. Veronica Verkeerde Flitsmeister vielen op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 38 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda vanaf Prins Alexander 40 minuten. En de A76 Geleen-Keulen vanaf Kunnenberg tot de Duitse grens 20 minuten extra.
19: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
19: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu
19: Sander Hoog.

Oh, er komen nog zoveel rammers aan. Ik moet echt snel door. Zometeen Skandaal in Pem zie ik even lekker rammen. Ook de Chainsmokers en Coldplay onderweg met Something Just Like This. Dat betekent dat we bij de S zitten in het basispakket. De S van See You Tonight. En de S van Sander Hogeman hier. Welkom bij Veronica.

0: En it goes something like this. Chainsmokers en Coldplay bij Radio Veronica in het basispakket bij de S. Jelle die heeft iets ingesproken. Die wilde speciaal iets aanvragen voor zijn collega.
1: Hey Rick, dit volgende nummer is speciaal voor jou. Ik weet zeker dat je daarvan gaat genieten. Want je zingt altijd zo vrolijk mee. Geniet ervan. Deze is speciaal voor jou erin gestemd. Hoppa.
0: Hoppa.

vrouw die zich ook heel lang nog lastig gevallen. Die dat toevallig dat telefoonnummer had. Wat een paar keer wordt bezongen in deze Skandaal in Sperrbezirk. Nee, ik ben het niet. Ga weg. Laat me rust. Spider Murphy Gang bij Veronica. Dit is de S van Say No Go. Ik ga er toch echt vandoor. Rob Stenders en Carolien zometeen met meer basispakket. Even kijken, zitten we nog steeds bij de letter S? Of gaan we inmiddels al naar de T? Nee hoor, nog heel veel lekkere S.

0: je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 100...
3: Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.

0: audience I ever had.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Hoort er wel een beetje bij, hè? Zegt Diane Rossi ook altijd bij elk optreden. Dat het beste publiek is wat ze ooit gehad heeft.
3: Oh, ja. Ik zat al te denken, waar heb je het over? Maar je zei natuurlijk, oh, you're the best audience I've ever had. Ja, dat is hem dan iedereen.
0: Ja, dat is toch zo, ja. Dit was Stop in the Name of Love van de Supremes. Hanna Smit zegt, ik heb een mooie voor de rest. Wat dachten jullie van Stop in the Name of Love? Nou, daar zijn we het wel mee eens. Babette zegt, stop! In the Name of Love, volgaarne. Hey, Caroline nog op de Spread Your Wings van Queen al geweest. Die mag toch niet gemist worden, Rob. Succes vanmiddag. Ja, die was gisteren al. De letter S die loopt al wat langer. Dat is niet zo gek, want gisteren van 5 uur zijn we ermee begonnen. Het is zo'n ongelooflijk lange letter.
3: Lange letter.
0: Ja, en we mogen niets overslaan. En dat is dus onmogelijk.
3: Ja, dat is zeker
0: onmogelijk. Ja. Maar je krijgt in elk geval van ons weer 2 uur de tijd om bijdrage te leveren. Titels die beginnen met de letter S. Laat me weten via de app van Radio Veronica. Een S van Stevie Wonder telt.
2: De beste muziek van A tot Z. Dit is het basispakket. Bij Radio Veronica.

0: Groot heeft succes gehad.
1: Ja, ja. Hij was in de arena. En hij komt volgens mij nog een keertje of 7.
0: Ja, niet normaal vaak, hè? Ongelooflijk. Ja.
1: Laatste optreden doet hij in het Volendamstadion.
0: Ja, nou, ik hoor van diehard Ajax-fans. Ja. Dat ja, eigenlijk schilderen. Heel gezellig. Mijn beide schilders die nu bij ons hard aan het werk waren in de bloedhete zon, zeiden: ja, leuk man, Volendam. Lekker naar de dijk. Een patatje en een visje. En een heel gezellig stadion. Ja. Dus die waren eigenlijk super tevreden.
1: Ja, zeer tevreden.
0: Ja. Ja,
1: dat kan allemaal. Alleen jij, volgens mij, Gabriela, hebt gewoon tickets gekregen. Nou ja, moeten kopen natuurlijk, hergesteld.
2: Ja, ja, ja. Ja, ik ga donderdag.
1: En heb je dit...
2: Volgende week donderdag.
1: Ja. Heb je dit keer legaal gedaan? Dat is niet via de gehandicapte plaatsen.
2: Ja, ik heb wel geleerd van mijn...

0: Ik hoorde nooit meer wat van woord. Shirley and Company en Shame, Shame, Shame is aangevraagd door Gerard. Die mag zeker niet ontbreken. Daarvoor Should I Stay, Should I Go hebben we ook nog gehad van de Clash. Ilona Kleese zegt helemaal herontdekt dankzij de serie Stranger Things. Zeker ja, het was eigenlijk al een liedje dat volgens mij veel ouder was. Want het is in de hitparade gekomen dankzij een Levi's reclame.
1: Oh ja?
0: Voor de spijkerbroeken in de jaren 90. Maar het ding komt uit de 80's. Should I Stay or Should I Go? Blij je dat Levi's er iets mee deed. Bob Fase Clash, jongens. Bij de S, Should I Stay or Should I Go? Dat is allemaal gebeurd.
1: Het is gebeurd.
0: Het is gebeurd. Sign of the Times. Mari zegt Sign of the Times. Harry Styles. Sex on Fire moet er ook in. Small verliefd ook. Something Just Like This van Chainsmokers en Coldplay. Het meeste heb ik al gehoord en de rest komt nog.
1: Ja.
0: Lotte Manders, Harry Styles, vorige week live gezien en het was geweldig. Nog even terug nog naar Diana Ross. You're the best audience I ever had. Ik zeg elke avond tegen mijn vrouw, dat is de lekkerste maaltijd.

0: van Scamay 80's met het album Night and Day.
1: Ja, snap ik al.
0: Ja, want daar stond echt geen boutnummer op in Coe Tilburgs. Nee. Steppen out voor René. Er is redelijk blinde paniek nu bij Andrea Reinders.
1: Dan.
0: En ik begrijp haar. Want van Night and Day, als je dus van dat album was, Night and Day, dan had je stiekem een track die je heel goed vond. Geen singeltje, lekker lang, weet je, een soort Stairway to Heaven van Night and Day.
1: Ja.
0: Dat was Slow Song.
1: Oh ja.
0: Ja, ook een lievelings van Gerard Ekdom, ook van mij. Dus ik hoop niet dat het onmogelijk is om Slow Song er nog in te krijgen in ons alfabetje. En anderzijds, ja, ik hou in principe de Spotify-lijst hoogst persoonlijk bij. Dus ik ken hoe natuurlijk eens goed. Dat kan.
1: Ja.
0: Erika vraagt 2 Fleetwood Macs voor de prijs van 1 Songbird. En deze Silver Springs. Nou, deze staat er maar in, die kun je maar hebben, hè? Live. You

0: Even zonder het te vragen de vrijheid gepermitteerd om de live uit... Ja, graag gedaan, oh ja, ik vind, ik hou ook...
1: Springs is a great old song.
0: Ja, is ook zo. Ik hou ook van jou.
2: Ja, grappig, want ze klinkt nu heel vriendelijk en zo. Maar Anton zegt, als ze dit, hey, mooi de live versie, als ze dit live spelen, kijkt Stevie Nicks, Lindsey Buckingham nog steeds heel intens aan terwijl ze het zingt. Want het gaat over een break-up, toch? Zegt Anton.
0: Ja, dat is ook wel zo, maar dat intens is ook mooi. Ik heb ze ook wel eens zij aan zij zien staan. Het is weer een van die reunietoertjes dat je toch dacht... ik wil ook zien dat ze het toch in de verte nog van elkaar houden.
2: Ja, maar laten ze elkaar zeker niet koud.
0: Nee, dat is misschien ook wel mooi, ja. En dan hebben we die andere nog, Songbird. Die moet er uiteraard ook in van de Rumors. Dus even kijken of we er allemaal nog in geperst krijgen. Silver Springs hadden we dan dus van Live the Dancers. Die op te vinden, Fleet of Mac en anders natuurlijk op de Spotify-lijst. Van het Veronica basispakket bijgehouden door...
2: R. Stenders.
0: Zo zit ook weer, ja. Hey, Siet, wat heb je zo meteen in het nieuws?
3: Het gaat over de oorlog in Iran.
0: Afgelopen?
3: Nou ja, dat weet ik niet zozeer.
0: Over een minuut zijn we bij terug, de reclame.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
0: Ietsjes over 2:30. We worden bijgepraat over... De oorlog, ik neem aan, want er zijn wel weer wat intensievere aanvallen geweest. Ja. Naïef om te denken dat het afgelopen is al. Hè?
3: Nee, het staakt het vuur in Iran, staat verder onder druk... na Amerikaanse aanvallen op raketlanceerinstallaties... bij de straat van Hormuz, zegt Iran dat het bestand is geschonden. Volgens Amerika is het zelfverdediging. Iran noemt het agressieve en ongerechtvaardigde acties. Het is maar de vraag of het lukt om een akkoord te bereiken... over het beëindigen van de oorlog.
0: Alle kanten zijn ze weer begonnen. Hey, ziet je, hoe is het op het Nederlandse wegennet? En belangrijke egoïstische vraag staan we er al in.
3: Nou, het is in ieder geval drukker dan normaal op de dinsdag om 2:30. En je staat er nog niet in. Dit zijn de meest opvallende files. A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Voor de Koning Willem-Alexander-tunnel 12 minuten extra. A12 Arnhem-Duitse grens. Daar door een grenscontrole vanaf Westervoort 30 minuten extra. En op de A76 Geleen-Aken voor de grens met Duitsland 12 minuten.
0: Zo zit zijn eigen tunnel alweer.
2: Ongelooflijk man, ik wist het niet.
0: Ik heb hem ook wel eens gezien dat hij hem ook

0: wel even omhoog kijken. Zie je ze lopen daar.
1: Maar zoals hij later zei in het nummer Ashes to Ashes, Major Tom was a junkie. Big Space. Ja, andere Space. David Bowie, een van zijn meest legendarische liedjes. En sterker nog, was ook een van zijn eerste singeltjes. In elk geval zijn eerste succes in 69. In 65 heeft het nog een keer herhaald en hij is echt voor de eeuwigheid. Space Oddity, David Bowie of Shout. Tears for Fears zegt Ron. Nou, één van de twee, check, check, double check. Tweede komt wel of is al geweest. Therese zegt, ik zou zo graag David Bowie willen horen. Met Space Oddity is toch sentiment en lekker meeblaren ook. Stefan, prachtige nummer van David Bowie. Mag zeker in het basispakket worden opgenomen. Space Oddity, dat is ook gebeurd. En daarvoor speciaal voor onder andere Remco. Super Lonely.
2: Benny?
3: Ik zou gewoon beneden zeggen, hoor. Ja, zou ik gewoon zeggen beneden, van beneden. Ah, Siets weet dat.
1: Siets weet dat, ja. Die weet ook alles. Hé, hey, Linos.
3: Ja.
1: Zullen we even een rondje check, check, dubbel check doen? Of zeg je, geef me even de gelegenheid om alle administratie bij de hand te nemen. Want er komt ontzettend veel post binnen. En ook allemaal leuke liedjes worden er ontzettend keuze gestrest van, maar het is wel heerlijk om te zien wat er allemaal voorbij komt.
3: Ja, er komt fantastisch veel binnen, maar ik zit daar echt bovenop.
1: Ja.
3: Dus ik heb toch alweer een stukje administratie bij elkaar geraapt.
1: Ja.
3: Dat zijn natuurlijk mensen die willen weten, staat mijn plaat erin?
1: Ja, Suspicious Minds.
3: Ja, die staat erin. Ja. Dat wilde Mark weten en ook Lavina meldde zich.
1: Ja.
3: Frank Offerman zegt, oh, shout to the top van de Style Council.
1: Ja.
3: Staat erin. Natasja zegt, wat zeker niet mag ontbreken, is Still Loving You van de Scorpions.
1: Ja.
3: Kunnen jullie deze nog toevoegen? Staat er al in.
1: Ja.
3: En Danielle zegt, is Stil in Mijn van de Dijk al geweest?
1: Stil in Mijn?
3: Stil in Mijn.
1: Oh. Is toch van Dikhout of heeft de Dijk ook een Stil in Mijn?
3: Nou, als ze Stil in Mijn van Dikhout bedoelt, dan ja. Ping.
1: Ja, maar mocht er echt een liedje zijn van de Dijk, en wij zijn sinds dat wij ons vergist hebben in december van Earth, Wind & Fire,
3: ja,
1: bleek te bestaan. Wij, haha, nee, het is september, ben ik nooit meer zo arrogant dat ik denk, misschien is het er wel, hè?
3: Ja.
1: Stil in Mijn van de Dijk. We gaan even zoeken. Dan hebben wij wat aanvragen voor Sexual Healing van Marvin Gaye. Diana Gorissen zegt, die moet in het basispakket. En Sil ook. Bart hier met een H, Sexual Healing. Slaapkamermuziek van de bovenste plank. Verplichte kost voor het basispakket. Erwin de Graaf, ga naar bed in het basispakket met Marvin Gaye en Sexual Healing.

0: Marvin Gaye, onze jongen. En Sexual Healing, ook bij de letter S doet hij het uitstekend. Het was zijn laatste comeback. Rechtstreeks geregistreerd vanuit Gent, waar hij eventjes naartoe moest om wat bij te komen van een grote hoeveelheid drugs en wat last thuis. En vanuit Gent begon de opmars weer met Sexual Healing. Het was helaas van korte duur. Er zijn wat verzoekjes binnen voor Shine On Your Crazy Diamond van... ik wilde zeggen Neil Diamond, maar Pink Floyd natuurlijk. George zegt dat is verplichte kost in de muziekopvoeding. En daar was er nog eentje die zei... Een van de leden van Pink Floyd is ons ontvallen.
1: Dat zei René Kluft inderdaad, ja.
0: Nou, die is gisteren geweest, want ik heb ervan genoten. Ik denk, we zullen toch wel de hele uitvoering draaien. We hebben de hele uitvoering gedraaid. Dus daar kunnen we ook... die hebben we gehad. Dick Bake, Sultans of Swing, Dire Straits, Such a Shame van Talk Talk. Mijn all-time favorite is Such a Shame van Talk Talk al voorbij geweest. Hier is de olifant in de kamer.

0: Nee, die mensen zijn allemaal corrigeren. Dat is ja. Shame.
1: Ze zitten hier gewoon te shamen.
0: Ja, hè? Marvin Gaye komt vanuit Oostende, niet vanuit Gent. Ja, dat jullie allemaal zo weinig van muziek weten. Was natuurlijk eerst kwam hij in Gent. Daarna...
1: reed hij door Gent?
0: Ja, daar heeft hij zijn eerste twee nachten in de Airbnb gehad. En ik zit te liggen. Is dit een rectificatie? Eigenlijk was dit een rectificatie. Ja. Is dit een rectificatie? Hij kreeg wat last van een agent.
2: Of toch niet.
0: Ja. En daarna reed hij door naar Oostende.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch.
8: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie, energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
14: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
15: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf €9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
17: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
18: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
19: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
19: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
8: Dan gaan we vieren.
19: Aldi.
10: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
1: Sorry, maar het is WK!
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense Nofast Coolfreeze combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
20: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
22: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
23: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
24: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
23: Vertrouwd sinds 1999.
25: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
26: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3:00.
27: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
28: Sietse.
27: Na veel protesten heeft het kabinet geluisterd. De leeftijd waarop we kunnen stoppen met werken gaat niet sneller omhoog. Het AOW-plan is van tafel, melden verschillende media. Er werd gedreigd met stakingen door de vakbonden. Het kabinet heeft die ook hard nodig voor afspraken over de werkloosheidsuitkering en de arbeidsongeschiktheidsuitkering waar het kabinet op wil bezuinigen. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met de strengere maatregelen. De Eerste Kamer is namelijk akkoord met de strengere variant van het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen dan geen onbeperkte verblijfsvergunning meer. De tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook wordt het moeilijker om familieleden over te laten komen. En geschokte reacties op het ongeluk met een schoolbus in België, waarbij 4 doden vielen, onder wie 2 kinderen. Een trein botste op het busje op een spoorwegovergang. Premier De Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart brak en Europa meerouwt met België. Dan het weer. Op veel plekken is het tropisch heet. Rond 30 graden is het met volop zon. Morgen soms ook wat wolken. Dan van noord naar zuid 18 tot 26 graden. Dan de actuele verkeerssituatie. Het is al wat drukker dan normaal op de dinsdagmiddag. We gaan richting de 200 kilometer in totaal. 46 meldingen. Dit zijn de meest opvallende. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Duiven een half uur extra door een grenscontrole daar. Eerder ongeluk op de A12 Duitse grens Utrecht. Voor Grijsoord nog 26 minuten extra. Weg is wel weer vrij. Dan de A27 Breda Utrecht. Voor Noorderloos 24 minuten extra. Daar is ook een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt daar via de af- en oprit omgeleid. Tot slot nog een bermbrand op de A67 Eindhoven-Venlo. Voor afrit Lies. 22 minuten extra. En een compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
0: We hadden het even over duiven.
27: Ja.
0: Dat zijn die huge, zag ik vanuit mijn tuintje de afgelopen weekend.
27: Heb je zo'n houtduif?
0: Ja, ook zo echt, maar gewoon 9 bij 9.
1: Nou, ik zweer het je, ik had ook een houtduif. Die ging gewoon op mijn dak zitten. Ik had schaduw van die duif. Het is niet normaal.
0: Overal een duif is, hè?
29: Unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
30: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus. Want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
31: Peugeot.
32: Super Thursday XXL 28.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
5: Lekker zoet.
4: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
5: Dat is nog eens voordeel.
4: Ja, dus... Aldi.
7: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij...
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Voor de versie van Queen en George Michael kunnen we zeggen...
1: is al geweest.
2: Radio Veronica. Het basispakket.
0: Ergens, zei ons geweten toch ook... we kunnen niet om de originele versie heen van Queen alleen. Maar ja, die andere van George Michael is ook zo klassiek geworden... dus we dachten hier twee versies van. René Wijnhoven, mijn verzoekje met de letter S... Queen, Somebody to Love, dan graag zonder George Michael. Dan hebben we het speciaal voor jou gedaan, René. Eus van Dijk zegt, weet niet of deze al gedraaid is... maar mag niet ontbreken bij de S, Somebody to Love van Queen en George Michael. Therese, Rini, Inge. Inge die zegt ook van ja, dat is zo'n mooi liedje... dat kan ik tot in de eeuwigheid blijven horen. En die wilde ook die versie met die andere best aardige zanger. George Michael, check, check, double check. Zijn er nog een paar dingetjes die je wilt checken, Carolien?
1: Even kijken, nou bijvoorbeeld Luc. Die zegt...

0: compilatie Flies on Strange Wings van Golden Earring. Staat die er al in? Ja, staat erin. Ja. René Wilders, Suburbia van de Pet Shop Boys. Staat die erin?
1: Ja.
0: Henk zegt Stay With Me van de Faces. Staat toch zeker wel in? Dikke paniek.
2: Nog niet.
0: Nee?
2: Maar...
0: Aha. En Jurgen Smit zegt In Excess Suicide Blond. Hallo, hallo.
1: Ja.
0: Staat erin.
1: Ik zou zeggen waarom ik ze goed weet. Ik probeer een beetje bij te houden natuurlijk voor Spotify. Wat er allemaal is en wat ik langs zie komen waarvan ik denk geinig.
0: Ja.
1: Stel, deze dingen heb ik nog in mijn hoofd zitten. Zo van, ja,
0: ja, dat vind ik grappig.
1: Ja, mooi. Dank voor het aanvragen van al die liedjes. Want we zitten daar serieus van te genieten. Ons enige probleem is dat alles halen misschien wat ingewikkeld is. Want we willen zo vreselijk veel. Er zijn ook wel eens verrassingen. Liedjes die je niet zo heel vaak verwacht. Maar die toch heel vaak worden aangevraagd. Eén daarvan, dank iedereen, is Temper Trap met Sweet Disposition. Daar is iets mee, hè? Want John van Diepen heeft hem aangevraagd. Marijn, Jos, Nicolien, Hanneke en Rudy. Dus hier is hij.
3: De basis van je muzikale opvoeding.
4: Dit is het basispakket bij Radio Veronica.
5: Sweet.

0: binnen. De ene is wat beter te verstaan dan de ander. Zouden we deze in de wind staan, denk je?
1: Ik wil je winnaar aan het staan maken van de Wheel Sex Bomb van Tom Jones in de baas bekend. Dat is ook zeker een nummer dan één voor de generaties. Vind je Natasja mijn uitzending?
0: Dankjewel, Natasja.
2: Hoorde ik nou heel in de verte seksbom van Tom Jones?
0: Ja. Goed nieuws, die is geweest.
3: Come on and sail away with Veronica today.
0: Zien ze wel aan het zeilen, dat kan ook. Ja. Ja, come on and sail away met Veronica. Daar hoort natuurlijk maar één plaat echt achter. En dat is deze. Onder andere aangevraagd door Hugo en door Bas. Geleend van Sutherland Brothers & Quiver, maar die van Rod Stewart is veel succesvoller. Sailin'.

0: dat troze pakje. Lawrence zegt, ja, mijn dag is voltooid. Bedankt, ik heb hem sailing. I am sailing, mijn zoon Sam of Sam nog steeds. Fantastisch nummer, tranen, zegt Els, José en Christopher Cross dan. Met sailing. Nou ja, die hebben we gehad, hè?
1: Ja, zeker.
0: Voor Hugo en voor Bas, ook voor Desiree, voor Willem, voor Mar... en dus de eerder genoemde Lawrence, I am sailing van Rod Stewart.

0: Edita. Zeg ik hier vanuit onze studio. Bedankt voor al deze fijne liedjes bij het basispakket. En deze mag inderdaad ook niet gemist worden. Superstition van Stevie Wonder. Ziet, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Het gaat over de bezuiniging op de sociale zekerheid. Gaan ze nou wel of niet door?
0: Oké, 1 minuutje reclame, dan zijn we weer bij terug.
2: De reclame minuut.
0: Komt ook nog binnen. De Janssen Baggenband solliciteert naar het basispakket. Give Me Some Loving hebben we in elk geval al gehad.
3: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almhof Kwark en Mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
3: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten, want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Suzuki, het is exact 3:30.
1: Wauw.
0: Heb jij voor ons het allerlaatste nieuws?
1: Ook de geplande aanpassingen van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gaan voorlopig niet door, zegt het kabinet. Dat wil weer in gesprek met de vakbonden om afspraken te maken, maar die weigeren voorlopig, ook nu het plan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd definitief van de baan is. Volgens het kabinet moeten miljarden worden bezuinigd om het uitkeringssysteem betaalbaar te houden.
0: Het begint al wat invloed te hebben, Hans Pekman. Een hele goede voor het FNV. Sissi, hoe is het op het Nederlandse wegennet? Even egoïstische vraag, staan we er al in?
1: Of we er al in staan, ik zal even kijken. Ja, je staat er al in. Maar het valt allemaal best wel mee in vergelijking met de grootste files van het land. Want het is al behoorlijk druk met 60 meldingen. Is de avondspits echt begonnen? Dit zijn de meest opvallende vertragingen. Te beginnen met de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot, 3 kwartier door een pechgeval. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar kom je in 21 minuten door een grenscontrole. En het is extreem druk op de A27 Breda, Utrecht. Na een ongeluk is je vertraging tussen Werkendam en Noorderloos nu meer dan 2 uur. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via knooppunt Del over de A15 en dan de A2.
0: Begin eens te twijfelen.

0: Ik heb dus die Muse, die had ik net klaarstaan, met Starlight. En net 1 seconde geleden zie ik Muse binnenkomen met Supermassive Black Hole. Is het A, is het B? Welke gaan we doen? Oh, Jos, ik heb open.
1: Ja, graag. Ja, is het A, is het B? Welke gaan we doen?
0: Ja.
1: Meeste stemmen tellen. Ja. Even kijken.
0: Ik sta vast.
1: Ja. Ja, die wordt het ook. Nee, het wordt echt Supermassive Black Hole, hoor.
0: Ik zag hem net binnenkomen van Sam of van Sam. Sam zegt nog even of het Sam is, of Sam zegt nog even dat het Sam is. Dan doen we het Sam. Supermassive Black Hole van Muse, ook voor Mariana. Je wil of Starlight of Supermassive Black Hole, maar dat maakt overigens niks uit, want het wil niet zeggen dat Starlight niet voorkomt. Hè. Maar het was even het momentum, op dit moment vond ik even spannend. Ik dacht, ja...

0: Mr. Black Hole van Muse. Ja, best veel mensen, toch?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, Sam kwam er mee, maar ook dit afgelopen uur Casper, Sylvia, Martin Doorn, Petra, Robin, John Sportel. Ik heb het even uitgerekend. In totaal 77% voor Supermassive Black Hole en 23% voor Starlight. Dus we hebben echt wel een goede keuze gemaakt.
0: Ja. Nou, nu je het er toch over hebt. Het radioreferendum. Er is er wel eentje van, ik denk, wil ik toch wel even weten.
2: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
3: Het radio.
4: Ik vind hier wat van.
3: Referendum.
0: Solliciteer naar een plek.

Hartstikke wel geschreven. Ja, Jansen Barreband. Rijder Ed Gootje zegt verfrissend geluid. Licht in de duisternis tijdens Punk en Skin. Is het een ja of een nee? Laat het even weten. Solliciteren. Jan

Nate, thank you. Now it's time to go home. Ik heb het al eens eerder verteld in deze uitzending. We waren in Nederland er vroeg bij met Dire Straits. En dit was de eerste single-versie van Sultans of Swing. In het top-op decor zie je ook deze versie van Sultans of Swing. En later is die andere versie natuurlijk eigenlijk veel beroemder geworden. Maar op de een of andere manier ben ik hieraan blijven plakken. Sultans of Swing, Dire Straits. Jelle Klaver zegt, dit nummer is gebruikt onder de compilatievideo van de laatste motorvakantie met mijn vader en broer in september 2019. Nog altijd doet het mij aan hem denken, niet lang daarna is hij plotseling overleden. Oeh, ja, deze herinneringen zitten er natuurlijk ook bij het basisbekend van de muziek. Robin zegt, komt Sultans of Swing nog van Dire Straits, is zojuist gebeurd.

0: Zeiden ze tegen hem, jij kan er helemaal niks van, George.
1: Oh, wat echt vrienden waren het, hè?
0: Ja, nou ja, ze vonden toch dat ze zelf wat talentvoller waren, John Lennon en Paul McCartney. Ja, uiteindelijk hebben ze toch maar een paar nummertjes toegestaan van George Harrison. En daar zullen ze geen spijt van hebben gehad. Dit was er eentje van. Een van de allermooiste liefdesliedjes ooit, natuurlijk. En ja, de nummer 1 streaming op dit moment van de Beatles, daar hadden we het laatst over, is Here Comes the Sun, ook van...
1: Tja,
0: George Harrison.
1: Die gozer zat toch ook in die superformatie Traveling Wilburys? Kon echt wel wat, hoor.
0: Superformatie, ja. Welke DJ is toch ooit begonnen met het woord formatie?
1: Ja.
0: Daar hebben we nog lang last van gehad. Deze hebben we nog staan in het kader van...
2: Het Radio.
3: Ik vind hier wat van. Referendum.

0: Hoe is het afgelopen met Janssen, Baggerband en Solliciteren?
1: Nou, ik zou je vertellen, het begon heel veelbelovend. Maar het werd toch een nipte, weliswaar. 9

Milky Chance en Stolen Dance. Er zijn nog zo verschrikkelijk veel liedjes die binnenkomen. Gelukkig gaan Wouter Frank nog even door met de letter S. En ik heb Gijs al gebeld dat hij vanavond zijn veldbed moet meebrengen. Ja. Gijs heeft altijd de Late Night Show. Heeft overigens vanavond een disco special. Maar daarna gaat hij nog eventjes wat dingen draaien die wij nog niet gehad hebben. Dus nou, ik heb al een lijstje voor hem klaarleggen hoor.

0: zo lekker, ja. Somewhere Down the Crazy River. Will, Saskia, Marco, Patrick, Han, Corinne. Geweldig nummer. Ik hoor het veel te weinig op de radio. Bedankt voor het draaien. Dat was hem dan. Robbie Robinson van de band, hè. Somewhere Down the Crazy River. Deze kunnen we natuurlijk niet laten liggen, Caroline.
1: Nee.
0: Het is heel gek dat we hem nu even draaien. Zo net voordat Wouter Frank beginnen. Maar hij hoort er gewoon bij. Joost Vermeulen zegt, de hele wereld kent

0: zijn, hebben we eigenlijk nog een vraag aan Wout en Frank zometeen.
1: Zeker. Wout en Frank, wie is jullie favoriete ex?
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
13: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50 en

0: hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.

0: en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
5: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Nivea en Labello 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
15: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 4 uur.
16: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. De vakbonden lijken geen genoegen te nemen met het terugtrekken van bezuinigingen door het kabinet. De snellere verhoging van de AOW-leeftijd is helemaal van tafel. En veranderingen van de uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid worden gepauzeerd. Uiteindelijk wil het kabinet alsnog miljarden bezuinigen om het systeem van uitkeringen betaalbaar te houden. Maar daar zien de vakbonden niks in. Ze willen wel een verhelderend gesprek. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen voor de ingang terecht in tenten van het Rode Kruis. Dat vindt het onbegrijpelijk dat opvangorganisatie COA geen beschutting tegen de zon heeft geregeld. Ook wordt water en zonnebrand uitgedeeld aan zo'n 80 asielzoekers die voor vannacht nog ergens een slaapplek moeten krijgen. Nu Rusland de laatste dagen steeds zwaardere aanvallen uitvoert op de Oekraïnse hoofdstad Kiev, wil het kabinet weten waarom. Daarom is de Russische ambassadeur op het matje geroepen. Bij de aanvallen op Kiev zouden ook veel huizen en scholen zijn geraakt. Ook andere Europese landen vragen Rusland om uitleg. En tennisser Tellen Griekspoor is gelijk uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in de eerste ronde van het Grand Slam toernooi in Parijs na een uitputtingsslag van 4 uur. De Italiaan Matteo Arnaldi won in 4 sets van Griekspoor, die er veel beter voor staat op de wereldranglijst. Het weer dan. Het is tropisch warm. 28 tot 32 graden en volop zonnig. Vanavond is het dus ook nog lang warm. Morgen soms wat wolken. Van noord naar zuid wordt het dan 18 tot 26 graden. Het is de hele dag al drukker op de weg dan normaal. Nu al bijna 100 meldingen. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. A4, daarna Rotterdam voor het Ketelplein 18 minuten extra. Dan de A9, Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooi meer 1 uur en 5 minuten. Door een ongeluk, de weg is inmiddels wel weer vrij. Dan de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Rijnsweert naar de A28 toe richting Amersfoort is dat. En Noorderloos 22 minuten extra. Tot slot de A59 Zonzeel-Den Bosch voor Maden. Na een ongeluk is de weg weer vrij. Vertraging nog 10 minuten.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
17: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399. Mediamarkt.
17: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
21: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
24: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
25: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
26: Koeling alarm! Shop nu koeling dekbedden met 20% korting op celesta.nl.
27: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
28: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
29: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
30: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
31: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
30: Dus waar moet je zijn voor de magic?
31: Youfone.

0: Leonard Skinner en Sweet Home Alabama. Uiteraard bij de S in het basispakket.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: Dit is volgens mij het laatste uur dat wij vrijmaken voor de letter S.
3: Als je het zo aankondigt, klinkt het behoorlijk dramatisch.
0: Toch?
3: Ja.
0: Dus als er een liedje is dat begint met de letter S, dat je nog heel graag in het basispakket wil hebben, dan moet je dat echt wel tussen nu en 5 uur doen, want anders gaan we naar de T.
3: Geef het door via de gratis Radio Veronica app. Stuur een tekstberichtje of spreek iets in, zing iets in. Vinden we ook altijd leuk. Kan allemaal via de Radio Veronica app. Het moet dus beginnen met de S in de titel. Ja.
0: Nou, we hebben van Rob en Caroline iets anders nog iets doorgekregen. Maar daar kunnen we denk ik heel kort over zijn.
4: De vraag van vandaag.
0: De vraag die Rob en Caroline ons hebben gesteld is: wie is je favoriete ex?
3: Ah.
0: Wie is je favoriete ex? En wat gaan we daarmee doen met die vraag?
3: Nou, kijk, ik ga daar omdat ik het sowieso leuk vind om gewoon gezellige, warme zomeravond te beleven vanavond. Ja. Ga ik daar geen antwoord op geven.
0: En
3: op die vraag.
0: Vriend, doe gewoon met je mee. Nee, daar moet je niet aan beginnen.
3: Nee, dat wordt alleen maar
0: gedaan. Praten over exen is niet goed
3: voor je. Nee, dat moet je niet.
0: Ik heb één keer jaren geleden de fout gemaakt door met een ex koffie te gaan drinken. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn vriendinnetje, zei ik, nou, zo grappig, want dat had ik ook open gewoon gezegd. Ik
3: was zo leuk met haar.
0: Was zo leuk. Nee, toen zei ik, en jullie lijken een beetje op elkaar.
3: Ah, die is moeilijk.
0: Ja, dat ging niet goed, vriend. Nee, dat ging niet goed.
3: Dat moet je niet doen. Nee, dus sowieso niet over exen praten.
0: Nee. Dus ja, weet je, wie is je favoriete ex? Allemaal.
3: Ik heb alleen maar leuke exen. Ja. Meen ik. Nee, maar niet.
0: Gaan mijn vingers daar niet op rond. Overigens, over Rob en Caroline gesproken. Kijk, het verhaal is eigenlijk heel kort. Rob was vergeten om Daryl Hall, John Oates met She's Gone bij de S toe te voegen. Maar hij heeft nu een audio-appje gemaakt waarvan Rob waarschijnlijk denkt dat wij niet herkennen dat hij het is. Maar misschien ook wel. Luister even mee.
5: Ja, maar Rob Sieltjes hier. Je waardeloze disjockey van net. Die was gewoon vergeten om She's Gone te draaien van Hall & Oates. Dus ja, kunnen jullie daar nog even draaien? Gegroet! Ik zei even Wouter kan aan het appen voor en met Frankie. Met Chichon van Hall & Oates. Omdat die waarlozer Rob, wordt hij ook alweer.
0: Ja. Is Caroline.
5: Ja, voor Rob Sieltjes. Ja.
3: Nou, die haal ik er echt niet uit, hoor.
0: Nee, maar wat ik zo grappig vind is, als je dan inderdaad iemand anders nadoet, zegt dan niet dat je de disjockey hiervoor was. Want daarmee val je een beetje door de mand, toch? Maar ik vond het wel een mooi verhaal. En Rob heeft helemaal gelijk. Deze hoort natuurlijk in dat A-basispakket. Wat denk jij nou? Bij de S, She's Gone van Daryl Hall, John Oates.

0: Sarah Larsson.
1: Sarah Larsson.
0: Ik heb geen idee waarom ik fluister, maar dat vind ik wel passender of zo, weet ik veel.
2: Symphony is onder andere aangevraagd door Katinka Kuipers, Levi de Boer en Nora Willems. Zij vinden dat hij een plekje verdient in het basispakket. Nou, dat is geen enkel probleem. Nou, de plaat begint met de S.
0: En we kregen ervoor nog hadden we nog She's Gone van Hall & Oates. En ik kreeg een ontzettend leuk filmpje van een luisteraar, Rob Zieltjens.
2: Rob Zieltjens.
0: En daar was hij mee aan het zingen, dus hij is helemaal blij.
2: Reageert vaak hoor, Rob Zieltjens.
3: Ja. Vaak.
0: We hebben iemand teruggebeld. Volgens mij is dat Tony van Beurden uit Uden. Dag Tony, goedemiddag.
4: Goedemiddag, heren.
0: Luister, er is een plaats. Nou ja, we doen ons best, meer kun je niet doen. En volgens mij heb je het zelf ook niet zo heel slecht, toch?
4: Ik heb het prima.
0: Ah, lekker, lekker.
4: Ja, ja, ja.
2: Het klinkt wel alsof je het warm hebt, Tony.
4: Nee, ik zit op zich lekker binnen. Aircootje aan, geen probleem.
2: Godverdikkie, je bent echt een levensgenieten, Tony. Nou, dat is mooi, want dan kun je namelijk in die airco flink broeden op de plaat die in het basispakket moet. Welke plaat mag dat zijn?
4: Nou, er was zoveel keuze uit de S, maar ik ben uiteindelijk gegaan voor een liedje van Kite Man en dat heet Sorry.
0: En volgens mij dan de Lowlands Live versie.
4: Ja, je hebt de Tivoli-versie en de Lowlands Live-versie. En allebei zijn gewoon prachtig. Okay, mooi emotioneel nummer.
0: Nou, ik heb die Lowlands Live-versie heb ik voor je klaarstaan. Maar kun je een klein beetje uitleggen waarom dit zo mooi is dat het in het basispakket moet?
4: Nou, meestal ga je uit... Of, ik hou heel erg van stemmen, juist, van vocalen. Maar dit is een instrumentaal nummer wat juist ook heel veel emotie in zich heeft. Ja, dat vind ik toch wel knap. Dus okay. Hij staat bij mijn favoriete lijstje.
0: Dus zeg maar, het raakt je zonder dat er eigenlijk een hele zin in hoeft te zitten. Dat heeft deze plaat helemaal niet nodig.
4: Ja, maar je hoort door de muziek heen al dat hij sorry zegt.
0: Nou,
2: ja, maar dat klopt wel, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Kaidman, Colin Benders, zoals hij tegenwoordig weer heet. En onder die naam treedt hij weer op. Maar nu nog als Kaidman, Lowlands Live. Sorry, ik ga hem toevoegen. Tony, dankjewel en een mooie avond alvast.
4: Jullie heel veel plezier nog.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.

0: Kiteman en Sorry in de Lowlands uitvoering. En hoe weten we dat? Nou, je hoort het aan het gejuich. Ja. Dat het hartstikke live is. Het is een lekker liedje en hij werd zojuist aangevraagd door Tony van Beurden.
1: Typisch Lowlands publiek.
0: Dit is echt zo'n Lowlands live. Ja, je
2: mooi, hoor. Het is een mooie plaats, zeker toegevoegd aan het basispakket. Ziet wat zit er zo in je nieuws.
3: Vakbonden willen alsnog staken en wachtrij ter Apel loopt op.
2: Zometeen meer. En dus ook meer in het basispakket met de letter S. Mag je doorgeven, het laatste half uur.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
8: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
12: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
19: Veronica Weerbericht.
0: Ja, nou. Vandaag is het dus tropisch warm. Temperaturen tussen de 28 en 32 graden. Maar ik moet je eerlijk zeggen, als je in de auto kijkt op temperatuurmetertje, die is altijd een klein beetje hysterisch bij de meeste merken.
1: Oh, dat valt mee, hoor.
0: Tikt die zo de 35 graden aan. Vanavond
1: gevoelstemperatuur is ook bijna 35 graden. Dus hoe warm het is, man.
0: Vanavond blijft het lang warm. Morgen berenkoud. Morgen wordt het echt een hele frisse dag. 23 graden. Het is lang geleden.
2: Het is lang geleden. Het is 3:30. Er is het nieuws. Siets, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De vakbonden blijven erbij te willen staken, ondanks geschrapte maatregelen van het kabinet. Dat stopt met de snellere verhoging van de AOW-leeftijd en ingreep in de uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid worden gepauzeerd. Het kabinet wil weer om tafel met de bonden, maar die vinden het te mager omdat het kabinet wil blijven bezuinigen. Nog steeds wordt er onderzoek gedaan naar een dodelijk ongeluk in België vanochtend. Een trein botste op een schoolbusje van tussen Antwerpen en Brussel is dat. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. De slagbomen waren dicht tijdens de botsing. En het aantal asielzoekers voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel is inmiddels gegroeid naar ruim 100, meldt regiozender RTV Noord. Het Rode Kruis heeft tenten voor ze neergezet, zodat ze in de schaduw kunnen wachten op een slaapplek voor vanavond.
2: Alright, thank you.
0: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 100 vertragingen op dit moment. Totale lengte van 423 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 28 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Heemskerk. 36 minuten vertraging. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Daar sta je een half uur te wachten. De A28 Hogeveen-Amersfoort tussen Zwolle-Noord en Hattemerbroek. Daar 36 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Daar 28 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je de app van Flitsmeister.
2: Mensen, succes met de drukte en succes met de warmte. Het is zo heet.
19: Bruine fluitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite,

0: Laura Branigan en Self-Control bij de letter S in het basispakket is ook toegevoegd. De laatste 20 minuten voor de letter S zijn een feit. Zometeen gaan we naar de letter T. Ik zie overigens al wel de eerste suggesties voor de T binnenkomen, hoor.
1: Dat mag je ook zeker doen, maar laten we die S wel even goed afronden. Want volgens mij zijn er heel veel nog niet toegevoegd aan dat basispakket. Dus geef me even door via de Radio Veronica. Heb iemand die ook kwam met een suggestie? Dat is Yvonne Kruis hier uit Amsterdam. Yvonne, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hey, welke moeten we toevoegen aan het basispakket?
2: September natuurlijk, van Earth, Wind & Fire.
1: Wat is het verhaal daarachter?
2: Op 9 september 2011 ben ik getrouwd. En toen waren we al 12,5 jaar bij elkaar. Dus toen dachten we, wat gaan we doen? Gaan we een feestje vieren of gaan we dan maar trouwen? Nou, en toen hebben we gezegd van, nou, laten we dan maar gaan trouwen. Dan maken we er helemaal een groot feest van.
0: Ja, wat ik wilde zeggen, want in principe trouwen kan ook zomaar een feest worden. Of hebben jullie het heel klein gehouden?
2: Nee, we hadden best veel gasten en de helft van onze gasten was kind. Dus dat was... Dat was heel bijzonder.
1: Een bruiloft in de ballenbak.
0: Ja, bijna wel.
2: Ja, nou zo ongeveer. Het was in Bussum bij Fort Werk 4. Okay. En daar konden ze rustig rondrennen.
0: En heel even gewoon voor de statistieken, maar jullie zijn nog steeds getrouwd, toch?
2: Ja, we zijn nog steeds gelukkig getrouwd.
0: Oh, gelukkig. Als ze dan nu ook zegt nee, inmiddels niet meer. Nog 5 jaar niet meer, dat was jammer geweest.
1: Maar die plaat is leuk. Ja.
0: We voegen hem toe. Dankjewel, hem.

0: script en superheroes.
1: Ook toegevoegd aan het basispakket.
2: Mag ik een paar namen noemen nog, Wout? Hebben we daar tijd voor? Esme Blom, Tim Hartman, Marijke Smeet. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor toevoegen van de script en superheroes in het basispakket. En dat is een van de laatste liedjes die toegevoegd worden met de S.
1: Heel even, hè, want vandaag is natuurlijk bloedfysiek het heet.
2: Ja, is niet normaal.
1: Morgen wordt koud, morgen wordt een koude dag.
2: 23 graden, jongens. Gewoon de winterjas weer.
1: Daarna wordt het weer heel mooi, maar toch eventjes, Siets, is het heetste moment van de dag, is dat geweest?
3: Ja, het heetste moment van de dag is het inderdaad geweest. Het is vandaag 32,4 graden geworden. In El, in Limburg, is dat de warmste plek van alle meetstations. Daar is het nu nog 31,7, dus helemaal niet verkeerd. Ook is het bijvoorbeeld nog 31,5 in Eindhoven. Maar er steekt ook een windje op in het noorden bijvoorbeeld. Lauwersoog nu 22,8. Lekker verfrissend.
1: Oh, jongens. Ja, en dan na morgen gaan we gewoon weer prachtig weer te krijgen.
3: Okay, nou, het wordt nog hartstikke lekker, joh. 26 graden in het
1: koud,
3: zuiden.
1: Koud. Ik kan er niet meer
2: tegen. Wat is het nou? Hij zegt 23, jij 26.
3: Ja, het is van noord naar zuid 18 tot 26 morgen.
1: Ik ben er niet meer voor gemaakt. Mensen, luister. We zitten bij de letter S van het basispakket. We gaan zo meteen naar de letter... Maar nu nog bij de letter S. Welke zou je graag willen horen? Is dit een audio-appje van Wolfgang? Wolfgang. Wolfgang die heeft een suggestie waarvan ik eigenlijk me afvraag... weten we zeker dat deze nog niet in het pakket staat? Er zit? Luister.
4: Hey, Wolfgang hier. Tears for Fears met Shout. Dat hoort gewoon natuurlijk, hè, bij Radio Veronica in het basispakket. Hè?
1: Ja, daar heb ik wel een punt. Die is nog niet gedraaid. Dat weten we 100% zeker.
2: Nou, ik ga het nu even dubbel checken.
1: Doe dat eens.
2: Wout?
1: Ja?
2: Hij is...

0: Shout, shout, let it all out. Tears for Fears. Ik vind dit wel een mooie afsluiting van de letter S.
1: Gaan we het boekje sluiten nu, ja, wat betreft S?
0: Ja, denk het wel.
1: Nou, dat vind ik echt zonde.
0: Nee, ik zit even te kijken, want er komt nog steeds best wel veel binnen voor de S, maar dat staat er allemaal wel in.
1: Weet je, is het Summer Jam al geweest?
0: Ja, staat erin.
1: Summer.
0: Suzanne van Leonard Cohen staat er ook in. Ja, we zijn wel klaar. We gaan door. We gaan naar de letter T.
1: Weet je het zeker, Bout?
0: Ja, ik ben 100%.
1: Ja, maar je kan nu nog terug, hè?
0: Nee, ik kan niet meer terug. We gaan naar de letter T. En er komen nu al fantastische suggesties voor de letter T binnen. Ik zie Thunderstruck. Ik zie Try Again van Aaliyah. Vind ik heel mooi. Ik zie ook...
1: Telegraph Road, Bout.
0: Ja, dan kunnen we thuis gaan plassen.
1: Ja, maar die vind jij wel lekker.
0: Die vind ik zeker leuk. Nou goed. Liedjes die beginnen met de letter T. Die moeten in het basispakket. Of welke moet in het basispakket? Wil je dat doorgeven? Bovendien, zometeen kans op heel veel monies.
1: Wil je meespelen met woordenjacht? Stuur dan nu woordenjachten naar de Radio Veronica app. En dan maak je dus inderdaad kans op heel veel monies.
0: Ja. Dus geef maar door.
1: Even focussen, vriend.
0: Ja, nee, de S is klaar. We gaan naar de T. En dus liedjes voor de T. Nou, tot zo.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Lieve kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Hotel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: 3 ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 5 uur.
7: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
8: Goedemiddag. Voor de vakbonden is het niet voldoende dat het kabinet de pauzeknop indrukt bij de bezuiniging op uitkeringen. Het sneller verhogen van de AOW-leeftijd is nu helemaal van tafel. En over ingrijpen bij de werkloosheid en arbeidsongeschiktheid wil het kabinet onderhandelen. Wel blijft het erbij dat miljarden bezuinigd moeten worden om het systeem van uitkeringen betaalbaar te houden. En daar zijn de vakbonden het niet mee eens, dus gaan stakingen door. Strengere regels voor asielzoekers zijn nu ook goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het gaat om het Europese Migratiepact, waarvan Nederland de strengere variant heeft gekozen. Daarin staat onder andere dat vluchtelingen geen levenslange verblijfsvergunning meer krijgen. Alleen een tijdelijke, en die wordt ook korter, geen 5, maar 3 jaar. Ook wordt het moeilijker om familieleden over te laten komen. Er wordt steeds meer duidelijk over het dodelijke ongeluk vanochtend in België, waar een trein op een schoolbusje botste. Het gebeurde in Buggenhout, tussen Antwerpen en Brussel. Uit camerabeelden blijkt dat het busje door een gesloten spoorboom reed. Waarom is onduidelijk. 4 mensen kwamen om, onder wie 2 kinderen. Het staakt het vuren in Iran en een akkoord met Amerika staan onder druk. Na Amerikaanse aanvallen op raketlanceerinstallaties bij de straat van Hormuz zegt Iran dat het bestand is geschonden. Volgens Amerika was het zelfverdediging. Iran heeft het over agressie. Dat land eist $24 miljard aan bevroren geld. Moet worden vrijgegeven, anders komt er geen akkoord. Weer dan zonnig, op veel plekken nog boven de 30 graden. Aan zee een stuk koeler dankzij de wind. Morgen is er veel zon, soms wat wolken. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 26 graden. Verkeersinformatie, het is ontzettend druk deze dinsdagmiddag. Meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. In totaal zijn het er meer dan 130. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Voor Twello, 34 minuten. Door voorwerpen op de weg is nog maar 1 rijstrook open. Dan een ongeluk op de A12, Den Haag-Utrecht. Voor Nieuwebrug, 22 minuten extra. Ontzettend druk is het op de A27, Utrecht-Breda. Tussen Lunetten en Werkendam heb je een vertraging van, let op, 1 uur en 3 kwartier. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle-Zuid 26 minuten. A28, Groningen-Amersfoort. Voor Zwolle-Centrum 1 uur extra. En tenslotte de A58, Tilburg-Eindhoven. Voor Batadorp 18 minuten.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
12: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
13: 5%, 10%, 15%. geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
15: Boost yourself.
16: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
17: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Style Outlets.
19: Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch, tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Letter T.
1: Hey, even kijken. Fred, goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Aan jou de eer. Wat wordt de eerste met de letter T?
2: Nou, de eerste met de letter T, dat lijkt mij Mattia Bazar met het nummer Ticento. Een lekker zomersnummer.

0: Dit is het basispakket. We zijn begonnen met letter T met Ticento van Mattia Bazar.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: En dan moet ik eigenlijk meteen even wat uitleggen. Want we zien ook wel titels binnenkomen die beginnen met de. Maar dat is een lidwoord. En lidwoorden doen niet mee in het basispakket qua letter. Dus bijvoorbeeld the sign staat bij de S. Of the way to your heart staat bij de way. Of the beginning staat bij de B. Nou goed, zo kunnen we wel even doorgaan. Dus het gaat om titels.
1: Radio Veronica.
2: Het basispakket.
0: En dan moet ik eigenlijk meteen even wat uitleggen.

0: geven door via de gratis Radio Veronica app. Ja. Wat Wouter dus eigenlijk zegt is liedjes die beginnen met de... Nou, die kun je niet doorgeven.
1: Thunder kan gewoon. Tribute Ride On kan gewoon. Telegraph Road hebben we al genoemd, kan gewoon. Nou goed, geef maar door. Ondertussen zoveel monies.

0: is onze jager van vandaag.
1: We hebben Celine aan de lijn, die gaat op jacht. Celine, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het concept is vrij simpel. Wout en ik die proberen woord voor woord een zin te maken. Die zin omschrijft dan weer een woord. Jij moet het exacte woord raden. En even voor de duidelijkheid, we kennen die woorden dus vooraf niet. Dus het kan een beetje gestunteld overkomen. Maar we proberen in ieder geval ervoor te zorgen dat jij zoveel mogelijk geld binnensleept. Je krijgt namelijk 1 minuut de tijd om, om zoveel mogelijk goede antwoorden, goede woorden te raden. En je krijgt per goed woord 20 eurotjes.
3: Hoppa!
2: Ja, nou, we gaan ons best doen.
3: Ben jij er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Lieve Celine Rutte, jij bent onze woordenjager van vandaag. En jouw minuut gaat nu in.
1: Zit
3: in de muur
1: voor
3: stroom.
2: Kabel.
3: Dit.
2: Stopcontact.
3: Dit.
1: Drink
3: je
1: 's avonds
3: rood
1: of
3: wit?
2: Wijn.
1: Is
3: heel
1: langzaam
3: en
1: glibberig.
3: Met
1: een
3: huis
1: op
3: zijn
1: rug.
2: Klak. Klak.
3: Hier
1: sta
3: je
1: elke
3: ochtend
1: voor
3: en
1: kan
3: je
1: jezelf
3: zien.
2: Spiegel.
3: Jij bent.
1: Staat
3: tussen
1: twee
3: tuinen
1: als
3: scheiding.
2: Schutting.
3: Dit
1: leg
3: je
1: met
3: kleine
1: stukjes
3: aan
1: elkaar.
2: Puzzel.
3: Ja,
1: zo.
3: Oh,
1: volgens mij ging deze heel lekker.
3: Ja, maar ik vond ons ook heel goed.
1: Ja, wij waren echt on fire.
3: Nou ja, eigenlijk, we deden in ieder geval ons best. Daar gaat het om. Jezus.
2: Ja.
3: Nou, we nemen eens even door.
1: Ja, te beginnen met de eerste. Je schreeuwde nog even snel. Stopcontact. Je zei eerst kabel. Die rekenen wel goed, hè?
3: Die rekenen wel goed. Ja, zeker.
1: Vervolgens kwam jij inderdaad met wijn. Die is heel correct. Slak, ook die is goed. Spiegel klopte. Schutting klopte ook. Puzzel klopte ook. Dat betekent 1, 2, 3, 4, 5, 6 goede antwoorden.
3: Oh, duur dat betekent 120 euro.
1: Lekker, lekker, lekker, lekker.
3: Er gaat het zakgeld voor deze week. Maar nee, ja, 120 euro voor jou. Gefeliciteerd, Celine.
2: Dankjewel.
3: Heel veel plezier ermee en tof dat je meedeed. Fijne avond.
2: Ja, jullie heel erg bedankt.
3: Ja, nou ja, graag gedaan. Kijk, zo kan het dus gaan. Zo snel kun je 120 euro
1: bevriend. We beginnen hier ook steeds beter in te worden, hoor.
3: Ja. En dat kost geld. Dat kost gewoon geld. Mensen, als je ook wil woordenjagen, we spelen het iedere middag rond 5:10. Je kunt jezelf melden door woordenjacht te appen naar de app van Radio Veronica.
4: Dit is de basis van je muzikale opvoeding. Het basispakket. Dit is
3: Veronica. Bij de letter T, ook Trouble van Coldplay.

0: de letter T, Take a Chance on Me. ABBA is bij deze toegevoegd in het basispakket.
1: Noemen.
0: Jazeker, geen gang.
1: Iris Koster is daar onder andere verantwoordelijk voor. Ook Stef Willemsen en Fleur Hofman. Dankjewel dat jullie deze plaat hebben doorgegeven. Want natuurlijk moet hij in het basispakket.
0: Ja.
1: ABBA en Take a Chance on Me.
0: Ik zit eens even te kijken, want ja, er komt veel binnen, jongens. Gaat goed, we hebben onder andere Peter teruggebeld. Dag Peter, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Kijk, het geinige is, Peter, jij hebt, je bent boos.
1: Hij is boos.
2: Nou.
1: Je bent boos, Peter.
2: Je bent ziekend. Met dit moet je vooral niet boos maken, hè?
0: Nou, ik hoor het ook een beetje aan hem. Hij is echt heel kwaad. Maar waarom ben je boos?
2: Nou, ik zeg, het is een beetje oude meuk. En ik denk, nou, wat tijd voor iets meer recent. Alhoewel, nou ja, mijn plaat die ik doorgegeven heb, komt uit de 90's.
0: Ja.
2: Dat is nou natuurlijk ook niet meer heel erg recent, hè?
0: Nee, maar eigenlijk, jij zegt, er is maar één decennium en dat zijn de 90's. Dat was het mooiste van alles.
2: Niet één decennium, maar dat is wel, ja, ik ben van de jaren 70 geboren en dat is wel de periode waarin het echt wel echt een heel stuk positiever werd qua muziek.
0: Hey,
2: vrolijker, beetje uptempo, beetje dancy.
0: Ja.
2: Zeg maar, die oude zagrijnige meuk van de jaren 80 weg. Dus,
0: nu komt al die woede eruit.
1: Ja, je hoeft het maar even te laten lopen en het komt vanzelf.
0: En hoe was jij in de 90's? Was je met zeg maar, kagels geschoren zijkanten van je hoofd? Stond je te gabberen?
2: Nee, of was je er ook al boos en zagrijnig? Ik kom uit een boerendorpje, dus dat durfden wij allemaal niet. Wij waren gewoon met Thunderdome cd'tjes kopen en braaf luisteren. En dat was het wel. En in de buurt van, net over de grens in Duitsland, een van de gigantische discotheken. En daar was het gewoon anderhalf uur happy hardcore en dat was het gewoon losgaan. En dat was het ongeveer.
0: Gewoon lekker, gewoon gezellig.
2: Nee, Rotterdam was heel ver, hè?
0: Ja.
2: Net als onze regio heel ver is voor Rotterdam.
0: Maar dan vind ik toch dat je het heel beschaafd houdt. Want je komt met Turnaround van Fats & Small. Die moet namens jou uit de jaren 90.
2: Ik wil op de beest snijden, man. Lekker, kom op.
0: Mooi dit. Zie je dat de woede is nu weg?
1: Nee, de woede heeft plaats gemaakt voor een blijdschap.
2: Ik heb vannacht en vanmorgen gewerkt. Ik lig lekker op de langsbank met een biertje in de schaduw onder de parasol. Top.
0: Mooi. Peter, luister. Het was leuk je even gesproken te hebben. En,
2: dankjewel.
0: We gaan hem voor je draaien. Turnaround, Fats & Small. En een fijn basispakket verder, hè?

0: de letter T ook toegevoegd aan het basispakket. Siets Roskam. Siets, wat zit er zometeen in jouw nieuws?
1: Werkgevers willen wel praten en Russisch dreigement veroordeeld.
0: En meer met de letter T.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
15: Veronica Weerbericht.
0: Nou, het is vandaag tropisch warm. Temperaturen tussen de 28 en 32 graden. En op de temperatuurmeter in de auto kan nog veel hoger worden aangegeven. Vanavond blijft het nog lang warm. Maar morgen zijn er wolken en van noord naar zuid wordt het 18 tot 26 graden. En daarna komt de echte warmte gewoon weer terug. Het is 6:03. Dit is het nieuws. Siets, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Waar de vakbonden helemaal niets zien in het pauzeren van bezuinigingen door het kabinet, zien werkgeversorganisaties wel genoeg om verder te kunnen praten. Het kabinet schrapt de snellere verhoging van de AOW-leeftijd en wil de bezuiniging op de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen anders aanpakken dan gepland. Veel van de eerder weggestemde strengere asielmaatregelen komen er nu alsnog. De Eerste Kamer is akkoord met de strenge variant van het Europese Migratiepact. En dus wordt het voor asielzoekers moeilijker om langer in Nederland te blijven en familie over te laten komen. En nieuwe Russische aanvallen en dreigementen worden veroordeeld door tientallen landen. Ook Nederland roept de ambassadeur op het matje om uitleg te geven over de intensere bombardementen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bijna 50 landen accepteren niet dat Rusland nu dreigt om werkplekken van hun diplomaten in Kiev aan te vallen.
8: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 152 vertraging op dit moment. Totale lengte van 573 kilometer. Als je in de file staat op dit moment met die bloedverziekende ongelofelijke hitte.
16: Oh, airco'tje aan, niks aan de hand.
8: Ja, maar dat kan warm worden hoor, Wout.
16: Ah, dat is ook
8: het kokende asfalt. Dit zijn de vertragingen vanaf 31 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraven. 41 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Daar een half uur vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2. 36 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Maasbrug. Daar 38 minuten voor een compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Verwijs ik je graag even naar de app van de vrienden van Flitsmeister, die voor de gelegenheid de app ook helemaal in zomerse sfeer hebben gestoken.
16: Nou, dat is mooi. Ja. Ondertussen in het basispakket nog altijd bij de letter T.
8: Oh,

0: Night hoorde je overigens van Lois Lane. Is bij deze ook toegevoegd aan het basispakket. En Tonight, dat is ook een plaat van Jet Rebel. Die gaan wij niet draaien. Maar morgenochtend dan is Jet Rebel te gast bij Gerard Ekdom.
1: Ja, ga je luisteren?
0: Met een live optreden. Nee, ik heb helaas dingen.
1: Er is één iemand die jij niet trekt, dat is Jet Rebel.
0: Nee, maar ik gun hem natuurlijk het beste van de
1: dat
0: wereld.
1: Dat is helemaal niet waar.
0: Nee, dat klopt.
1: Mooi, hè? Oké, goed. Jij hebt het al zo vaak uitgelegd, maar het is een keer tussen jullie misgegaan.
0: Ja,
1: komt nooit meer goed, hè?
0: Komt
1: nooit meer goed. Nee, maar Jet Rebel morgen wel bij Gerard de Gast. Superleuk. We gaan naar Sandra uit Heerlugewaard. Dag Sandra, goeiemiddag. Ja, dit was heel ongemakkelijk.
0: Ja, die stilte zei het alles ook. Sandra, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Jij hebt een paar fouten gemaakt in het leven en daar heb je nog altijd spijt van.
2: Ja, 8 jaar geleden gingen we met z'n zessen naar Justin Timberlake in Gelderdoom. En dat is iets van 200 kilometer voor ons. Mm-hmm. En toen zag ik ook dat de dag daarna Imagine Dragons zouden komen. Maar ja, 2 keer op en neer, zo'n end rijden. Ja. Dus oké, we gaan naar Justin. Maar dat viel gewoon, ik vond het tegenvallen. Een klein poppetje, we zaten heel ver weg. Weinig grote schermen. Het was tof, maar ja, denk verdorie. Ja. En toen een tijd later naar Pinkpop. Hey, Metallica komt, te gek. En ik kwam er 1 dag heen. Zoveel geld had ik niet. En toen op zondag kwam dus Imagine Dragons ook. Weer spijt van potverdikkie. Maar ja, goed. Dus ik hoop heel binnenkort toch naar Imagine Dragons te kunnen gaan. Naar een concert. En dan is het 3 keer scheepsrecht, hè, geloof ik.
1: Want
2: dus,
1: je hebt ze nog nooit live gezien?
2: Nee.
1: Maar iedere keer kies je voor iemand anders, maar blijkt Imagine Dragons gewoon toch beter te zijn.
2: Ja, dat zijn dan gewoon keuzes, hè, die je moet maken. Ja, financieel en dan achteraf. En dan zie je op tv live optreden, Pinkpop, hoe gaaf het was. Imagine Dragons, denk ik, potverdikke
0: maar. Ja, maar de vraag is, wat zijn dan de juiste keuzes? Nou ja, niet die jij gemaakt hebt, denk ik, Sandra.
1: Nee, nou ja, maar wat je wel alvast goed hebt gedaan is dat je Thunder van Imagine Dragons toevoegt aan het basispakket. Weet je al wanneer je ze gaat zien? Heb je al wat op het oog?
2: Nee, ik ga straks eens eventjes googlen wanneer ze weer eens naar Nederland toe komen. Dus,
1: waar komen ze, Frank?
0: Nou, dat is leuk dat je daarnaar vraagt, Wout. Want toevallig was ik dat net aan het opzoeken.
1: Ik zag het.
0: Ze hebben in principe geen geplande concerten in Nederland aangekondigd.
1: Godverdorie.
0: Maar ze zijn wel te zien in Mexico.
2: Handig. Wel, ja, een heel mooi nieuwsgeintje.
0: Londen.
1: Londen. Ja, weet je, op een dag gaat dit goed komen. Maar Thunder is bij deze toegevoegd. En ik wens je een hele mooie avond. Succes met de warmte. Ook daar een heerlijke waard. Dag Sandra.
2: Doei. Dankjewel. Doei.

0: Zij is in Marmaris, Luc Reuvers in Turkije. Hallo, hallo.
1: Goedendag, beter te doen dan in Nederland, geloof ik, want het is hier een graadje of 25.
0: Nou,
1: dat is vandaag op boottocht geweest, dus dat is helemaal relaxed.
2: En ben je in Turkije voor nieuw haar of gewoon voor de vakantie?
0: Turkish Airlines.
1: Gewoon de, wel de Turkish Airlines, maar zonder de haar.
2: Oh, oké, wat lekker.
1: En tijdens de boottocht had ik even een uur of drie geen 5G, dus ik heb wel wat gemist van het basispakket.
2: Maar ik vind het zo grappig dat je op vakantie lekker naar Veronica luistert. Vind ik eigenlijk wel heel erg...
0: Ik snap het wel, de Turkse radio is geen reet aan.
2: Nee, dat is ook waar.
1: Nou ja, je stopt gewoon je telefoon in je achterzak en je neemt het mee.
2: Hey, luister, we hadden net iemand die zei, ik wil iets uit de jaren 90, want al die oude meuk ben ik zat. Volgens mij ga jij weer even terug de oudheid in, hè?
1: Ja, ik hou van die oude meuk en dan vooral van de grondleggers, zeg maar, van de rock'n'roll, zoals Chuck Berry, Jerry Lewis en in dit geval Little Richard.
2: Ja.
1: En ik heb een tijdje toch nog een filmpje van hem gezien dat hij tijdens zijn concert zeer enthousiast was, op zijn piano sprong. En van zijn piano sprong hij op een hele grote luidspreker en toen trok hij zijn overhemd uit. En dat was voor hem het einde van de voorstelling, want toen werd hij meteen gearresteerd en meegenomen.
2: Ja, bizar,
1: en de rest van het orkest kon zonder een fan spelen.
2: Ja. Zo was dat. Oké, en Little Richard, wil jij welke met de thee?
1: Tutti Frutti.
2: Ik vind het mooi. Ik vind het een mooi idee dat jij daar in Turkije met in je kontzak je telefoon luistert naar Veronica met Little Richard en Tutti Frutti toegevoegd aan het basispakket. Hoe lang ben je nog weg?
1: Nog 2 dagen en Tutti Frutti is 2 minuten. Dus het is allemaal met een T, dus dat komt wel goed.
2: Nee, dat zit allemaal goed, jongen. Geniet ervan en goede terugreis alvast, hè?
1: Dankjewel en bedankt voor het toevoegen.
2: Dag hoor!

0: nou een basispakket maken met allemaal liedjes die ertoe doen. Dan mag deze niet ontbreken. Dat had Luc heel goed in de gaten vanuit Turkije. Tutti Frutti van Little Richard.
1: Ik moet er toch altijd denken aan in VI. Johan Derks heeft hier ooit een radioprogramma gemaakt. Hier op Radio Veronica. En hij heeft toen ooit die Little Richard afgekondigd. Daar heb ik een klein fragmentje van. Moet hij toch altijd lachen.
0: Waar komt hij op in?
1: Uit mijn computer. Okay. Hier.
2: Little Richard, I saw her standing there. Good for her. Toen ik roestte, dat was een doormalkende.
1: Zo klonk het programma van Johan Derks van mooi.
2: Hij praatte alleen maar zo. Little Richard.
1: Ja, lekker toch?
0: Mensen, we zijn net begonnen met de letter T van het basispakket. En we zijn nog lang niet klaar. We gaan nog niet naar huis. Nog lange niet, nog lange niet. Dus je mag suggesties doorgeven nog steeds voor de letter T. Ze moeten dus beginnen met de T. Niet de lidwoorden doen even niet mee. Maar gewoon Tutti Frutti was een goed voorbeeld. Of weet ik wat. Dat wil ik nog meer.
1: Nou, Telegraph Road.
0: Bijvoorbeeld.
1: Nou, geef maar door via de Radio Veronica. Dan gaan we het voor je draaien.
3: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wil iets zeggen.
9: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
8: Wat is dat?
9: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel 450 euro korting.
8: Wie heeft daar nou geen zin in?
10: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
12: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
12: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Shop nu alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Sportief.
22: Oké. Okay.
21: Betrouwbaar.
22: Oké.
21: Okay. En zuinig.
22: Oké. Okay.
21: Sorry?
22: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
23: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
23: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
25: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
26: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
0: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Joujou.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawasheer.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
29: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 6 uur.
30: En daar is Siet Roskam. Goedenavond. Onderhandelingen tussen het kabinet en vakbonden en werkgevers over bezuinigingen kunnen lang duren. Daarvoor vreest minister Velbrief van Sociale Zaken, zegt hij tegen de Telegraaf. Toch hoopt hij op een snel akkoord. Er moet wat gebeuren met de uitkeringen vanwege personeelstekorten, vergrijzing en te hoge kosten. Om de vakbonden weer aan tafel te krijgen, schrapt het kabinet het AOW-plan en pauzeert het andere bezuinigingen. Toch lijken stakingen nog niet van de baan. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen ook de komende nachten terecht in een congrescentrum in Groningen. De tijdelijke nachtopvang is met een week verlengd. In het Gas in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen omdat de opvang vol is. Tientallen landen veroordelen nieuwe Russische aanvallen en dreigementen richting Oekraïne. De afgelopen dagen wordt hoofdstad Kiev steeds intensiever gebombardeerd. Rusland dreigt nu complexen van buitenlandse diplomaten aan te vallen. Nederland en veel andere landen roepen ook de Russische ambassadeur op het matje om uitleg te geven. En de Deense wielrenner Jonas Vingegaard heeft zijn vierde ritzege in deze Giro d'Italia binnen. Hij won bergop in het Zwitserse Cari, de 16e etappe, ruim voor de rest. Nederlander Tijmen Arendsman finishte als vierde en stijgt naar plek 3. Vingegaard blijft in de roze leiderstrui. Het weer dan nog lang warm en zonnig vanavond. Het is nu nog rond 30 graden op veel plekken. Aan zee wel wat verkoeling dankzij de wind. Morgen veel zon, soms wolken, grote temperatuurverschillen. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 26 graden. Dat de situatie op de weg. Het was ontzettend druk vandaag en voorlopig staan er nog behoorlijk wat vertragingen. 77 in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A9, Diemen-Alkmaar voor Aalsmeer, 18 minuten extra. Dan een pechgeval op de A27, Utrecht-Breda voor industriegebied Avelingen, 20 minuten extra. A28, Amersfoort-Zwolle voor Zwolle-Zuid, nog een half uur vertraging. Na een eerder ongeluk is de weg inmiddels weer vrij. Bergingswerkzaamheden zijn er nog wel op de A28 Groningen-Zwolle. Daarvoor Zwolle-Noord, 16 minuten extra, 2 rijstroken dicht. Tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven voor Batadorp, een vertraging van een half uur.
31: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
32: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
33: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
34: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
33: Ai, de man met de hamer.
34: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
35: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
32: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
36: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
37: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen. Live your dreams.
38: Veel halen, weinig.
4: weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen, live your dreams.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller,
0: zonder te remmen. Vodafone. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

0: Om te zien dat er zo vreselijk veel muziekliefde binnenkomt via de app. Ik vind dat echt te gek. Dus de vraag is een beetje, welk liedje vind jij dat in een grote doos moet worden gestopt en dat voor de eeuwigheid moet worden bewaard zijn? Die mag je doorgeven via de app van Radio Veronica. En dan stoppen wij die in het basispakket.
1: Is in the Sunshine Band, That's the Way I Like It, is daar een mooi voorbeeld van. Als je nou houdt van disco, dan is onze grote vriend Gijs Alkemade vanavond weer verantwoordelijk voor een heerlijk themauurtje vanaf 10 uur. Dan hoor je namelijk de disco-basis.
2: Leuk.
1: Dus de basis van disco hoor je voorbij komen tussen 10 en 11 vanavond. Bij, dames en heren, Gijs Alkemade.
2: Stoppertje is dat.
0: Nou ja, en Sandra, goedemiddag. Of goede avond inmiddels al.
3: Goedenavond.
0: Waar jij mee komt is ook disco. Ja, laten we wel wezen.
1: Disco?
0: Luister eens,
3: Eigenlijk wel, ja. Disco, dat kan niet, hè.
0: Waarom moet deze plaat van Michael Jackson, Thriller, moet die in het basispakket?
3: Nou ja, ik bedoel, als er eentje met een T in dit basispakket thuis hoort, dan is het wel Thriller. Ik bedoel, wie weet niet dat de videoclip uitkwam. En ik mocht hem niet zien van mijn ouders, want ik was 10 jaar.
0: Ja.
3: En ik had een zus van 18.
0: Ja.
3: En die had een tv op de kamer. En nou, dus stiekem toch gezien. En die had dus ook de LP. En ja, eigenlijk sindsdien, hè.
0: Wauw.
3: Ja.
0: Hey, luister, heb jij die film al gezien van Michael Jackson?
3: Nee, heb ik nog niet gezien. Maar die staat wel op de bucketlist. Die wil ik samen met mijn man gaan kijken.
1: Ja, moet je doen hoor.
0: Moet je wel doen. En zeker als je echt herinneringen hebt aan dat je de eerste keer de videoclip zag. Meer vertel ik er niet over, maar dan moet je zeker die film gaan zien.
3: Dat gaan we ook zeker doen.
0: Alright. Luister, Sandra Bus uit Wormer, dankjewel. Thriller van Michael Jackson, bij deze in het basispakket.

0: This Girl. Koens versus Cooking on Three Burners. Maar dus This Girl, daar gaat het over met de T. Toegevoegd aan het basispakket. Graag wat namen en rugnummers.
1: Dat is geen enkel probleem, Wout. Want ook hier moeten we weer ongelooflijk veel mensen heel erg voor bedanken. Zoals bijvoorbeeld Liv Valkenburg, Sjoerd Hoogland en Elise Bergsma. Zij zijn namelijk degene die deze plaat heeft doorgegeven. En terecht, ik vind hem overigens ook helemaal passen bij het weer van vandaag. Dus
0: wat Helmy!
1: Helmy!
2: Hey,
1: goeiemiddag.
2: Hey,
1: Helmy.
2: Hallo.
0: Helmy, listen, bij de letter T zijn we van het basispakket. En dan hoort er eentje volgens jou bij. Welke is dat?
2: Ja, dat is Traps van Bruce Springsteen. En dan het liefst een live uitvoering.
0: Nou, dat kan geregeld worden. En waarom?
2: Ja, dat is toch een dijk van de plaat. Bij Bruce Springsteen denken de meeste mensen aan andere nummers. Maar ik vind dit toch wel de grootste parel van hem.
0: Nou, het is wel zo dat Bruce Springsteen ook zo'n artiest is. Net zoals ABBA en ze er heel veel. Bijna alle platen die ooit als singles zijn uitgebracht, die komen wel in het basispakket terecht. En die trap mag zeker niet ontbreken, Helmy.
2: Nee, ik ook.
0: Dus jij zei live uitvoering. Let goed op het publiek aan het begin. Dat juicht, is enthousiast. En daaruit blijkt dat het inderdaad live uitvoering is. We gaan hem toevoegen, dankjewel.
2: Oké, jullie ook bedankt.
1: Doei Helmy, leuk je gesproken te hebben.
0: Fijne avond. Doei.

0: Stick Alive. En dat wilden ze. Bruce Springsteen en Trapped is toegevoegd aan het basispakket.
1: Zometeen Sietse Hoska met het nieuws. Sietse, wat heb je zometeen in het nieuws?
2: Minister verwacht moeilijke onderhandelingen en Wegenwacht had het druk.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Zomerse topdeals bij Van Haren. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanharen.nl. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
10: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
13: Veronica Weerbericht.
14: Nou, vandaag natuurlijk hartstikke warm. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen wordt een iets andere dag. Soms wat wolken en van noord naar zuid 18 tot 26 graden. Dus nog altijd heel aangenaam. Het is tijd voor het nieuws. Sietse Roskam, goedenavond.
15: Goedenavond. Het kabinet blijft erbij dat miljarden bezuinigd moeten worden op het systeem van de uitkeringen. Daarom worden onderhandelingen moeilijk, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken tegen de Telegraaf. Toch hoopt hij snel op een akkoord met de werkgevers en vakbonden die tegen bezuinigingen zijn. Zorgen bij het Rode Kruis over de asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel. Zo'n 120 mensen wachten in het gras voor de ingang tot ze naar een slaapplek worden gebracht. Het Rode Kruis zegt dat ze fysiek en mentaal uitgeput zijn omdat ze elke dag ergens anders naartoe worden gebracht. En de Wegenwacht had het vandaag extra druk door de hitte. Er zijn vooral extra accuproblemen en lekke banden, zegt de ANWB. De Rijkswaterstaat kwam vandaag met het hitteprotocol, waarbij mensen extra snel van de snelweg worden gehaald als ze pech hebben.
16: Dat zijn ook wel toppers hoor, die gasten bij de ANWB.
17: Ja.
16: Bij de Wegenwacht. Dat is afgelopen weekend, ik had een klein mankementje.
17: Wat had je dan?
16: Ja, ik had per ongeluk een half liter olie te veel ingegooid.
17: Ja.
16: En op een gegeven moment kreeg ik dus in het display, begon te knipperen, stond olie high.
17: Ja.
16: Of nou, in het Engels dan oil high.
17: Ja.
16: En dus ik meteen chat erop loslaten natuurlijk, want dat is op dat moment je beste vriend. En chat zei, ja, nu meteen aan de kant zetten. Want er zit er gewoon veel te veel olie in. En dat is gewoon heel slecht voor je motor. Dus ik denk, ja, wat doe je dan? Dan bel je de ANWB.
17: Ja.
16: Dus ik de ANWB gebeld. En dan komt er zo'n mannetje. En die zuigt dan zo die olie uit je auto. Ik vind dat magisch.
17: En dan kan ik doorrijden.
16: Want
17: je bent lid van die gasten, ze hebben je gewoon geholpen.
16: Dat is perfect.
17: Ja, je hebt wel gelijk.
16: Ja, toch?
17: Ik heb alleen altijd dat ik denk, ja, weet je, soms moet je ook een beetje zelf voor die auto zorgen. Maar dit zou mij ook kunnen gebeuren. Dus dit snap ik wel een klein beetje.
16: Gelukkig. Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 28 vertragingen. Totale lengte van 79 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 11 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 17 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen. dezelfde weg. Tussen Velperbroek en Duiven, 11 minuten. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en industrieterrein Averlingen. Daar 33 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Hard in de Brug Katerveer, 25 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. Daar 20 minuten. Voor een compleet overzicht waar al die vertragingen in staan. En de twee flitsers ga je uiteraard naar de app van Flitsmeister.
17: Onze vrienden.
16: Ja, het zijn wel onze vrienden.
17: Dikke vrienden.
5: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
18: En nu.
5: Wout en Frank.
18: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
17: En een mooie bijdrage voor het pakket van Maureen.
19: Hey Wout en Frank. Ik wil graag Through the Barricades van Spandau Ballet horen. Blijft een mooi nummer. En met alles wat er op de wereld gebeurt, blijft de tekst ook nog actueel. Dus graag dit nummer. En heel fijn programma wat jullie allemaal maken.
18: Het basispakket.

0: Eddie Money en Take Me Home Tonight hoorde je plaats aangevraagd door onder andere Roan Fokkema, Lotte Zijlstra en Mika Verbeek kwamen met deze suggestie. Eddie Money, Take Me Home Tonight in het basispakket.
1: Marina Verburg, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hoe groot fan van Amy Winehouse ben jij?
0: Ja.
2: Heel groot fan.
1: En hoe uitzicht dat? Wat doe je allemaal voor Amy Winehouse?
2: Oh jeetje, nou ik ben op Londen tour geweest. Ik heb een onderarmsleeve van haar.
1: Oh,
2: verschillende
1: sleeve.
2: Attributen, ja.
0: Oh. Maar oké, laten we even beginnen met die onderarm. Wat heb je zoal op die onderarm staan dan?
1: Op die sleeve.
2: Ik heb de tekst van Tears Dry On My Own. Ik heb Amy zelf en Black to Black, een roos en gitaar en muzieknoten. Zo. De handtekening.
0: Wauw, wat voor dus, dikkie. Daar kun je een leuk tafelkleedje van maken als jij straks overleden bent.
2: Ja.
0: Hé, hey, en dan had je hebt verschillende attributen dus.
1: Wat douchegordijn?
2: Nee, geen douchegordijn.
1: Nee, gewoon een hele
2: grote dingen aan de muur. En t-shirts en dat soort dingen. Ja.
0: Oh, wat voor grote dingen heb je aan de muur dan?
2: Hè?
0: Wat voor grote dingen heb je aan de muur dan, als ik vraag mag?
2: Een grote poster van haar.
0: Oh ja.
1: Nou, ik vind het mooi. En nou ja, god, je hebt hier dan ook die tatoeage van. Dus de T komt jou goed uit. Want Tears Dry On Their Own vind jij een belangrijke van Amy Winehouse, hè?
2: Ja.
1: Alright. Nou, moet je horen. Die gaan we dan namens jou, maar er waren meer mensen hoor. Maar leuk om jou even te spreken. We gaan hem toevoegen aan de T. En ik wens je een hele fijne avond.
2: Dank je wel voor het toevoegen.
1: Nou, graag.

0: De plaat waar het allemaal mee begon voor Total Touch. Daarmee braken zij door Touch Me There. In het basispakket wie?
1: Irma Timmermans, Dennis Voskamp en Elra Meulenbroek. Zij wilden graag deze horen, Total Touch, Touch Me There. En er waren nog een paar mensen die daar ook een berichtje over stuurden. En geheel terecht natuurlijk, want we mogen volgens mij ongelooflijk trots zijn op deze plaat.
0: Ja.
1: En op Total Touch, wat ze hebben neergezet in de jaren 90.
0: Liedjes die een eeuwigheidswaarde hebben, liedjes die er altijd toe doen. En wat mij betreft zouden alle platen van Frank Sinatra zouden in het basispakket mogen.
1: Ja,
0: maar zo schijnt het toch niet helemaal te werken. Dus er is een soort middenweg gekozen. De ene haalt het wel, de andere haalt het niet. Maar hier was iedereen toch wel unaniem over. Deze hoort in het basispakket en dat vind ik terecht. Want deze gaat al generaties mee en dat blijft waarschijnlijk ook wel zo. Bij de T, Theme from New York, Frank Sinatra.

0: is Radio Veronica.
1: Je rijdt naar huis met Wout en Frank. En morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
2: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!

0: Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Siet Roskam. Asielzoekers die niet binnenkomen in Ter Apel omdat het aanmeldcentrum te vol is, kunnen nog een week terecht in de stad Groningen. Alleen voor de nacht in een congrescentrum, waar de afgelopen nacht ook al mensen werden opgevangen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de asielzoekers die elke dag op en neer van Ter Apel naar een opvang moeten. Het Israëlische leger trekt verder Libanon in, meldt een Israëlische krant. Als reden wordt de dreiging van gevaarlijke drones van terreurbeweging Hezbollah genoemd. De Israëlische premier Netanyahu die zei gisteren al dat het leger het land verder gaat veroveren. En dat is tegen alle afspraken in. Er is namelijk een staakt het vuren in Libanon. En Vitesse voetbalt volgend seizoen sowieso het hele seizoen in de Eredivisie uit. Ook als de proflicentie binnenkort bij de Hoge Raad wordt ingetrokken. Volgens voetbalbond KNVB is dat besloten om nieuwe chaos zoals vorig seizoen te voorkomen. Toen werden duels van Vitesse geschrapt en later weer ingehaald. Het weer blijft nog lang zonnig en warm vanavond. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar zo'n 14 graden. Morgen veel zon, ook wat wolken. Het wordt van noord naar zuid 18 tot 26 graden.
14: Ja, een beetje afkoeling kan geen kwaad, hè? Volgens veel mensen nu al. Ja, heb je ook de klaagmussen al ertussen zitten? Van, oh, dit is wel weer te. Dat heb ik vandaag veel gehoord. Ziet ze lekker naar je achtertuin. Ja, en we zien je morgen weer. Dit is Veronica Verkeer, een hele goede avond. Er staan nog wat files. Het was een drukke spits inderdaad. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens daar. 9 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartier. En de A58 van Breda naar Tilburg tussen Galder en Ulvenhout. 8 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven tussen De Baars en het Wilhelminakanaal. De vertragingstijd is een kwartiertje. En de laatste op de N325 Nijmegen-Kleef tussen Arnhem en de Waalbrug. Daar is de vertragingstijd nog 6 minuten. Zometeen Franz Ferdinand met Take Me Out in het basispakket. En ook David Bowie met Tina Turner komt eraan.
15: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Oranje fans op.

0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Dit is Radio Veronica. Niek van der Brugge.
6: Dit is Veronica. Ja, welkom tonight.

0: fijn dat ik jou nog even spreek. Want je had vanmiddag bij Rob en Caroline had je al geappt voor een bepaalde plaat. Maar is jouw man jarig? Is dat, begrijp ik dat?
1: Oh, dat is allemaal geweest.
0: Dat is, oh. Ja, dat dacht ik. Dat is denk ik heel verkeerd gelezen, zie ik hier. Maar The Things We Do For Love, die vindt hij heel erg leuk.
1: Ja, klopt.
0: En kan je even zeggen tegen hem dat hij in het basispakket terecht gekomen is?
1: Ah, geweldig. Hij zit in het basispakket. Dat is mooi.
0: Ja, toch? Lekker genieten van een mooie zomeravond.
1: Ja, dankjewel.
0: Het is nooit te laat om een drankje in te schenken, ook als het een half jaar geleden is natuurlijk. Hè? We gaan het
1: draaien.
0: Gedaan, een fijne avond.

0: Stumbling Dice. The Rolling Stones, Radio Veronica. Een hele goede avond, basispakkettijd. Met straks nog Tell Me Baby, de Red Hot Chili Peppers. Heb jij nog een titel die in het basispakket moet? Die start met een letter C. Laat het weten in de app van Veronica.
1: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei. En bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werkenbijequens.nl.
8: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Nu bij Iris Opticiens. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
12: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
0: Goedenavond, Veronica Verkeer. Er zijn nog wat vertragingen hier en daar. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 14 minuten daar, 2 kilometer. De hele dag al een beetje frotten op de N2 in het zuiden van Nederland. Batendorp Leenderheide tussen de A58 en de Randweg bij Meerhoven. Vertragingstijd is 11 minuten. Flitsers, de A4 Leiden richting Den Haag bij Den Haag bij 44,3. En de A20 Gouda Rotterdam bij Rotje Knor bij 31,5.
15: Dit is Radio Veronica.
16: Het station van Wout en Frank.
15: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
16: En nu,
15: Nick van der Brugge.

Harry Styles, treat people with kindness. En dat was zijn een beetje anti-geluid, zeg maar, op cynisme. Daar heeft hij een hekel aan, dus dan weet je dat ook. Ik krijg allemaal appjes van mensen die bloedheet

0: 60s and Vega, DNA en Tom's Diner. Kees uit Horen zegt, bij Tom's Diner voel ik me automatisch een intellectueel. Terwijl ik gewoon een frikandel zit te eten. Wel een mooie plaat zeg. In het basispakket staat hij netjes bij de T. En daar gaan we voorlopig nog wel even mee door. De hele avond met de letter T. Heb jij nog een suggestie? Laat het weten in de app van Radio Veronica. Time stood still. Bad English. Komt eraan. Als je blijft bij Veronica.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: muziek die het een tikkie anders doet.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
10: Nu bij Otrium. 10% extra korting op Ries, All Saints en McGregor.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
16: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
16: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
19: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
20: Gewoon even op BelSimpel kijken.
21: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
23: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 8 uur.
24: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. 2 bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En de spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Hoe de film gaat heten en welke acteurs een rol krijgen is nog niet bekend. In oktober vorig jaar werd er op klaarlichte dag voor bijna €90 miljoen aan juwelen uit het beroemde museum gestolen. Die zijn nog altijd spoorloos. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon.
0: Ja, en, volgens mij ook extreme temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 18 en in het zuiden is het gewoon nog bakken geblazen. Mazenpakket gaat zo meteen verder met de letter T. Met Bad English ook. Teledeen komt er nog aan. Eerst Veronica Verkeer. Er staan nog drie files. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Een kwartiertje. A16 Terbrechtseplein Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. De hoofdrijbaan daar 5 minuten. En de N2 Batendorf Leendeheide tussen de afrit Batendorf en Meerhoven-Zuid. Daar is de vertragingstijd 17 minuten door een auto met pech.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
2: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: Welkom in het basispakket bij Radio Veronica. Met prachtplaten onderweg. Zometeen nog Hozier. Zombies komen eraan. En heb jij nog titels die beginnen met de letter T? Laat het weten in de app van Veronica. Meer dan welkom. Ik probeer echt alles weg te draaien. Maar we zijn tot morgen nog bezig met die letter. Dus is jouw plaat nog niet geweest? Zorg dat je blijft luisteren, want hij zit er vast tussen. Deze komt van Jacqueline, maar ook Richard uit Nederhorst. Bad English. En het prachtige Time Stood Still.
1: Radio Veronica.

0: Taylor Day. Tell it to my heart. Radio Veronica in het basispakket. De Veronica app laat daar vooral weten wat er volgens jou in het basispakket moet. Aranka, is het een beetje te doen bij jou?
1: Nou, lekker warm, maar prima gaat het hoor. Terrasjes genoeg.
0: Lekker puffen, hè?
1: Lekker puffen, maar terrasjes genoeg in Wees.
0: Is Wees een beetje gelovig ook of niet? Of heeft het daar niks mee te maken?
1: Daar heeft het niks mee te maken. Ik vind het gewoon een heel lekker nummer.
0: Want we hebben het over welke plaat die in het basispakket moet, Aranka.
1: Ik

0: van tevoren ook niet kunnen bedenken, toch? Dat hij zo lekker zou vallen. The Zombies and Time of the Season.
1: De beste muziek aller tijden. Van A tot Z. Dit is het basispakket. Bij Radio Veronica.
0: En ook Eurythmics.

0: Dat doet hij vanavond met onder andere daar te gast Edcilia Romley, toch wel de Queen of Disco. Wat moet er volgens jou in het basispakket met de letter T? Dat zijn we nu lekker aan het afhandelen, moet ik zeggen, hoor. Gaat goed. Torch, Softcell, komt er nog aan. En Christel, welke moet er volgens jou in?
1: Zilver.
0: Zilver. Turn the Tide.

0: En een hele, hele mooie van Queen zometeen.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
2: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Veronica Verkeer, goeie avond. 3 vertragingen, de A12 voor Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. De A12 minuten, de A27, Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Gorkum. 8 minuten, de weg is dicht. Een spoedreparatie tot vanavond 10 uur gaan ze daar de klussen ook. A37, knooppunt Holsloot richting Meppen-Duitsland. Daar op dit moment 6 minuten vertraging. 2 flitsers, de A2, echt richting Maastricht bij Boort bij 230.2. En nog eentje gezien op de A20, Gouda richting Rotterdam. Bij Rotterdam bij 31.5.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Wout en Frank.
9: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
10: En nu,
9: Nick van der Brugge.

0: Genesis, that's all.
1: Bij Radio Veronica, dit is het basispakket. Ik ga even naar Ellen die de radio echt keihard heeft aanstaan.
2: Ja. Ik ga er wel even vandaan daar.
1: Wat zeg je?
2: Ik zeg, ik loop wel even weg bij de radio.
1: Ja, nou, ja, als je zo meteen maar weer terugloopt ook, hè?
2: Ja, wel, jawel.
1: Ga je vanavond, nou, dan gaat hij vanavond nog harder. Bij Gijs vanavond hebben wij de disco, hè? In het basispakket.
2: Dat is helemaal niet verkeerd.
1: Nee, nee, vooral niet op vanavond als dit.
3: Disco!
1: Disco dinsdag. Lekker. Maar voordat we daar zijn, hebben we de letter T nog. Die moeten we nog even... Nou, we hebben nog heel wat titels te gaan. Maar jij wil een specifieke horen van Queen.
2: These are the days of our lives.
1: Oh ja, dat is wel echt een beetje een tranentrekker zelfs, is het?
2: Ja, dat kan je wel stellen, ja. Dus gedraaid op de begrafenis van mijn vader. Dus op het afscheid, ja.
1: Ja,
2: dat was wel even iets heel speciaals.
1: Maar ook dat is basispakket, hè?
2: Precies, precies. Ja, ja, absoluut.
1: Hoe lang is het geleden?
2: Oh jeetje, alweer 12 jaar bijna.
1: Ja, zo zie je ook dat de tijd ook super snel gaat, hè?
2: Ja, ja, ja, ja. En dat blijft gewoon elke keer als dat nummer hoor. Ja, dan gaan we weer met tranen.
1: En die mogen gewoon even rollen. Gewoon op dinsdagavond.
2: Jawel.
1: Ja, toch?
2: Ja, precies. Ja, okay. Hoor.
1: Nou, dankjewel voor deze aandrage. We gaan hem erin zetten in het basispakket. En Ellen.
2: Oh, geweldig.
1: Laten we even

0: En Tink, dit was de Blues Brothers version.
1: Het was heel moeilijk voor Aretha dit, want ze moesten playbacken om de clip in de film dan op te nemen. Maar Aretha is zo goed, ja. Die heeft nog nooit in het leven geplaybacked. Die is een week bezig geweest en toen hebben ze het maar een beetje van een afstandje, weet ik. Ze hebben het op een of andere manier gefixt. Maar ja, zij kon gewoon niet strak playbacken.
0: Het is toch, zeg maar wat Milli Vanilli, zeg maar, was een beetje tegenovergestelde. Die playbackte alles.
1: Niet. Kan ik niet gewoon dat liedje hier zingen, dat jullie het opnemen en dan gebruiken?
0: Ik eigenlijk. Dat helemaal niet. Dat was
1: voor de film.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Veel muziek ook, hè. Ze hebben draaien we natuurlijk. We hadden het over de Wolf of Wall Street. Nou, daar hebben we ook wat dat titeltjes uitgegooid. Oeh, Billy Joel. Want we zijn inderdaad nog bij de T in het basispakket. Heb jij nog een leuke plaat die begint met de letter T? Laat het weten in de app van Veronica.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
8: Lot, je bent op de radio, hè?
7: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
8: Over de vakantiegeld supersaleweken?
7: Ja, dat wou ik dus zeggen.
8: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
9: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
18: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Jongens, eten!
23: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
24: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
25: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
27: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de eindexamens bijna achter de rug zijn, pleit het Landelijk Actiecomité Scholieren vast voor een andere toetscultuur. Er zijn 335.000 klachten binnengekomen. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Het LAX wil minder nadruk op de eindexamens. Dit past niet meer bij de huidige generatie, zegt de club. Er zijn 3 mannen opgepakt voor een schietpartij vorige week in Magaren bij Os. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 3 gingen er na de schietpartij vandoor in een wit busje met mogelijk Pools kenteken. Ze zijn los van elkaar in verschillende plaatsen opgepakt. De afsluiting van de Erasmusbrug in Rotterdam was al even bekend, maar toch kwamen sommige automobilisten vanmorgen voor een verrassing te staan, meldt Rijnmond. De brug is 5 weken dicht omdat die slijtage heeft, waardoor verkeer moet omrijden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommigen hadden het werk liever 's nachts gezien. En steeds meer Friezen kunnen de Friese taal goed lezen en schrijven, blijkt uit onderzoek. Van oudsher is het een gesproken taal, maar door sociale media lezen de mensen vaker in het Fries. De provincie wil dat alle kinderen de komende jaren de taal leren. Fries wordt ook een examenvak. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het nog altijd warm met 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden.
28: Dankjewel Daphne, dit is Veronica met de actuele verkeersinfo. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Vertragingstijd is 11 minuten. En de A37, knooppunt Holsloot, Meppen tussen de grenzen en Duitsland. Vertragingstijd 6 minuten. Flitsers A2 richting Maastricht bij Born bij 230.2. De A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.5. En dan reed je op de A73 Erg-Venlo bij Montfort bij 10.7. Het basispakket bij Veronica. 3 Little Birds, inderdaad, begin met een T. Die komt eraan wel meteen en ook Heaven 17, Temptation.
29: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
30: 18 plus speelbewust.
31: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
32: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd lage prijzen.

0: binnenkort een bewegelijk weekend? Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: energie anders doet.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

gaat ook een gekuiste versie rond in de wereld. Maar die draaien wij niet in het basispakket. Dat is één ding wat duidelijk is. Kelis hoorde je. En Trick Me bij de letter T. Heb jij nog mooie suggesties? Drop het in de app van Radio Veronica. Deze komt van

0: echter niet ontbreken in het basispakket. Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Er zijn titels met de letter T aan het wegstarten. Heb jij er nog één? Laat het weten welke moet in het basispakket van Radio Veronica. Volgens jou. Laat het weten in de app. Zometeen Bonnie Tyler.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
13: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl. Thuisin,
14: mooi wonen.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
0: Goedenavond, Veronica. Het is 1:08. Dit is de actuele verkeersinfo. A7 Groningen-Heerenveen tussen Drachten en Drachtencentrum. Daar is de vertraging nog 5 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland 9 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Vertraging is daar 6 minuten. N200 Zandvoort Haarlem. Was het lekker, jongens, op het strand? Tussen Haarlem Centrum en de Prinsenbrug. Daar is de vertragingstijd op dit moment 5 minuten. Het basispakket. We zijn bij de letter T.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Gerard Ekdom.
19: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
20: En nu.
19: Niek van der Brugge.

Voor mensen die liever kippenvel hebben dan een beetje achtergrondmuziek. Dit is Radio Veronica. We zijn bezig met het basispakket. Door de Bonnie Tyler, inderdaad, bij de T. Total Eclipse of the Heart. Radio

0: van der Brugge.
1: Hey, het basispakket.
0: Van A tot Z. De beste muziek aller tijden.
1: Bij Radio Veronica.

Titanium. David Guetta en Sia. En als je goed gaat kijken naar wie die platen eigenlijk geschreven heeft, dan kom je een aantal namen tegen. Inderdaad, Sia Furler. Maar ook Giorgio Tuinvoort. Grote naam in de dance-industrie. En onze eigen Nick van der Wal, a.k.a. Afrojack. Hij schreef dit nummer eigenlijk. Was nog net niet, in zijn eigen ogen nog niet groot genoeg, had hij makkelijk kunnen doen om deze plaat onder zijn eigen naam uit te brengen. Maar ja, hij gaf hem gewoon aan David Guetta. Van joh, kijk maar wat je ermee doet. Een van de grootste anthems aller tijden op festivals nog steeds. Afrojack draait hem ook nog steeds. Maar volgens mij heeft hij er toch stiekem wel spijt van dat hij hem niet onder zijn eigen naam gewoon heeft uitgebracht. Had makkelijk gekund. Bij deze even rechtgezet ook, Nick. Hij draait trouwens op Zandvoort als afsluiting dit jaar.

uurt en niet gedraaid, don't you worry. Want morgen gaan we nog veel langer door met de letter T. Zometeen Gijs Alkemade met de Disco Dinsdag, de Disco Basis. Heb jij nog een plaat? Oh, ja. Heb jij nog een plaat die zeker voor jou de disco basis is? Dus echt een plaat die iedereen gehoord moet hebben wat echt de disco is. Laat het nu weten in de app van Radio Veronica. Ik spreek je morgen. Ik ga terug naar Brabant over die ellenlange A2. John Denver.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica. Het is Bol 10.000 met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Super Thursday XXL, 28 tot en met 31 mei bij Amsterdam De Staal Outlets.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
10: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis... en kans op een volledig festivalweekend voor 2... ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
15: Het is niet normaal meer.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: sportief.
1: Oké.
0: Okay. Betrouwbaar.
1: Oké.
0: Okay. Oh, en zuinig.
1: Oké. Okay.
0: Sorry?
1: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
2: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Het wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
14: Radio Veronica.
13: Met het nieuws.
14: Het is 10 uur.
15: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Ridderkerk weer naar huis kunnen. Eind van de middag moesten ze het gebouw uit vanwege koolmonoxide. Dat is heel gevaarlijk. Twee mensen die het binnenkregen liggen in het ziekenhuis. Het lek is intussen gevonden. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem leggen gemeenten demonstraties te vaak aan banden uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten. Een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De reden voor de moord is niet bekend. En het Landelijk Actiecomité Scholieren vindt dat eindexamens eigenlijk niet meer bij deze generatie horen. De druk bij leerlingen is gewoon te hoog, blijkt volgens het LAX uit de vele klachten die binnen zijn gekomen. Over HAVO Nederlands werd het meest geklaagd. Een andere manier van toetsen is volgens het LAX beter. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het droog, het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het iets frisser, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 26 graden.
16: Ik vind functioneringsgesprekken ook niet bij werken bij de radio horen. Grappig, dat de scholieren voorstellen om geen examens meer te doen. Ja, top. Mooi. Veronica Verkeer, er zijn twee vertragingen in Nederland. De A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo-West en Blerik 13 minuten. De weg is daar afgesloten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 10 minuten vertraging. Snelheidscontroles 1 stuk. De A20 Gouda richting Rotterdam bij 31,5. Het is dinsdag, het basispakket en de disco-basis. Wat hoort er volgens jou? De disco-basis. Wat is lekkere muziek om op te dansen uit de jaren 70 en 80? Laat maar weten.
17: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
18: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
17: Dus nog meer vakantie voor je geld.
18: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
19: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
17: Heb jij ook zo zin in vakantie?
18: Prijsvrij vakanties.
20: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
21: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
23: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
28: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.

maken. En dan zal ik ze eens even leren daar in Studio 54 om mensen te weigeren. Want als mijn plaat wordt gedraaid, dan mag iedereen naar binnen. Nou, dat was een beetje die tijd. Ja, chic, good times. Later nog gebruikt de Rapper's Delight, hè, van de Sugar Hell Gang. Ja, allemaal goed. Deze man, hij was echt een smeerlap. Een doorgesnoven sekskanon was het. De Puff Daddy van de jaren 70 en 80. Maar oh zo goed. Rick James.

0: Nog lekkerder als het 300 graden buiten is. Dat kan zo. The Whispers.
1: Het basispakket.
2: De beste muziek van A tot Z.
0: Het alfabet laat ik even los, want dit is een uurtje disco basis. It's a Love Thing van The Whispers. Theo en Meerte wilden hem graag horen. En die Gloria Gaynor, de koningin van de disco. Never Can Say Goodbye. Roel, Evelien, Pascal. Zo gaat het lijstje wel even door, want het zijn allemaal goede platen. En af en toe draaien we ook wat obscure disco tussendoor. En wat platen die wat minder vaak hoorden. Zo had ik zelf het idee om Roefers en Chaka Khan Master Jam, dat album daar, Do You Love What You Feel, vanaf te draaien. Hoop mensen mee plezier gedaan, begrijp ik via de app. En het kan altijd nog een beetje vager. Ricardo, goedenavond.
3: Hey, goedenavond, Gijs.
0: Hoe is het leven?
3: Goed, een beetje lekker cool houden.
0: En wat deed jij in het disco-tijdperk? Want de twee platen die jij doorgeeft, You're Gonna Be Mine van Novo...
3: Band.
0: Ja, Novo Band en Liquid Gold, Dance Yourself Dizzy. Dat zijn allebei wel echt... die hoor je echt alleen maar in de disco.
3: Dat klopt. Laat ik even zo zeggen, even heel kort aan de anekdote. We hadden als vriendengroep een eigen discotheek, of eigenlijk discotheek drive-in show gebouwd. Dus een bak met platenspelers en versterkers en luidsprekers. En we hadden allemaal ons eind jaren 70, begin 80 was dat. Ja, en toen we gingen draaien, en begonnen we altijd singeltjes. En toen waren deze twee hits, laat ik zeggen, wel een hit in de top 40, maar niet hoog. Maar als wij deze draaiden tijdens de discoavonden, dan kon je gewoon zien dat de mensen dat leuk vonden.
0: Alright, oké. En hadden jullie ook een microfoon bij jullie zelfgebouwde disco?
3: Ja, dat hadden we ook. Ik zei ook al.
0: We hadden daar
3: mensen die dat goed konden. Ik was meer eentje van hoe noemen we het? De warmdraaiers. Hè? Dat in het begin van de avond.
0: Het is heel belangrijk. Het is de belangrijkste taak. Degene die opwarmt, die hem netjes neerlegt voor als de grote ster komt. Dus heb je wel eens een plaat aangekondigd in die disco? Want dan geef ik je wat galm en dan kan jij zelf Liquid Gold aankondigen. Is dat een idee, Ricardo? Of heb je er helemaal geen zin in?
3: Ik wil het proberen, Gijs. Geen probleem.
0: Ik tel hem af op zijn disco's. 1, 2, 3.
3: En nu het Liquid Gold met Dance Yourself Dizzy.

terug in die tijd. Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. Als je nog een goede discoplaat hebt voor de discobasis, geef hem door via de app van Radio Veronica. Ik heb een heel leuk iemand weten te strikken om zo een beetje over disco te praten. En vooral te horen welke twee discoplaten zij heel leuk vindt. Want ja, zij gaat goed op disco. Edcilia Rombly heeft tijdens haar concerten altijd een eigen disco dansvloer. En daar gaan ze helemaal op los. Dus wat vindt zij leuk? Nou, daar ben ik wel naar benieuwd. En na de break hoor je deze mannen die heel goed... Toen Lionel Richie nog leuk was, zeg maar. Commodores, komen eraan.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
11: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
10: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
12: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf €9,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Ik ben Gijs en ik geniet heel erg van de zon vandaag. Hey. Eén vertraging in Nederland, Veronica-verkeer. De A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Venlo-West en Blerik. 9 minuten komt omdat er een weg is afgesloten. Eén snelheidscontrole is de A20 Gouda richting Rotterdam. 31,5.
15: Gijs Alkemade.
14: Met de Commodores van Brick House.

0: Morgen doen we New Wave. En vanavond is het nog even disco. En dan zoek ik altijd iemand die wat van disco af weet.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Ik denk dat het gelukt is. Ik hoop het maar. Edcilia Rombly, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Zo, hoe voelen we ons na een lang weekend zon?
2: Ja, nou ja, joh, ik ben een beetje zwart geworden, hoor. Echt, eerlijk is eerlijk. Ik heb een kleurtje erbij. Ik heb heerlijk genoten. Ja, echt, hè? Krokant eraan. Ik heb heerlijk genoten. Ik heb een familieweekend en heb ik met mijn familie gezellig heerlijke dagen gehad. En ik heb ook nog tussendoor even op en neer in de Ziggo Dome mogen optreden en presenteren. Dus ik heb een heel fijn weekend gehad.
0: Wow, en dan val je nu midden in de disco dinsdag. Ja, de disco basis. We zijn hier bij Veronica bezig met het basispakket. En dan draaien we muziek op alfabet, op titel, alfabet. Van alles wat je een keer gehoord moet hebben. En ik doe dat 's avonds weer net iets anders. Dan draai ik eigenlijk gewoon in thema's muziek die je gehoord moet hebben. Dus we hebben de harde basis gehad. Morgen gaan we de New Wave hoek in met Ellen ten Damme. En vanavond is het disco. En ik dacht, dan moet ik de vrouw spreken die haar eigen disco dansvloer neerlegt. Je kan zelfs bij de Ladies of Soul kaarten kopen voor een disco dansvloer, Edcilia. Hoe zit dat?
2: Klopt, helemaal. Ja, volgend jaar gaan we weer in april aan de bak. En dat hebben we elk jaar wel, de disco dance floor. Mm. Daar komen er allemaal disco hits voorbij. Nou, echt super cool. Dat hoort ook natuurlijk, de 80e jaren. Dus ja hoor, we love it.
0: Ja, hoe manifesteert zich dat, de disco dansvloer? Want ik zie echt, ik kan er apart kaartjes voor kopen. Sta ik dan ook op een gekleurde dansvloer of krijg ik een pruik? Of wat is het?
2: De meeste mensen die daar staan, die hebben ook de disco outfits aan. Mm-hmm. Ja. Die staan vooraan. Je hebt natuurlijk betere plekken daar vooraan. Speciaal zodat je de ruimte hebt om heerlijk te dansen.
0: Het is eigenlijk een beetje de golden circle, maar dan golden disco circle.
2: Yes, exactly. Ja, het is echt te lachen hoe iedereen dan helemaal disco-outfits erbij aan hebben. Helemaal top.
0: Ik wil zo weten wat je allemaal gaat doen. En een van die dingen is 30 jaar carrière vieren in AFAS Live. Maar eerst even die disco. Wat disco-plaatjes luisteren met Edcilia Rombly. Gewoon lekker. Noem er eens even eentje die ik op moet gooien.
2: Oh, nou, die ik echt gek vind is toch die George Benson met Gimme the Night. Dat zie ik ook helemaal.
0: Gimme the Night. When there's music in the air.
2: Gimme the Night.
0: Gaan draaien. Blijf je even hangen. Praten we zo verder.
2: Zeker.

0: dingen ook uit CDL? Of is dat zo op dinsdag te veel gevraagd?
1: Met zo'n stem die ik na het weekend heb gekregen, die komt er niet uit. Die moet ik aan jou overlaten.
0: Fantastisch, wat een goede smaak heb jij. Ja, soul, disco, funk, dat is allemaal wat jij graag zingt en waar je mee optreedt, hè?
1: Ja, en waar ik ook echt mee opgegroeid ben, zeker. Ja, bij ons thuis waren al die vinyl, die platen, hè, die waren allemaal... Nu heb ik laatst toevallig weer een platenspeler uit de kelder gehaald, want het is zo te gek.
0: Ik ken jou niet, Edcilia. We bellen dan en doen amicaal, omdat ik van de radio ben. Hè. Maar ik heb het gevoel dat ik je ook wel weer wel ken. Want in 1996 kwam je al mijn woonkamer binnen met de Soundmix Show en Oletta Adams. En toen was ik 16 en toen was jij 18.
1: Ja. Ja, dus... Het gekke is dat je het nog steeds heel goed herinnert, hè?
0: Ja, ik vond dat nogal wat. En nu zijn we dus 30 jaar verder. En dat verdient een feestje.
1: Ja, absoluut. Ja, want ja, het is toch, soms sta je er niet bij stil hoe lang je iets doet en hoe leuk je het nog steeds vindt. Ik ben echt heel erg blij dat ik, en ook dankbaar dat ik nog steeds kan doen wat ik gewoon het leukste vind om te doen. En ook nog mijn brood ermee kan verdienen.
0: Ja, je staat er nog steeds, hè, na 30 jaar. Dat had je in 1996, moest je dat nog maar afwachten. En nu, in 2026, ben je van plan om de AFAS Live uit te verkopen voor 30 jaar Edcilia.
1: Ja, zeker. We doen ons best. En ik wil dat mensen echt weten dat ik mijn best doe om natuurlijk ook leuke verrassingjes voor ze te maken. Ik heb echt, we zijn nu de show in elkaar aan het draaien. Het wordt echt een feest.
0: Het wordt heel persoonlijk wat je gaat vertellen. Dat lees ik. En mensen kunnen dichtbij je zijn. En natuurlijk fantastisch geluid. En 30 jaar alles wat je mooi vindt, wat je gaat delen. Maar wat ik nou afvraag, hè? Aan 30 jaar optreden, Edcilia. Wat is nou het meest kutte wat er op het podium kan gebeuren als je optreedt? Ja.
1: Nou, kijk, er zijn een paar dingen natuurlijk. Als de microfoon uitvalt, dat is allemaal wel vervelend. Want, dat is de helft van je show. Maar wat ik ook wel eens heb gehad, dat is echt ook vreselijk, dat mijn gulp gewoon open stond. En ik had een regenboogachtig ondergoed aan.
0: Oh, wat kut!
1: En dat je dan ook denkt dat niemand wat zegt op de eerste rij. Dus toen ik op een gegeven moment een beetje tocht begon te voelen, dacht ik, hé. En toen heb ik de eerste rij ook echt uitgescholden. Ik zei, waarom zeggen jullie niks? En ik zie een paar vrouwen. We moeten elkaar steunen in slechte tijden en in goede tijden.
0: Hoe voel je je dan?
1: Dus ik heb wel erg gelachen. Nou, heel erg dom en vervelend. Suf. Maar ik heb er wel heel hard om gelachen, dus het was wel heel grappig.
0: Gefeliciteerd alvast met 30 jaar.
1: Dankjewel. En we gaan gewoon door.
0: Nog even... Eentje die in de basis van het disco-geheugen gegrift moet zijn. Welke mogen we niet missen, Edcilia?
1: Ja, nou, dit is toch iemand waar we allemaal, denk ik, alle generaties gewoon mee opgegroeid. En dan heb ik het natuurlijk over Michael Jackson. En nu weer komt er een golf muziek naar een nieuwe generatie. Mijn kinderen zijn nu helemaal Michael Jackson-fan. En ik vind het zo mooi hoe dat zich verder doorleeft. Dat is niet normaal. De muziek, de liedjes, de zang, het talent van die man. Weet je, zijn liedjes blijven voortbestaan. Hij is er niet meer onder ons, maar zijn liedjes blijven voortbestaan.
0: Hij is de king of pop. Het grootste wat we hebben gekend.
1: En Billie Jean. Laten we Billie Jean doen. Dat kan mij het schelen.
0: Ik heb ook vinyl bij me. En ik ga gewoon 12-inch Billie Jean voor jou.
1: Te gek. Te gek.
0: Bedankt voor

0: het vanmiddag al. Het wordt een latertje voor Gijs, ja. Ik zou een uurtje disco doen. En dan nog wat liedjes met de S en de T wegdraaien... waar iedereen vandaag niet aan toe is gekomen. En die ook nog binnen zijn gekomen van jou. Maar het zijn er heel veel. Er zijn zoveel goede liedjes nog met de S die gedraaid worden. Maar er is ook nog zoveel goede disco. Ik heb Donna Summer, I Feel Love, heb ik nog niet gedraaid. En als ik dan ook nog 12-inch versies ga draaien... van Michael Jackson, ja, dan gaat de tijd snel voorbij. Maar het is wel gezellig. Ja, toch, Desiree?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, dat dacht ik ook. Het is niet ongezellig.
1: Nee, eerlijke muziek, toch?
0: De disco-basis, daar ben ik mee bezig. Liedjes die in de basis horen van je disco-beleving. Nou, ja. Desiree, vertel het maar.
1: Ja, ik vind dat hij daar echt enorm... ik heb er heel wat uurtjes op gedanst, vond het heerlijk. Het was ook zo'n beetje de eerste travestie die ik tegenkwam, zeg maar.
0: Ja, heb je hem, haar, het wel eens live op zien treden?
1: Ik weet niet zeker. Het zou kunnen in een discotheek.
0: Het was een imposante verschijning. En,
1: dat zeker.
0: De gekke artiest ook, want dit liedje dat is zo disco. Het is zo fantastisch, ik ben er gek op.
1: Ja, voor mij is het echt de disco-hit, ja.
0: Disco-basis. Dankjewel, Desiree.
1: Ja,

0: beetje zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Monica. Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh. Ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting.
8: Zullen we?
7: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie. On
9: the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Even proosten, even borrelen, even sparren. Bij Spar kiezen mixen jouw favoriete tapas, zoals olijven, aioli, fuet. 2 voor maar €4,50. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
17: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: QuickFit en weer verder.
22: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
23: Lekker zoet.
22: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95. Aldi.
23: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
24: Boost yourself.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
23: Dat is nog eens voordeel.
22: Ja, dus...
0: Aldi.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus...

0: met het nieuws. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum in Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. Mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat 2 mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het Landelijk Actiecomité Scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.
2: Dank u wel, Oscar. Veronica Verkeer, 1 vertraging. Dat is de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam. Daar 8 minuten. Snelheidscontroles, eens even kijken. Er is er 1 gemeld. En dat is op de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.5. Dat was het even, daar uitkijken. Het basispakket bij Radio Veronica. Vandaag rond een uurtje of 4:15 in de middag bij Wout en Frank werd er geswitcht van de S naar de T. Maar er zijn nog zoveel liedjes met de S die niet gedraaid zijn. En die zo mooi zijn. En ja, jij hebt ze doorgegeven. En ik wil ze toch wel draaien, die liedjes met de S. Dus dit uur veel liedjes met de S. En ik denk nog 3 discoplaatjes gewoon omdat het kan. Patrick Cowley en Sylvester, Do You Wanna Funk, komt eraan.
3: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
10: dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooi.

0: From Disco to Disco. Is dat dan disco? Ja. Bedankt voor alles wat je stuurt via de Veronica app. Ik ga er een einde aan breien. Oh. Deze Disco Dinsdag. De Disco Basis. Gewoon even wat liedjes gepakt met z'n allen die wel bij de basis van je disco-opvoeding horen. Maar jij bepaalt natuurlijk helemaal zelf hoe je opvoeding is geweest en hoe je het doet en waar je naar luistert. En daarom ben ik onwijs dankbaar voor alle disco-muziek die is gestuurd. Deze ook. The Time and Jungle Love. Ik had er zelf niet opgekomen. Is uiteindelijk een plaat die eigenlijk door Prince is gemaakt. Ook de band The Time die speelde dan in de film van Prince, Purple Rain. En ja, zij voerde hem dan uit. Dat waren een beetje de puppets eigenlijk. The Time, Jungle Love, maar zeker wel disco. En ik denk dat ik een goede transitie weet te maken van disco naar de S. En luister je even mee. Hoor.
1: Letter S.
0: Zullen wij verder gaan met de S? Ik wilde het niet te grof doen. Een discoplaatje met de S. Dag je daar.

mooie liedjes met de letter S. Ze zijn welkom. De Radio Veronica app, gooi maar door. Alles met de S, wat je nog niet hebt gehoord vandaag. Ik werk het graag en met liefde even weg. Verwend mijn oren, de S.

Vermeer, Nicole, Brian Jonker, Angela Post vonden dit allemaal een goed idee. Bedankt voor het doorgeven en bedankt voor je stem in het basispakket van Radio Veronica. We zijn bij de letter S. En deze, daar zijn we vandaag niet aan toegekomen om te draaien. Maar het zat wel in het lijstje van Stefan Mol uit Deventer, Sharon Timmer uit Emmen en Richard van Beek. Die wilde deze ook graag horen. En ik moest even graven in mijn geheugen wat het ook weer was. Maar ja, ik ben erachter. Ronnie Wood van de Stones en Rod Stewart van Ratatat. Faces en Stay With Me bij Veronica.

0: snap dat er ook gelijk Cockney Rebel en Sebastian binnenkomt als je dit draait. Ja. Fleetwood Mac, Songbird.
1: Het basispakket. De beste muziek van A tot Z.
0: We doen ons best en jij ook. Rolf, goedenavond.
2: Hey, hallo.
0: Hey, wat ben je naartoe onderweg?
2: Hey, ik ben naar huis. Ik kom net van mijn werk af.
0: Ja. Was het leuk?
2: Ja, het was weer een heel avond, zo maar zeggen.
0: Heb je het idee dat je iets toegevoegd hebt aan je leven?
2: Iets toegevoegd aan mijn leven? Ja, ik hoop dat elke dag een beetje te doen, maar of dat vanavond is gelukt, dat weet ik niet.
0: Okay, wat doe je voor werk, als ik vragen mag, Rolf?
2: Ik ben journalist en ik werk voor de online redactie van de drie Brabantse kranten.
0: Ah, kijk eens aan. Dus bovenop het nieuws.
2: Ja, bovenop het nieuws, ja.
0: Wat zijn de highlights uit Brabant op dit moment? Wat moet ik niet missen?
2: Het was weer veel moed aan doodslag vanavond. Dus het was niet altijd het allerfijnste nieuws.
0: Laat maar zitten dan. Dan gaan we daarmee stoppen. En we zijn bezig met het basispakket. En ik ben nog wat liedjes met de S die nog niet gedraaid zijn aan het draaien. Maar ik snap ook dat als je Veronica-luisteraar bent, dat je natuurlijk niet de hele dag kan luisteren naar Veronica. En degene die jij graag wil horen is vanmorgen om 10 uur bij Marisa gedraaid. Dus daar ga ik dan niet al te moeilijk over doen als die zo om 11:30 s'avonds nog een keertje binnenkomt.
2: Ja, dat wist ik dus niet. Ik zit in een auto, dus ik kan ook niet alles checken of zo. Dus ik denk van, ik had eerst Joe Jackson, ik probeer mijn steppen uit. En dan kreeg ik al een reactie van, ja, die is ook al gedraaid.
0: Ja.
2: Nou, dan gooi ik er nog eentje in uit die jaren 80. Toen ik zeg maar jong was.
0: Mm-hmm.
2: En toen ik zelf disjockey was met een drive-in discotheek. Ja, en dan kwam ik bij Fischer Z uit met Solon.
0: Ja, gaan we gelijk voor je draaien. Vanmorgen al even gedraaid, maar dat maakt helemaal niet uit, Rolf. Hoef je ook geen excuses voor te maken, want het zijn fantastische platen die je doorgeeft. Ik luisteraars met dit soort smaak, zo zijn ze allemaal en ik hou van jullie. Dus goede reis, Rolf.
2: Dankjewel.

0: Ja. Kan je tot aan september goede platen draaien. The Golden Earring met een S. Iets met vliegen. Hm? Komt eraan.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split. De ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: Veronica Verkeer door Flitsmeister. Zal ik er eens even bijpakken voor je. Ik zit in de Veronica-app te kijken, alles wat er met de S binnenkomt. Bedankt daarvoor. Geweldig. Oké, 1 vertraging in Nederland als je in de auto zit. Let even op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam. Daar 14 minuten. Er zijn ook 2 meldingen van snelheidscontroles. Bedankt voor het doorgeven. A20 Gouda richting Rotterdam, 31,5. En de A28 Zwolle richting Meppel bij 112,9.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Gerard Ekdom.
13: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
14: En nu
13: Gijs Alkemade.

0: Jeroen de Groot. We hebben je stemlijstje ontvangen. Echt 80 heb je ze in de Veronica. Heb je het lijstje wel ontvangen? En wanneer komt Golden Earring? She flies on strange wings. Nu! Graag gedaan, Jeroen. Ik heb hem teruggeappt en ik weet dat hij luistert. Want ja, als dit in je lijstje zit en een van de belangrijkste is, dan is het lekker als je hem ook hoort op Veronica.
1: Het basispakket bij Radio Veronica.
0: Zitten we middenin vandaag de S aan het wegdraaien. Gisteren ook al zat ik te luisteren naar de S. En toen hoorde ik Steamy Windows, Tina Turner. Toen dacht ik zelf, hé, waar is Tony Joe White gebleven? Want Tony Joe White, dat is mijn favoriete rocker. Polk, Salad Annie en zo. Onwijs een swamprock maakte die man in de jaren 60, 70. En ik heb hem nog zien optreden 10 jaar geleden in Utrecht. Een paar jaar geleden, daarna is hij overleden. Maar Tony Joe White, ja, dat is wel de man voor mij. En ik werd heel blij van het lijstje van Jan. Jan T. die stuurde Steamy Windows, Tony Joe White. Stay With Me, Faces. Nou, er waren meer mensen die wilden horen, die heb ik gedraaid. Ik zie Etta James, Steal Away staan. En een ander favorietje van mij, Olivia Dean en So Easy. Nou, dat vind ik leuk. Die ga ik even draaien. En daar achteraan dan die Tony Joe White met Steamy Windows. Radio Veronica, het basis.

verdient een eigen vleugel in het basispakket. Sarah Smile bij Radio Veronica. Het is 11:55. Ik heb nog 1 esje te gaan. En dan hou ik ermee op voor vandaag. Dan heb ik de meeste esjes wel weggedraaid die binnen zijn gekomen. Heb ik hard gewerkt. En daar ben ik blij mee. En deze die kwam vanmiddag binnen bij Rob Stenders. En hij had er geen tijd meer voor. Dus hij deed een goede tease. Hey Gijs, kan je...

0: heeft het nog door een van zijn ghost producers, want David Guetta die maakt zijn muziek niet altijd zelf, heeft hij dit laten jatten. En The World Is Mine was dat liedje. Simple Minds, het origineel. Someone, Somewhere in Summertime.
1: Gijs, tot laat.
0: Zitten we erop voor vanavond, voor deze 26e van mei alweer. Morgenavond gaan we weer nieuw waven. Vorige week zijn we er redelijk goed achter gekomen wat het nou precies is. Nieuw wave muziek en hoe breed het is. En we gaan er morgenavond vanaf een uurtje of 10 even op voorborduren. Morgenochtend om 9 uur dan gaat het basispakket verder bij Gerard Ekdom. Hij is bij de letter T. En ik ben benieuwd. Hij heeft Jet Rebel op bezoek tussen 8 en 9 morgenochtend. Wat die allemaal met de T kan bedenken voor zijn basispakket. Nou ja, maak het allemaal mee. Zet de radio aan en dan komt het wel goed. Maak er een fijne nacht van en alvast een geweldige woensdag.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Monica.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Onze record international.
5: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
6: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Adtap.
6: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Sportief.
14: Oké. Okay.
13: Betrouwbaar.
14: Oké. Okay.
13: En zuinig.
14: Oké. Shun.
13: Sorry?
14: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
15: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
18: Nu bij Iris Opticians een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
19: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
20: Yes, hij doet het.
21: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
22: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
23: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
25: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
26: Gewoon even op BelSimpel kijken.
27: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
29: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 12 uur.
30: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot.
0: Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.
29: Is Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.
1: Dit is Veronica.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Veronica.
1: Ik ben Bart en ik luister al jaren naar Radio Veronica.
2: De beste muziek aller tijden.
3: De mooiste club van Nederland en ik ben lid.
0: Join the club. Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Gini Markesso er niet uit. GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markesso er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, meldt Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. 3/4 blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt 1/3 dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen. Meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lidewij de Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. Het Veronica-weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog.